0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wordt het droog, dan is geregeld de zon te zien en het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. En die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een half miljard dollar bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen zij een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds vaker kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. De nieuwe maatregelen gaan in als de zomervakantie voorbij is. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw daar werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Meta is het er niet mee eens en gaat in beroep. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne. Dat melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. De zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Vlak voor de brand op de bovenste verdieping van de flat aan de Watertorenweg ontstond, hoorden medebewoners een explosie. Toen de brandweer het pand betrad, was daar nog iemand in leven, maar deze persoon overleed ter plaatse. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er valt niet veel wind en het wordt ongeveer 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weekend komt eraan, een weekend vol met muziek. Dat hebben we ook al gehoord de afgelopen dagen. Jan Smit gaat zijn grootste jubileum vieren. En Dennis is hier vandaag. Hoe gaat het, Dennis?
1: Goedemorgen, ja goed.
0: Ja.
1: Ik heb er weer zin in.
0: Ben er leuke dingen meegemaakt de laatste tijd? Alleen maar, hè?
1: Alleen maar. Nee, ik ben vorige week uit eten geweest met mijn vriend. Het was een hele bijzondere avond. Lekker sterren eten. Hij wilde een keer bij een Michelinster restaurant eten. Dus wij alles paarpot op de kop en wij daarheen.
0: Daarom ben je hier nu weer.
1: En daarom ben ik hier nu weer. Verdienen. Ja, we moeten weer wat geld verdienen. Ja. Maar dat liep een beetje anders dan verwacht. Maar daar kunnen we het straks nog even over hebben.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Ja, het was natuurlijk gisteren een dag die je niet wil in muziekland. Binnen een uurtje was het, werd bekendgemaakt dat Jenny Kaagman was overleden. En ook rapper Tony Scott uit twee totaal verschillende hoeken van de Nederlandse muziek. Zijn we grootheden kwijt. Jenny Kaagman, wat denken jullie meteen? Is precies hetzelfde wat iedereen gisteren meteen zei.
2: Je
0: ziet haar meteen, op een bepaalde manier voor je. Zo iconisch dus, hè?
3: Ja, wat ik zo mooi vind is dat zij... eigenlijk kent iedereen haar. Dus de jongere generatie kent haar en de oudere generatie kent haar. En de oudere generatie kent haar echt inderdaad van die muziek en dat blauwe pak en dat hoe ze dansen op de clip van Weekend. En de jongere generatie die kent haar vooral als jurylid natuurlijk van Idols. Zo heb ik haar ook leren kennen. En toen ik bij dit mooie station ging werken, toen hoorde ik al die fantastische muziek die ze heeft gemaakt. En die stem ook. En ja, echt een hele grootse, onverwoestbare vrouw. Dus ja, ze heeft wel veel indruk gemaakt.
0: Ja, ik ben heel blij dat je het op deze manier inkleed, want het zou toch wat zijn als je als... we hebben het eigenlijk allemaal niet bewust meegemaakt, hè? De muziek van Jenny Kaagman. We zijn alle vier hiervan daarna. Maar gelukkig weten we wel alle vier wat zij muzikaal heeft voortgebracht. Dat je niet alleen maar blijft met dat beeld van het jurylid van Idols. Want dan zouden we er ongelooflijk veel tekort mee doen. Hoe grappig ze daarin trouwens ook heel vaak was.
3: Absoluut, ja vooral grappig. Ja,
0: ja absoluut. Er is wat wil je zeggen?
2: Nee, ga door.
0: Nee, zeg maar.
2: Nou, de andere overleden muziekheld kwam eigenlijk uit de jaren 90, hè?
0: Ja.
2: En ik las in het NOS-artikel dat jij ervoor hebt gezorgd dat zijn muziek op Spotify terecht is gekomen.
0: Ja, het is totaal geen Radio 5-artiest, dus ik denk dat veel luisteraars nu denken Tony Scott, wie was
2: dat?
0: Het ook alweer. Ja. Maar misschien dat velen het ook wel weten, want het is toch ook alweer 37 jaar geleden dat hij zijn hoogtijdagen had als tiener. Ja, hij zat bij een platenlabel dat niet lang daarna, het was een heel klein label ook, is opgeheven. Dus het is nooit iemand geweest die behoefte heeft gehad of ermee bezig is geweest dat die liedjes ook op streamingsdiensten terechtkwamen. En ja, het was een grap die uit een podcastserie kwam die ik maakte, waarin we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden, dat is toch ook heel gek dat die muziek niet op Spotify staat. En toen heb ik daarvoor gezorgd. Het jammer is alleen wel, je moet daar jaarlijks een bedrag voor betalen. Dus ja, ik kan niet tot in lengte van jaren daarvoor blijven betalen. Maar ik ben wel met een paar mensen nog aan het kijken of we ervoor kunnen zorgen dat, want een aantal van de liedjes zijn ook alweer verdwenen helaas van Spotify, of dat ook weer terug kan komen. Zodat we ook deze, ja, toch wel legende in een muziekgenre, hip house heb je het over.
2: Hip house, ja.
0: Ja, een speciaal genre waar hij heel groot in was en de wereld overging, Tony Scott, dat we hem toch ook wel blijven herinneren.
3: Maar heb je niet contact dan met de erfgenamen? Want ik bedoel, misschien dat je dat dan aan hun kan overdragen.
0: Dat wil ik heel graag. Ja. Ik heb dat natuurlijk gedeeltelijk ook al gedaan. Want als er gestreamd wordt, wordt er ook geld aan verdiend. En dat wilde ik absoluut natuurlijk niet. Want het was voor mij een grap die ik heb uitgevoerd. En ik wilde gewoon als fan van zijn muziek zorgen dat zijn muziek te streamen is. Maar daar krijg je ook centjes voor terug.
3: Oh, Hendrik Schut, heb ervoor gezorgd. Je hebt een volle bankrekening in
0: Nee, dus niet. Pas op wat je zegt, Carmen, want dit is dus inderdaad precies wat ik wilde voorkomen. Er is nooit 1 cent naar mij gegaan, want ik heb toen natuurlijk al contact gezocht met waar kan dat geld heen. Dus dat geld komt op de goede plek. Oh. En dat is natuurlijk helaas niet zoveel. Dit is ook alweer op. Hier had je eigenlijk het nieuws op moeten vertellen, Caroline. Kom maar op.
2: Ja, Meta moet ruim een half miljard euro boete betalen. Een rechtbank in Amerika heeft geoordeeld dat het moederbedrijf van Instagram en Facebook verantwoordelijk is voor mentale gezondheidsschade bij kinderen. De duinbrand bij Ouddorp is onder controle. Brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait. En het gaat hard met de eclipsbrillen, want je hebt vast al gehoord dat er woensdag een gedeeltelijke zonsverduistering aankomt. Je ziet bijna niks door zo'n ding. Je kunt hem ook maar 1 keer gebruiken, namelijk tijdens zo'n zonsverduistering. En toch gaat het heel hard en ze kosten bijna inmiddels €25.
0: Ja, hoe meer mensen er een willen hebben, hoe duurder ze worden. Ja.
1: Maar is zo'n eclipsbril het enige waarmee je naar de zon kunt kijken? Of kan je nog een soort huistuin- en keukenoplossing?
2: Gebruik vooral geen cd.
3: Nee. Oh ja,
2: van Tony Scott of wie dan ook.
0: Verhaal, ja. Nee, van Tony Scott, die moet je gewoon draaien sowieso.
1: Ja, precies. Er is nog een oude cd thuis liggen.
0: En je kan het met je blote ogen proberen, Dennis. Maar dan was dit misschien wel de laatste keer dat je hier bij ons was. Want de volgende keer wordt het dan heel moeilijk als je het niet meer ziet. We gaan om te beginnen een liedje uit bed halen. En dat doen we vandaag, maar eens met de letter
1: I van Iconisch en Idols.
0: Ah, mooi, want er zijn toch twee iconen uit de popmuziek heen gegaan. Gelukkig hebben we muziek nog. Meld je op de NPO Luister-app met alle prachtige liedjes met de letter I.

0: Een soort toegift in een, ja, altijd toch weer kort liedje van Elvis. Waardoor het liedje ook iets langer wordt dan een gemiddeld liedje van Elvis.
1: Ja, iets drummende Muppet zit zo hier zo.
0: Hij kreeg er een mooie act bij hier van Carmen. Het is toch jammer dat mensen dat niet kunnen zien. Daar moeten we eens wat aan doen. Ja, precies. Daar moeten we eens wat aan gaan doen. Wat vind jij, Hans Mulder? Moet radio radio blijven of ben je af en toe ook wel nieuwsgierig hoe het er hier allemaal uitziet?
2: Absoluut, absoluut.
0: Nee. Dat laatste?
2: Nou,
0: of het eerste?
2: Ja. Nou, ik vind radio eigenlijk heel belangrijk. Want ik ben er opgegroeid dat je voor een transistorradio meenam naar het zwembad.
0: Ja.
2: En dat was het enige wat je had. En dan kon je de hele dag naar tot 40 luisteren. En dat is altijd een beetje gebleven, die liefde. Hè? Dus zeg maar, daar werd natuurlijk ook flink doorheen gepraat. Maar het was natuurlijk altijd spannend wie de nummer 1 stond in de top 40.
0: Ja, die vervelende dj's die er dan wel tussendoor gaan zeggen.
2: Nou, er waren hele goede baan.
0: Ja, zeker. Ja. Ik maak een grapje.
2: Ja. Jij maakt altijd grapjes, hè?
0: Ja, het zou toch gek zijn als ik dj's vervelend vind. Want dan moeten we met z'n allen naar Sky Radio gaan luisteren.
2: En, nee, dat klopt.
0: Doe ik persoonlijk liever niet.
2: Nee.
0: Ik ken mensen die dat wel willen. Maar jij gelukkig ook niet. Had jij ook van die cassettebandjes thuis... dat je dan ook de jingles en de stukjes stem die ertussen zaten... dat je die op een gegeven moment ook uit je hoofd wist?
2: Dat klopt. We namen veel als we vakantie gingen natuurlijk. Hadden we een cassetterecorder in de auto. En ik had een zoon, die plakte ook altijd bij elkaar. Maar dat was altijd heel gezellig. Ik heb een paar jaar geleden nog een auto gehad met een cassetterecorder. En dat was natuurlijk wel heel bijzonder als je dat nog had. Maar ik heb op een gegeven moment een pick-upje gekocht waar ook een cassette in kon. En die heb ik een keer cadeau gedaan. En die staat nu in Frankrijk bij mijn zoon. Dus dat is altijd heel gezellig om die hele oude cassettes nog te draaien.
0: Want die doen het nog steeds. En die hebben jullie dus nog steeds.
2: Ja, die doen het nog steeds. Wow. Ik ben altijd nog wel op zoek naar cassettes. Dus wel heel bijzonder.
0: Ja, die kan je her en der nog wel vinden. Ja, het leuke is dat je wist dan precies de volgorde van de liedjes uit je hoofd. Hè? Dus als een liedje afgelopen was, wist je ook wat er daarna kwam. En ik had dan bijvoorbeeld van die opnames gemaakt op de Tros donderdag. Dus dan kwamen er van die liedjes en hoorde je ineens Tros! Zo dwars door het liedje heen. En veel meer van dat soort zaken.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat zit dan in je geheugen gegrift. We zijn benieuwd wat je hebt gekozen, Hans. Daar komen we zo op. Want de liedjes met een I, die stroomden rijkelijk binnen. Lex de Ruiter komt met I Can't Go For That van Hall & Oates. Henk Koning, Ik Heb Je Lief van Paul de Leeuw. Die zag ik nog een paar keer binnenkomen. Cor Mulder, I Won't Let You Down van PhD. Wim Walravens, I Love To Love van Tina Charles. Arie gaat voor Ironic van Alanis Morissette. Ton voor It's My Life van Bon Jovi. Marushka Ramelow, Is Dit Alles van Doe Maar. G. Post en Vincent Nijmeijer kozen allebei voor Innuendo van Queen. Dan heeft Mos van Veen gekozen voor I Want You van Bob Dylan. Bouke Bakker zegt, ik wou dat ik voor één keer in mijn leven... van Bart de Graaf en Lee Towers. Maar we gaan voor die van jou. Nou, dat was de langste titel die ertussen zat. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven... En jij had de kortste, Hans. Kom maar op.
2: Ik had de kortste, ja. Ik heb een prachtige nummer van Brad... met een prachtige stem van David Gates. En dat nummer heet If...

Ja, de een kiest simpelweg voor twee letters. If van Brad kregen wij vandaag aangeboden door Hans Mulder in het alfabet. En de ander gaat voor de doedoedoe. De da-da-da, dat was de Police. En dit is de nieuwste van Ilse. Die heet Something Good.

0: Facebook verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid bij kinderen. Ook moet het bedrijf van de rechter accounts van kinderen onder de 13 verwijderen. Het grootste deel van de boete, 420 miljoen, gaat naar diensten die jongeren met mentale problemen behandelen. En de rest van het geld naar voorlichting en preventie. Meta is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep. De duinbrand bij Ouddorp is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
1: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand bij Ouddorp heeft ruim 7 uur gewoed. Bijna alle voetbalclubs hebben de prijs van hun seizoenkaart verhoogd, blijkt uit een analyse van het ANP. Alleen bij Feyenoord ging de goedkoopste seizoenkaart naar beneden. Die kost, als je naar alle clubs kijkt, gemiddeld €266. Als PSV-supporter betaal je het meest, minimaal €347,50. En de goedkoopste is die van ADO Den Haag, €185. Dat heeft de Haagse club, die na 5 jaar weer terugkeert in de Eredivisie, bewust gedaan om hun supporters te bedanken voor hun steun. Nou, vanavond begint het nieuwe Eredivisie-seizoen met Cambuur tegen Excelsior.
2: Je betaalt dus voor succes blijkbaar, hè? Want bij PSV is die het duurst en bij ADO dat terugkeert op het hoogste niveau is die dan het goedkoopst. Heb je er nog over nagedacht, Carmen? Wordt het hem? Almere City?
3: Ja, ik rij er dus elke dag bijna langs, ook langs het stadion. En dan twijfel ik toch weer om het te kopen.
0: Maar het is nog geen Eredivisie.
3: Nee, maar stel je voor dat het
0: dat
3: ooit
0: het toch gaat
3: dat
0: gebeuren.
3: Almere City in de Champions League speelt. Je weet het nooit.
2: Hem alsnog kopen, toch? Ja.
0: Ja.
2: Dan willen we hem allemaal.
0: Het gaat hard met de eclipsbrillen. Komende week is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. Woensdag staan de zon, de aarde en de maan in één rechte lijn en zie je maar een randje van de zon. Nou, daar heb je zo'n eclipsbril voor nodig. En ondanks dat die een tientje duurder zijn geworden, is er een run op, zegt deze verkoper bij Hart van Nederland.
4: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
0: Ja, kijk dus ook niet door het gaatje van een cd heen waarschuwen oogartsen, want dan heb je kans dat je je ogen blijvend beschadigt.
2: Maar hoe kan dat nou ook weer een tientje duurder worden? Van
0: 14,95 naar 24,95.
2: Nou, dan hebben we het over inflatie, zeg. Hallo.
3: Ja. Ja, schaarste dan toch? Gewoon.
2: Dan zou je,
0: gewoon Hollands geld verdienen heet dit, toch?
3: Ja, oké. Okay.
2: Doe dat cd'tje maar niet, dat gaan we zo gewoon draaien.
0: Heel goed. Het weer in het midden en noorden veel bewolking met kans op een spatje regen. Verder droog, zonnig en 21 tot 26 graden. Je vrolijke
2: vriend van vijf. En wat draaien we dan? Nou, de Golden Earrings, In My House.

0: Ilse de Lange in Goeiedag Hendrikman. Om 6:30, hier is het NOS Journaal. Caroline Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen Henry. Meta moet ruim een 500 miljard euro boete betalen. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft geoordeeld dat het moederbedrijf van Instagram en

0: Jean-Paul Young, Love is in the Air. Zit je in het zuiden van Nederland of in Vlaanderen, of ben je daar dit weekend misschien in de buurt, dan is Suikerrock misschien een leuke tip voor dit weekend als een festival. In Tienen, in België dus, vandaag, morgen en overmorgen, met iedere dag een totaal andere smaak. Want vandaag is daar bijvoorbeeld...
1: Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga.
0: En andere in het, laten we zeggen, wat modernere genre. Morgen is de dag van twee Britse bands, van Editors en van The Cooks.

Dat is dus morgen op Suikerrock. En van weer compleet ander DNA zijn de headliners van de zondag. Want dan staan daar in Tine, Clouseau en Suzanne en Freek. Oftewel de grootste band van Vlaanderen en de grootste act van Nederland. Suzanne en Freek kunnen voor hun show inmiddels putten uit 3 volledige albums. En deze, die komt van hun meest recente van het album Iemand van Vroeger. Is dit De Helft van Mij.

Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. En daarvoor een van de liedjes die je misschien wat minder goed kende. Dat kwam van de laatste album van Suzanne en Freek. Dennis, je zei het al even om 5 over 6. En toen liep het water mij direct in de mond. Want je bent chic uit eten geweest.
1: Zo, en hoe?
0: In een sterrenrestaurant.
1: Ja.
0: Zo'n Michelin-sterrenrestaurant.
1: Ja, Michelin-sterrenrestaurant. Ja, dat, mijn partner die zei... ik zei, wat zou je nou altijd nog een keer willen doen? En toen zei hij, ik heb nog nooit in een sterrenrestaurant gegeten. Wat op zich niet gek is, want ja, dat is natuurlijk niet... Het kost best wel wat geld.
0: Ja.
1: Maar ik zei, nou, weet je wat? Dit jaar gaan we goedkoop op vakantie ook. Dus we hadden nog een spaarpotje liggen. Laten we dit een keer gaan doen.
0: Want je gaat op vakantie met de tent?
1: Ja, met de tent, ja, en met de auto. Lekker kamperen.
0: En dit is ter compensatie?
1: Ja, ter compensatie. Dan maar eten bij een Michelin-ster restaurant.
0: Hoeveel gangen?
1: 6 gangen hebben we genomen. Je kon kiezen uit 4, 5 of 6. Wij dachten, nou, laten we dan ook maar het hele pretpakket nemen. Mm-hmm. Met wijnglazen, wel halve glazen. Want ik heb altijd met zo'n... Dan moet je er tegen drinken. Heb je dat wel eens gehad? Als je
2: heb ik geen last van.
0: Tegen drinken?
2: Nee.
1: Liters tegelijk. Ja. Jou. Nee, maar ik heb wel eens dat ik dan aan het eind van de avond... dan lig ik onder de tafel. Dan heb ik niet een hele leuke avond. Dus ik
2: dat snap ik.
1: Halve glazen erbij.
2: Je moet wel lekker blijven.
0: Ja, je wil niet bij elke gang een heel glas wijn.
1: Nee, dat wordt lastig. Dus lekker bij passende wijn.
0: Omschrijf onze situatie. Ja, en hoe was het?
1: Het was waanzinnig. Het was nabij Maastricht, maar het was alsof je in Frankrijk was.
2: Oh, fantastisch.
1: Echt schitterend uitzicht, dat glooiende landschap. De ondergaande zon, want het was ook mooi avondrood. Een golden hour op een gegeven moment.
2: Wat romantisch.
1: Heel romantisch en chic en iedereen netjes gekleed. En die obers die doen een soort dansje steeds om je tafel heen. Dus de ene pakte weer wat weg en de ander zette weer wat neer. En dan komt
2: mooi.
1: De sommelier die komt weer wijn inschenken. Die vertelt iets over de wijn. De helft vergeet je al voordat hij klaar is met praten. Weet ik, ach ja, het zal lekker zijn.
2: Het hoort alsof je er verstand van hebt.
1: Ja, het hoort allemaal bij de ervaring. Echt een waanzinnige avond.
0: En hoe was de aftronk van deze avond?
1: En die aftronk was iets minder, want wij liepen naar het hotel. En wij komen in dat hotel en ik zeg, ik heb toch een beetje last van mijn maag. Een beetje, ik voel me niet helemaal lekker. En ik had echt een opgeblazen pens van, heb ik jou daar?
0: Ah.
1: En toen dacht ik, ja, dit is niet goed. Maar toch maar proberen te slapen. En ik denk 1,5 uur nadat ik word wakker. Ik draai me om. En het valt echt zo verkeerd op mijn maag dat ik moest naar het toilet. Nou ja, en de rest is history.
2: Nee!
1: Ja, ik zal je de details besparen. Maar ja, ik denk dat het de duurste... ja.
0: Je hebt daarvoor een paar honderd euro in het toilet...
1: Een paar honderd euro in het toilet gegooid. Laat ik het daar ophouden, ja.
2: Ja, en nu,
1: zeg maar waar het door komt.
2: Ja, precies, dat weet je niet.
1: Nee, ben ik allergisch? Is het een voedselintolerantie? Of misschien wel, heb ik iets verkeerds gehad wat niet goed meer was?
0: Maar heb je hier nog iets mee gedaan? Want bij elk restaurant zou ik kunnen denken, nou oké, misschien foutje, laat maar.
1: Ja, precies.
0: Maar...
1: Iemand met vieze handen of zo. Ja. Maar dat is. Nee, ja. Dus ik heb daar heel lang over getwijfeld. Totdat mensen bij mij in de omgeving en van mijn partner zeiden: van ja, je moet dit wel aangeven. Want voor hetzelfde geld hebben hier meer mensen last van gehad. En is er dus iets in die keuken wat niet goed is.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik heb ze een mailtje gestuurd met: we hebben een waanzinnige avond gehad. Ontzettend genoten. We zijn er helaas iets. De avond liep iets anders af dan dat we gehoopt hadden. Maar weet dat dit is gebeurd. En ja, misschien als je meerdere meldingen hebt gehad, dan kan je er iets mee.
0: Nou, heb je ontzettend netjes gedaan. Stel nou dat ze zeggen, weet je wat, kom op onze kosten nog een keer terug. Zou je het doen of never nooit meer?
1: Natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, de hele avond, het was echt fantastisch. Zo lekker eten.
0: Nou, mooi.
1: Ja.
0: Oftewel, toch nog een positieve afdronk.
1: Ja.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
8: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond. Vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is vrijdagochtend, goedemorgen. Je luistert naar Goeiedag Hendrik Man, nu met het NOS Journaal. Caroline Bari.
19: Goedemorgen. Tabaksfabrikant Philip Morris is op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakswinkels hingen gele posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers dan vragen over het rookbeleid. De tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. En dat is volgens de reclamecodecommissie een van de redenen waarom de campagne niet door de beugel kan. Bij een brand in een flat in Rotterdam is gisteravond een man overleden. De brand was fel, maar volgens de politie wel snel onder controle. Het zwaargewonde slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed alsnog. Vooraf was er een explosie te horen en de flatbewoners moesten korte tijd hun huis uit.
20: Heel gek. Want het zijn geen gastwoningen, dus heel raar. Er zijn buren die zijn gaan bellen. Ik ben ook gebeld door andere buren hier in de wijk. Van joh, in de flat waar je moeder woont is brand uitgebroken, dus kom snel hierheen. Dus ja, het is even schrikken. En het ziet er behoorlijk heftig uit.
5: Maar gelukkig gaat het goed met je moeder.
20: Gelukkig gaat het goed met mijn moeder, ja. Ja.
19: Langs provinciale wegen zijn ze weer te zien, omgekeerde Nederlandse vlaggen. Alleen al in Drenthe zijn het er honderden. Boeren zijn boos over de nieuwste plannen over stikstof, vooral omdat het beleid van het kabinet steeds weer verandert, zegt deze melkveehouder uit Dalen tegen RTV Drenthe.
21: Elk kabinet komt met wat nieuws. En het werkt niet, want er wordt doorgegaan op beleid wat niet werkt. En het is weer bij de volgende keer niet voldoende. En daar ligt bij de meeste boeren gewoon ook de frustratie. Maar we weten niet waar we naartoe zijn. En we kunnen praten wat we wilden en we zitten aan de tafels. Maar het is nooit voldoende.
19: Vorige maand kwam het kabinet met ingrijpende stikstofplannen om de uitstoot in Nederland te verlagen en zo de natuur te herstellen. Ajax en Twente zijn weer iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne. De fans uit Ierland waren vooraf bang voor een afrekening.
22: We're gonna get hammered.
19: Ja, het werd 3-1 in de Johan Cruijff Arena. FC Twente had een makkelijke avond tegen het Slovaakse Dutch. De ploeg won met 6-0. Trainer Van der Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
23: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op. En ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
19: Volgende week zijn de returns. Het weer in het noorden en midden bewolkt met kans op een lichte bui. In het zuiden zonnig en het wordt 21 tot 26 graden.
17: Goeiedag, Hendrik Man. Hendrik.

0: We vertellen het allemaal, ook op vrijdagochtend, van The Birds and the Bees, Jewel Akins. Goedemorgen. Bert is een weekje vrij. Aanstaande maandag hoor je hem weer terug op deze zender in dit prachtige programma. En het wordt een kleurrijk weekend ondertussen in de Pollenstreek. Bloemen pronken in volle glorie tijdens de Flower Parade Rijnsburg. Tientallen praalwagens vol met dahlia's, chrysanten en heel veel meer zomerse bloemen rijden door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Het wordt een bijzonder weekend voor Mark van Bommel. Hij gaat vandaag aan de slag als bondscoach van België. Tot en met het EK voetbal van 2028 krijgt Van Bommel de leiding over de Rode Duivels. En daar zijn ze daar in België een partijtje blij mee.
1: Is dat zo?
0: Ja, hij heeft in het clubvoetbal hele goede dingen gedaan. Dus hij staat er heel erg goed op daar.
1: Oh.
0: En de Belgen denken echt dat dit hem dus gaat worden. Hè. Die hikken al heel lang aan tegen dat echt grote succes. Echt een prijs winnen. Ik sprak daar laatst een Vlaming over. En die was er helemaal vol van overtuigd. Van Bommel gaat het voor ons doen.
1: Oh jee, maar geeft dat niet extra druk op de schouders bij Van Bommel? Of?
0: Ja, dus ik hoop ook dat Van Bommel naar een andere zender luistert. Okay. De rest van de dag mag je wel naar 5 natuurlijk. En weg met de mobiele schermpjes. Lezen is weer helemaal populair onder jongeren. Door video's op social media worden jongeren massaal aangestoken door het leesvirus en dus om wat uurtjes van die social media af te gaan. Sanne van Leeuwen maakt dit soort video's en we horen zo van haar hoe zij jongeren en anderen natuurlijk ook aan het lezen krijgt. En dus horen wij zo Sanne. Suzanne.

0: Suzanne van VOF de Kunst. Carolijn, je bent opnieuw aangeschoven, want er is laatste nieuws.
1: Ja, acteur Peter Faber is overleden. Ja, in zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer zelfs een toonaangevende toneelprijs, de Louis d'Or. Ja, hij zat in films als Schatjes, ja. Hij was zijn vader in Siske de Rat. Het is eigenlijk een enorm lange lijst.
0: Dr. Flimmer. Daar speelde hij de hoofdrol in. Hij was natuurlijk de laatste jaren ook nog op televisie. Met hoe heet dat programma ook weer? Met de wat oudere mensen die dan met z'n allen op pad gingen.
2: Ja,
0: Beter Laat Dan Nooit? Heette dat zo?
2: Beter Laat Dan Nooit. Ja. Met Willy Portverkin en Barry Stevens.
0: Ja, prachtige kerel. Ken hem niet persoonlijk, maar...
1: Ja, hij was 82 jaar en het ANP meldt net dat hij vredig in het bijzijn van zijn meest dierbare is overleden.
0: Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid op terug. In Siske de Rat was hij de papa van Danny de Munk. En dan kwam hij weer na lang werk, kwam hij eindelijk weer een keer aan. En dan riep hij, hey, stinkert. Tegen Siske. Peter Faber.

0: Dat was Blondie met I'm Gonna Love You Too. Ja, wie zegt dat jongeren nooit een boek lezen, die heeft het mooi mis. En dat is goed nieuws. Jongeren worden aangespoord via filmpjes op social media om wat vaker een boek erbij te pakken en dan dus dat schermpje eventjes achterwege te laten. Sanne van Leeuwen uit Tilburg is boekfluencer. Zij heeft een eigen online boekenclub en is zelf aan de slag gegaan, ook om haar eigen boek zelfs te schrijven. Het is één grote boekenbende bij jou, Sanne.
1: Hi, ja, goedemorgen, dat klopt.
0: Ja, je behoort zelf ook nog zo'n beetje tot de jongeren, toch? Je bent net 30 geweest.
1: Ja, nog een klein beetje. Ik ben 31, jawel. Dus dat vind ik nog wel jong.
0: Het ligt er een beetje aan vanuit wie je het bekijkt, dus ik vind jou heel erg jong. Hoe vaak ben jij in een boekhandel te vinden?
1: Nou, ik probeer eigenlijk niet zoveel boeken meer te kopen, want ik heb echt heel veel ongelezen boeken thuis, bijna 100. Dus ik probeer me de laatste tijd een beetje in te houden.
0: En heb je die allemaal zelf ooit aangeschaft of ook gekregen? Of wat is het?
1: Ja, een deel zelf aangeschaft en ook wel een deel gekregen, inderdaad. Ja.
0: Het is de simpelste vraag die er is, maar juist in de tegenwoordige tijd misschien best wel goed om nog even te beantwoorden. Wat maakt het lezen van een boek zo fijn, Sanne?
1: Ja, het is gewoon heel erg fijn om even te ontsnappen naar een hele andere wereld. Dat is denk ik gewoon, ja, wat het leukste daar is.
0: Ja, dat is het heel kort gezegd. Het lijkt me dat je het ook probeert te doen om andere dingen niet te doen, hè? Dus om van dat schermpje af te blijven.
1: Ja.
0: Of zit dat er bij jou niet achter?
1: Ja, ik ben me wel bewust van dat ik ook veel op mijn telefoon zit en achter schermen zit, ook voor werk en zo. Dus dan is het inderdaad gewoon fijn om 's avonds even een boek te lezen en even al die schermen uit te zetten en dan een beetje tot rust komen ook.
0: En hoeveel lees jij?
1: Aan het begin van ieder jaar zet ik altijd een doel voor mezelf van 52 boeken. Dus dat is 1 boek per week. Maar de afgelopen jaren ben ik daar al wel flink overheen gegaan met meer dan 100 boeken per jaar.
0: Misschien moet je je targets een klein beetje bijstellen.
1: Ja, ik probeer mezelf aan het begin van het jaar niet al te veel druk op te leggen.
0: Ja, nee, ik snap het. Want het is natuurlijk ook uiteindelijk een challenge met jezelf. En in de zomermaanden heb je dan een hoger doel?
1: Nee, eigenlijk niet. Dan blijf ik gewoon lekker doorlezen en zie ik wel hoe het gaat. Want het moet wel natuurlijk gewoon leuk blijven.
0: Ja, en voor deze maand augustus, hoe ver ben je?
1: Ik heb nog geen enkel boek uitgelezen. Maar dat is omdat ik een deadline had voor mijn eigen boek. Dus dan,
0: Je bent natuurlijk een boek aan het schrijven ook, ja.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Vooral jonge mensen gaan weer aan het lezen. Misschien komt dat ook wel omdat die steeds minder waren gaan lezen. Jij maakt daar filmpjes over. Hoe ga je dan te werk?
1: Ja, ik maak eigenlijk gewoon filmpjes over wat ik lees en wat ik leuk vind. En ja, daar gaan mensen dan op aan. En die denken dan van, als zij dat boek ongeveer leuk vindt, dan vind ik dit boek dat zij leest of dat zij aanraadt ook leuk. Ja, dan hebben we een beetje dezelfde genres die we lezen. En dan nemen ze al snel aan van, zij vindt dat boek ook leuk, dan ga ik die ook maar lezen.
2: Ik vind het wel grappig dat je juist op social media, want je wil eigenlijk van social media af, dat je op dat platform je boeken verkoopt, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar ja, je moet toch op een platform mensen soort van weer aan het lezen krijgen. En nu vooral met de algoritmes, mensen stuiten veel meer op boeken en zien dan ook van, dit kan eigenlijk best wel leuk zijn.
2: Ja, precies. Want vooral jongere mensen zitten dan in jouw kring. Maar wat voor reacties krijg je dan vooral?
1: Vooral dat ze dan boeken lezen die ik ook leuk vind. En dan zeggen van, deze was echt supergoed. En of ik nog meer aanraders heb voor bepaalde genres. Of gewoon heel veel enthousiaste reacties.
0: En hoe ben je dan zo gekomen tot de beslissing om zelf ook een boek te gaan schrijven? Want dat is alweer een heel ander verhaal.
1: Ja, zeker. Nou, vaak als je echt heel veel lees, dan krijg je soms de vraag van, heb je dan zelf ook schrijfambities? En dat had ik altijd niet echt. Maar toch had ik wel een soort van vage boekidee in mijn hoofd. En toen dacht ik vorige zomer van, ik ga het gewoon een keer proberen. Mocht het lukken, dan lukt het. En als het lukt, en als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar toen al heel snel, ging het best wel snel. En had ik heel veel woorden geschreven. En toen had ik het ook naar vriendinnen gestuurd, die ook lezen. En die vonden het ook heel leuk. En zo ben ik er een beetje verder mee gegaan en bij een uitgeverij beland.
0: Spannend hoor. Want ben je
1: heel spannend.
0: Ja, want ben je inmiddels ervan overtuigd dat je dat dus inderdaad wel heel graag wil en misschien ook wel kan?
1: Ja, soms wel, soms niet. Maar ja, ik had dus afgelopen maandag had ik weer een deadline voor de nieuwste versie in te leveren. Dus ik kan het nu heel eventjes loslaten en weer zelf lekker veel gaan lezen. Dus dat is fijn.
0: Het boek gaat Als alles eindigt heten. Waar gaat het over? Wat is het idee erachter?
1: Het idee erachter is dat het wel een romantisch verhaal is. Maar met een beetje een twist. Want aan het begin van het boek, en dit is geen spoiler, wordt er bekendgemaakt dat de wereld zal vergaan. En dan hebben we onze hoofdpersoon en zij ontmoet iemand. Maar dan denkt ze eigenlijk van, heeft dit eigenlijk nog wel nut? Dat is waar het over gaat in het kort.
0: Dat is een heel spannend begin van een boek. En dat komt in november uit. Kan je het iedereen aanraden eigenlijk om een boek te schrijven? Want dan kan je ook lekker wat uurtjes besteden zonder de social media voor je neus.
1: Ja, nee, zeker. Dan zit je nog steeds wel achter een scherm. Tenzij het echt met de hand gaat schrijven. Maar ik kan zeker iedereen aanraden om het eens te proberen.
0: We zijn benieuwd. Dankjewel, Sanne van Leeuwen.
1: Dankjewel.

0: Cheers in Texas, dat was Ella Langley. En zo werd het bijna 7:30. Het NOS Journaal, Caroline Bari.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, het grootste nieuws is natuurlijk dat Peter Faber is overleden. Ja. De acteur brak in de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. En daarna volgde al snel de internationale oorlogsfilm A Bridge Too Far. En films als Soldaat van Oranje, Siske de Rat en natuurlijk ook Schatjes. Die film, waarin hij zijn 4 losgeslagen kinderen in bedwang probeerde te houden, trok ruim 1 miljoen bezoekers.
2: Dat betekent dat u de zaak er zo voor staan, ik vanaf vandaag, de 26e, je moeder is getuige, ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed om de nagels na te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen.
1: Ja. Dat is een iconische scène. Hè? Je ziet ook die kinderen weer op die kast zitten dan.
0: Absoluut. Het komt uit een tijd dat sommige films echt door iedereen in het hele land werden bekeken. En dit was er een van. We hadden hem ook op videoband thuis. En dan kon je hem elke keer weer opnieuw bekijken. En wat was het spannend. Hè? Het eindigde ook met, hij was een van de ouders.
1: Ja.
0: Dat de ouders onder het asfalt verdwenen zelfs.
1: Ja, en daar begon die film daarna weer.
0: Het vervolg
1: heette
0: Mama, Mama

0: boos.
1: Ja, dus niet Schatjes 2, maar Mama is boos was Schatjes 2. En op een of andere miraculeuze wijze kwamen ze toen weer onder de weg vandaan. Want hij had het allemaal gedroomd. Peter Faber in dit geval.
2: Ja. Hij won ook 2 keer de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or. En hij overleed gisteren in het bijzijn van zijn meest dierbare, laat zijn familie weten.
1: En ik had het net over dat fragment uit, hoe heet de film ook weer? Het is gedraaid natuurlijk. Ik wilde zeggen, ik voel me zo verdomd alleen. Dat is de soundtrack van de film. Waarin hij de vader speelt, een prachtige bijrol. Een klein stukje.
3: Waar woon je?
4: Hé, stinker!
1: Daar was hij. Op het schoolplein kwam de zeeman weer eens op zijn zoon af en riep hij: hey, stinkert.
2: Ja, hij overleed gisteren in het bijzijn van zijn meest dierbare, laat zijn familie weten. Hij was 82 jaar oud. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu. Mogelijk zit Rusland erachter, maar dat onderzoek loopt nog. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. En ja, scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als ze dan opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is in Denemarken, gaan daar die nieuwe maatregelen in. En in Den Haag was er iets heel vreemds aan de hand, en dat kun je vrij letterlijk nemen. Ronald verloor bij een ongelukje zijn handprothese. Deze duiker van de brandweer vertelt aan Den Haag FM wat er gebeurde.
5: Die gleed uit op zijn boot en die pakte zichzelf vast met zijn handprothese, zijn mechanische prothese, dus die kan ook echt bewegen. En die buiten normaal gesproken is hij sterk genoeg, alleen het was warm weer. Een beetje zweten en toen kleed hij af. En Ronald in het water en zijn hand op deze ook.
2: Ja, maar het verhaal loopt goed af, want een speciaal duikteam haalde die arm weer boven water. Zelfs binnen 3,5 minuut. En daar was Ronald heel dankbaar voor, want zo'n handprothese kostte €15.000. Het weer in het noorden en midden bewolkt met kans op een lichte bui. In het zuiden zonnig en het wordt vandaag 21 tot maximaal 26 graden.

0: Ja, zo'n liedje dat dan zo mooi kaal begint, dat gun je ook een staand slot. Maar dat deden we in de jaren 80 niet aan. Dus dit was Owen Paul en die sterft dan zo weg met My Favorite Waste of Time. Iedere dag is het een feestje rond deze tijd, want dan feliciteren wij de jarigen van de dag. Lidie Abrahams uit Leiden wordt 69, Ronald uit Sleewijk wordt 51... Attie van der Meulen uit Groningen wordt vandaag 68... en Arend van Dijk uit Bussum gefeliciteerd met je 80ste. En we gaan bellen met Almere. Met Freek.
1: Hi, goeiedag.
0: Ben jij het, Freek?
1: Ik ben het, ja.
0: Hey, Freek Scholten, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Van harte gefeliciteerd. Je spreekt met Team Haanderikman. Je bent live op NPO Radio 5 met je 63ste.
1: 63ste, klopt. Ja. Ik ben van 63 en ik ben 63.
0: Oh ja. Oh ja. Als je van 63 bent, dan word je dit jaar 63.
1: Dat klopt.
0: Dat, dat gaan we nooit meer vergeten. En dan denk jij, jeetje mina.
1: Wat een verrassing.
0: Oh, ik dacht, ik ben al 63.
1: Oh, maar... ik ben... Ja, 63, dat is bizar toch, of niet?
0: Ja, ja.
1: Vooral als je helemaal niet... Als je vooral je hoofd en je lichaam niet 63 voelt gewoon. Dat...
0: Hebben we dat niet bijna allemaal? Heb je dat niet al jarenlang, misschien al decennia lang?
1: Ja, ja. Zeker.
0: Herkenbaar. Ja. En dan zeggen we altijd tegen elkaar... Het is maar een getalletje. En uiteindelijk is dat dan toch ook zo?
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Hoe ga je het vieren? Wat ga je doen vandaag?
1: Wij gaan. Mijn vrouw gaat zo meteen even. En Patricia die gaat even een lekker ontbijtje regelen. En dan gaan we richting de Veluwe. Want we gaan even een beetje rondkijken. We hebben daar een plekje gereserveerd. En alleen op dat plekje moet nog een soort van chalet komen.
0: Oh.
1: En dan gaan we een beetje rondkijken, een beetje snuffelen. Nog geen beslissingen nemen, maar gewoon rondkijken.
0: Het plekje is al van jullie?
1: Ja, we huren dat. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan mag je zelf weten wat je daarmee doet, zo te horen.
1: Nou ja, weet je mag maximaal 55 vierkante meter. Ja. En tenminste aan, zeg maar, chalet mag je daar neerzetten. En dan, dan is het lekker recreëren en lekker rust. Oh. En lekker lopen met de hond. En lekker genieten van de prachtige natuur daar.
0: Dus dat, maar dat chalet, dat ga je dan nog zelf bedenken en inrichten en zo? Alles erop
1: en aan? Nou ja, we zitten te denken aan een occasion. Of misschien wel iets van zelf bouwen. Maar we gaan eerst even oriënteren. We hebben al wat ideetjes opgedaan. En met die plannetjes, ja, dan gaan we kijken tot een einddoel komen. Dat we onze droomplek te krijgen daar. Ja.
0: Wat een geweld, wat leuk ook dat je dat op je verjaardag gaat doen. Echt heel leuk. Ja, even de ruimte bekijken om te zien wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Voordat dat zover is, geef ik je aan Dennis met het verjaardagsrad.
2: Ja, Freek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dennis.
2: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Je hoort hem al op achtergrond ratelen.
1: Als het maar geen U2 is.
2: Als het maar geen U2 is.
0: Het is nummer 2, nee.
2: Ja. Ik heb nummer 527.
0: Daar zit wel een 2 in, maar we komen uit op Mud met Dynamite. Vind je dat prima? En zeg je van, draai die maar.
1: Mega jeugdsentiment, maar ik doe toch nog een gokje.
0: Ja, ten nieuwsgierig natuurlijk.
2: Toch nog een gokje.
0: Je weet dat U2 staat er wel in, hoor.
2: 340.
1: Ik geef je er voor. Ja, echt schitterend. Dankjewel.
0: Okay. Ja, die is in de roos.
1: Ja, die is echt in de roze.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft dan zo moeten zijn. André Hazes is voor jou. Groeten aan je vrouw.
1: Oké.
0: En heel veel plezier met plannen maken.
1: Oké,

0: van Eddie Grant, Electric Avenue. Een song van Stijn. In deze zomerse week de favoriete zomerse liedjes van de kids van nu met de hits van toen, van ver voor hun geboorte, die zij kennen van bijvoorbeeld van tv of een film of een concert. We schakelen weer over naar de vakantietrip van mijn kids, naar Luc en Stijn en Anne.
1: Stijn, ons laatste liedje van deze week, waar kennen we dit van?
2: Van het concert van Rick Astley. Ik was al een keer eerder met mama naar Rick Astley geweest. Maar een paar weken geleden waren we dus in Spanje naar Rick Astley geweest. In Murcia, vlakbij waar we op vakantie waren.
3: Het is alleen geen nummer van Rick Astley. Dus gelukkig hoeven de luisteraars niet bang te zijn dat je geregeld wordt. Maar wat is het dan wel, Stijn?
2: Nou, Rick vertelde dus dat hij 37 jaar geleden gevraagd was om dit liedje te zingen voor de soundtrack van een film. Maar destijds wilde hij dat echt niet.
1: Oh, waarom dan niet?
2: Nou, luister maar.
4: Meeting a prostitute and then falling in love on Sunset Strip. And I said, bullshit!
2: Rick dacht dus dat de film over een rijke man die iets romantisch beleeft met, om het netjes te zeggen, een prostituee, nooit een goede film kon zijn. Dus hij weigerde om het liedje te zingen. Dat wilde hij echt niet. Maar daarna werd de film dus echt een extreem grote hit. En dus heeft hij heel veel spijt.
1: Nou, dan mag je hem aankondigen, liedje Stijn.
2: Hier is Roy Orbison uit 1964 met All Pretty Woman.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
8: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Goedemorgen, dit is Goeiedag Hendrik Man. Het is alweer 8:00, het NOS Journaal, Carolijn Bari.
11: Goedemorgen Henry. Het Amerikaanse bedrijf achter Instagram en Facebook, Meta, moet ruim $500 miljard betalen. Een rechtbank in Amerika vindt dat het bedrijf jongeren verslaafd maakt aan sociale media en dat is niet goed voor hun mentale gezondheid. Ook worden ze slecht beschermd tegen seksuele uitbuiting. Een groot deel van de boete gaat naar een fonds dat jongeren met mentale problemen behandelt. Meta is het niet eens met de uitspraak en gaat in hoger beroep. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van toneel en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat en kreeg 2 keer de belangrijkste toneelprijs, de Louis d'Or. Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school, meldt de politie. Het motief van die schutter is niet bekend. En op diezelfde school in Thailand was begin dit jaar ook al een schietpartij. En met een beetje geluk heeft Nederland dit seizoen 2 teams in de Conference League. Ajax en Twente liggen op koers om naar de play-offs te gaan. Ajax won in eigen huis van het Ilse Shelbourne. Uit Ierland dus, was te horen bij Ziggo Sport.
12: Is een gevaarlijke voorzet en daar is 3-0. Kesper Dolberg maakt er al snel in de tweede helft 3-0 van.
11: Werd uiteindelijk 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. En volgende week zijn de returns. En in Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al 25 jaar met elkaar trouwen. En dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de gelegenheid met elkaar trouwen voor de lol in een gigantische roze opblaaskerk.
3: And what is your answer?
13: Yes, I most certainly do.
3: I hereby declare you for one day. You're married. You may kiss the bride.
14: Gefeliciteerd Annemarie en Teerza.
15: Bedankt.
14: Was het een moeilijke beslissing?
15: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
16: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
14: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
16: Precies. Het is gewoon genieten vandaag. En dat bij zo'n roze opblaaskerk. Het is gewoon fantastisch.
11: Ja, dat trouwen was niet gratis. Je moest een kaartje kopen. En wie op de Bonnefoy kwam, moest €27,50 betalen. Het weer in het midden en noorden bewolkt met soms een spat regen. In het zuiden is het zonnig en bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden.
9: Goeiedag, Hendrik Man. Hendrik.

0: Een weekend waarin de zomerstop van het voetbal in Nederland er definitief op zit. We hadden de Johan Cruijffschaal al afgelopen weekend, maar nu mogen alle ploegen weer aan de bak. De bal gaat rollen in de Eredivisie en de Eerste Divisie. Dat heet ook wel de Keukenkampioendivisie. Vanavond trapt Cambuur af tegen Excelsior. Dat is voor de duidelijkheid de Eredivisie. En er is een leuke Rotterdamse derby al dit weekend op zondag tussen Feyenoord en Sparta. Het wordt een prachtig weekend voor Jan Smit. Hij viert zijn 30-jarig jubileum met 3 grote jubileumconcerten in Volendam. Gisteren maakten we nog een heleboel luisteraars blij met de laatste kaarten. Vanavond is het eerste concert en gastartiesten zijn Jan Keizer, Frans Bauer en de 3J's. En ook Bluff, u weet wel, die Zeeuwse band, heeft een nieuwe clubtour aangekondigd. Dit najaar geven ze meerdere shows in allerlei clubs door het hele land, met natuurlijk heel veel van hun bekende hits. En dat zijn er nogal wat. Zij kunnen een top 40 vullen met hun eigen top 40 hits. De kaartverkoop start vanochtend, dus ga ervoor klaarzitten als je dat wil, over 2 uurtjes, rond 1 uur of 10. En we rollen zoals elke vrijdag de rode loper uit voor Eline de Ruig. Eline, goedemorgen. Ja, natuurlijk hebben we het zo meteen over het trieste nieuws van deze ochtend, Peter Faberen.
1: Ja, die is overleden. Ontzettend verdrietig. Dus ja, helaas kom ik niet echt met heel leuk nieuws, maar we gaan hem natuurlijk wel heel mooi eren.
0: Absoluut.

0: Ja, een betere introductie kan ik eigenlijk niet maken dan Chubby Checker hier al doet. We gaan naar het showmagazine van de lovely, lovely Eline. Goedemorgen Eline. Ja, met je had leuke nieuws willen meenemen. Het zijn de dagen wel. Want gisteren werden we natuurlijk overvallen door het nieuws van de twee muziekiconen die zijn overleden. En vanochtend door Peter Faber, acteur, 80 plus en altijd onverwacht.
1: Ja, zeker. Ik schrok toch wel een beetje toen ik vanochtend dat nieuws zo zag. Een ontzettend... Ik vind hem altijd een hele lieve uitstraling. Een lieve, mooie, markante man die ontzettend veel rollen heeft gespeeld. Van Soldaat van Oranje tot Siske de Rat. Tot vorig jaar nog in Medisch Centrum West een gastrol. Dus echt tot het laatste moment bijna wel actief is geweest. En echt een acteur die wel enorm gemist gaat worden.
0: Iemand die van het vak hield blijkbaar. Want anders dan doe je het niet tot ver na je 80ste. Dat toch zou mogen. Hè? Dat je werk hebt dat zo leuk is. Dat je dat het op zo'n leven. En wat je zegt ook over die uitstraling. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Maar als je hem zag op televisie. Dan zag je gewoon. De Engelsen zeggen dan. He owns the room.
1: Ja, er komt iemand binnen. Ook
0: ja,
1: wel,
0: er komt echt iemand binnen. En als hij die pretogen opzette. Dan gebeurde er echt iets. Hè? Dan weet je een beetje vrolijk alvast.
1: Ja, en ik vind het ook wel leuk dat we hem ook beter hebben leren kennen in het programma Beter Laat Dan Nooit. Met Olcay Goulson en later ook nog Katja Schuurman is die op reis gegaan met onder andere Willy Port Verkwen. En dat is een heel mooi programma. Eigenlijk zou je het weer even terug moeten zien als je weer wat herinneringen op wil halen. Omdat ze ook natuurlijk terug in de tijd gaan. En een heel mooi programma.
0: Ja, want dan leer je de personen uiteindelijk pas echt kennen. Hè? Want dit is een acteur die je in zoveel rollen kent. En vooral van heel veel rollen ook waar die, ook wel als het bokje was, zullen we maar zeggen. Of niet helemaal de meest positieve figuur uit de film. Deze was trouwens het tegenovergestelde daarvan. Net al laten horen, maar... Hey, Stinkert, de vader uit Siske de Rat. Waar hij natuurlijk de goedzak was. En de man die het allemaal weer een beetje recht moest trekken. Wat de moeder fout deed bij je, Danny de Munk. Gisteren dus Johnny Kaagman. De frontvrouw van Earth, Wind & Fire. Wat vul jij uit? Want alles is natuurlijk gezegd ook gisteren. Mm. En terecht, want er is heel veel over deze vrouw te zeggen. Omdat ze heel belangrijk is geweest voor de popmuziek. Maar uiteindelijk ook voor andere mensen. Wat vul jij het meest op?
1: Nou, ik vond het wel heel erg mooi dat Henk-Jan Smits, die was hier gisteren telefonisch te gast, zou ik willen zeggen. Die heeft even heel veel mooie woorden over haar gezegd. Dat staat ook los op de socials van NPO Radio 5. En ik zou echt zeggen, kijk dat eventjes terug. Want ja, hij kende haar natuurlijk heel goed uit onder andere de Idols-tijd, waar ik haar ook van ken, onze generatie vooral. Maar hij heeft tot het laatste moment heel veel contact met haar gehad. En ja, hij kent haar als geen ander en vertelt vooral. En dat is wel wat ik in elke bericht geef. Van iedere BN'er die haar kende terughoor dat ze zo'n ontzettend warme, lieve vrouw is en absoluut niet het ijskonijn wat destijds toen wel eens bij Idols werd gezegd.
0: Ja, omdat ze waarschijnlijk toen al Parkinson had en daar ook niet zoveel aan kon doen dat ze zo letterlijk strak overkwam. Mm-hmm. Ja, hij was juryvoorzitter hè, en zij zat ook in de jury van Idols. Ook dat is alweer meer dan 20 jaar geleden, geloof ik.
1: Ja.
0: Het zijn rare overgangen, maar uiteindelijk doen we het toch. We gaan wel door. Zullen we nog twee... een televisieprogramma, denk ik. Dat is heel leuk dat er weer aankomt en dat we allemaal nog kennen. Tros Triviant komt terug. Dus nu heet dat dan Avro Tros Triviant, neem ik aan.
1: Exact. Ja, zo simpel kan het zijn. Ja, toen vroeger vooral gepresenteerd door Tineke Verburg natuurlijk nog. En nu door Annico van Zanten, die we vooral kennen van Opsporing Verzocht. Maar die dus nu een uitstapje als quizmaster maakt. En het wordt eigenlijk gewoon het spelletje zoals we het kennen. Maar wel in een heel modern jasje. Jij zei net al eventjes tussen neus en lippen door tegen mij. Oh, dat programma keek ik zo vaak.
0: Ja, dat keken wij thuis heel vaak, ja.
1: In dat rokerige sfeer, zeg maar. Zo'n beetje, eigenlijk een beetje een oud decor. Maar nu ziet het er echt heel erg hip anno 2000.
0: Met dat enorme Triviant bord, wat dan een tafel was geworden met lichtjes. Nou, eigenlijk misschien is wel het belangrijkste wat dat programma teweeg heeft gebracht, is dat wij het bordspel ook allemaal Triviant zijn gaan noemen.
2: Ja.
0: Want zo heet het bordspel helemaal niet. Het bordspel heet Trivial Pursuit.
1: Oh,
0: maar door
1: het
0: televisieprogramma zijn we het allemaal Triviant gaan noemen.
1: Ja,
0: dat was mooi.
1: Zeg je dat? Ja, inderdaad. Ja, nou, quizzen zijn altijd goed, toch? Dus zeker lekker in de zomer. En ik vind het ook wel leuk dat allerlei categorieën gewoon evenveel punten waard zijn. Dus niet dat entertainment ineens veel minder punten waard is als politiek. Dat is voor mij ook wel fijn.
0: Alles even belangrijk. Alles zo hoort dat bij zo'n quiz, inderdaad. Ja. Ja. En dan nog iets anders wat rechtstreeks uit de jaren 90 terugkomt. Na meer dan 30 jaar is de tv-serie Fort Alpha terug.
1: Ja.
0: Ja, dat kan niet met dezelfde acteur zijn. Tenzij,
1: nee.
0: Of wel?
1: Nee, ja, het speelt zich op een school af. Destijds op een middelbare school. Nu gaat het op een mbo-school zijn. Maar wat het leuke is dat toen er ook allemaal nieuwe acteurs begonnen. Waaronder Daan Schuurmans, Tycho Gernand.
0: Ja, Cas Jansen.
1: Cas Jansen, ja. En
0: Tatum.
1: Tatum Dagelijk. Ja. Nou, en die waren toen ook allemaal onbekend. Maar die zijn nu natuurlijk echt grote acteurs geworden. En ook in deze nieuwe serie gaan er heel veel nieuwe jonge acteurs meespelen. En is natuurlijk de vraag of we 20, 30 jaar later nog steeds wat van ze horen. Tycho Gernand die speelt overigens wel weer mee. Maar natuurlijk niet in de rol als leerling.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, dat was destijds een kweekvijver en een baanbrekende serie. Vooral door hoe het in elkaar gezet was. Het was heel rauw en heel snel en heel goed gedaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze nieuwe is.
1: Ja, heel leuk.
0: Straks praten we nog even met Quinty Trustful over haar nieuwe televisieavontuur in Crew.

0: Als ik dit nou geheel in stijl afkondig, dan zeg ik dat dit Gloria Estefan was met I Will Survive. Heb ik echt de instinker begaan? Heeft deze stinkert de instinker begaan?
1: Ik heb het even teruggeluisterd als een soort far. Maar je hebt het echt gezegd, Henry. Ja, Earth, Wind and Fire. Ja. Maar dat is het dus niet.
0: Oh mensen, het spijt me zo. Dus voor eens en voor altijd. Earth, Wind and Fire. Het komt waarschijnlijk omdat we ze gisteren nog draaiden in de vroeg vergeten hit met Sunday Morning. Dat is de band die je natuurlijk kent van Boogie Wonderland. En Earth and Fire van bijvoorbeeld Weekend en Memories. En al die andere geweldige liedjes.

0: Sam & Dave, you don't know what you mean to me. Het is even na 8:30. NOS Journaal, Carolijn Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen, maandag is er in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid voor Peter Faber. De acteur overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. Ja, we kennen hem natuurlijk vooral uit de film Schatjes uit de jaren 80 en van Siske de Rat. Maar hij blonk ook uit op het toneel en won 2 keer de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or. Mensen kunnen maandagochtend tussen 10 en 12 uur een laatste groep brengen in Amsterdam dus. Duitse badgasten waarschuwen elkaar op sociale media voor zwemmen aan de Nederlandse kust. Dinsdag verdronken een Britse en een Nederlandse vrouw die een kind probeerde te redden voor de kust bij Callantsoog. De gevaren van de zee zijn niet bij alle toeristen bekend.
2: Man denkt het immer gar niet zo richtig, maar het is op jeden fall gefährlicher als het aussieht.
3: Die onderstroom is gevaarlijk. Je moet er echt mee uitkijken. Want ik heb het zelf geprobeerd aan de laatste golf om te gevoelen hoe die trekt. Maar ja, je moet gewoon niet voorbij die laatste golf gaan.
4: Er wordt gewoon gezegd niet zwemmen en dan gaan er toch mensen in zee. Ja, hoe dom kun je zijn? Ah, dan word ik eigenlijk boos. Dan wil ik ze er eens wel uit trappen. Zo van, nou, kom eruit. Je speelt met je leven. Dat hebben ze gewoon niet door.
1: Ja, zij was getuige. Omroep NH Nieuws sprak met haar van dat ongeluk in Callantsoog. De reddingsbrigade en het Rode Kruis zeggen dat je beter maar meteen 112 kunt bellen in plaats van zelf achter een drenkeling aan te springen. Zeker als je geen ervaren zwemmer bent. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen in het woordenboek zetten. Organisaties als Dolomina's en Schaamteloos hebben daar jaren voor gestreden. Ze vinden het woord schaamlippen stigmatiserend. Want volgens hen hoef je je niet te schamen voor schaamlippen. Vulva-lippen komt nu dus ook in de dikke vandalen, maar dat ligt niet alleen aan de Dolomina's.
5: Die campagne die is inderdaad wel belangrijk geweest, maar de reden is natuurlijk niet die campagne dat we het hebben opgenomen, maar het feit dat het woord gangbaar is gebleken te zijn. En dat is, het woord is toch al enige tijd in omloop.
1: En ik heb nog wat meer Ieren gevonden, Henry. Fans van voetbalclub Shelbourne, die gisteren glorieus onderuit ging tegen Ajax. Maar toch een tegengoal wisten te scoren. Het werd 3-1 in die voorrondes van de Conference League, ja, dankjewel. Ah ja, dat we verloren hebben, maakt niet uit, zeggen de Ierse supporters van Shelbourne tegen AT5. We zijn zo'n klein clubje en het is een hele eer om voor Ajax te spelen.
6: So what dreams are made of? What dreams are made of?
7: It couldn't get much bigger for us, do you know what I mean?
8: Are you expecting a win?
9: No. It'll never happen. That's a dream.
8: You're not really optimistic, fans, are you?
10: You haven't seen Shelbourne play, have you?
7: Yeah.
10: I want to get to know you. And then you make this noise and it's apparent it's all over. Woo!
0: Ja, ik kan
1: ze hadden zoveel lol, was zo grappig.
0: Uren naar luisteren.
1: Ja, ik ook.
0: Hun voetbalbeleving, ja, ik zou wel willen zeggen, wees ietsje positiever dan hier, want it's never gonna happen. Dan kan je ook afvragen wat dan het droombeeld is of het toekomstbeeld. Maar gewoon het feit dat zij het, no matter what, naar hun zin hebben.
1: Ja.
0: Dus of je nou met 6-0 verliest of met 2-1 wint, ze hebben een geweldige dag.
1: Ze hebben een prachtige dag en die return hebben ze nu ook al zin in.
0: Ja, ja. Nou, dat wordt sowieso niks, maar dat maakt niet uit.
1: Dat maakt niet uit, nee. Gezellig worden, toch wel. In het zuiden nog zon, in de rest van het land bewolkt. Bijna overal droog, kan een spatje regen vallen in het noorden. Het wordt 21 tot 26 graden.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Michael Sambello met Maniac. Op vakantie wakker worden, dat doen veel mensen deze weken. Maar de gordijnen open doen en dan niet uitkijken op een zwembad, maar op de Noorse fjorden, om maar eens wat te noemen. Dat is op dit moment zo'n beetje het leven van presentatrice Quinty Trustful en haar dochter Moïse. Want zij zijn op zee voor het televisieprogramma Cruise Live, dat binnenkort te zien is op RTL 4... en dat op dit moment dus wordt opgenomen. Quinty, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar zijn jullie precies?
1: Wij zijn vandaag aangemeerd in Skjolden. En Skjolden ligt echt precies tussen de Noorse fjorden. Dus ik werd vanochtend wakker en we deden de gordijnen open en ik zag echt alleen maar mooie fjorden. En ja, zo echt zo dat mystieke dat er nog net een beetje de dauw erop hangt. En prachtig, de zee. Dus ja, het is echt een subliem uitzicht was het vanochtend.
0: Jongens, ik ben even boeken. Stellen jullie de volgende vraag, alsjeblieft?
2: Nou ja, je presenteert dit, Quinty, natuurlijk met je dochter, Moïse. Dat zeiden we net al. Maar kijk, Moïse heeft natuurlijk ook superveel ervaring, maar jij nog net eventjes ietsjes meer. Hoe gaat die samenwerken? Ben jij dan ook een beetje haar aan het coachen, of gaat dat gewoon heel natuurlijk en vanzelf?
1: Nou, ik moet zeggen, dat gaat heel natuurlijk en vanzelf. Het is wel een goede vraag inderdaad van je. Maar want ik zei toevallig laatst nog tegen haar, ik zeg, wat doe je dit goed en professioneel? Want ik ken haar natuurlijk ja door en door, want het is mijn dochter. Maar echt samen werken, dat hebben we toch natuurlijk nog niet. Ja, wel eens een keer zijn avond gepresenteerd samen, maar gewoon een week lang op stap met een cameraploeg. En dan gewoon een week lang samenwerken. Dat is natuurlijk wel even iets anders. Maar het gaat echt super, ja, makkelijk en goed eigenlijk. En we vullen elkaar lekker aan. En ja, we kennen elkaar natuurlijk heel goed. Dus ze voelt aan wanneer ik een stopje, ja, gewoon even stop met praten. En dan vult zij hem aan of andersom. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed, moet ik zeggen. En hoe wij het doen is ook echt, het is niet het ouderwetse ENG, zeg maar. Maar wij zijn echt een beetje vlogstijl doen we. Dus wij nemen de kijker echt mee in onze beleving. Dus we hebben een osmootje mee. Dat is zo'n klein cameraatje. En er is natuurlijk ook een grote camera mee. Maar we hebben altijd een osmootje mee. En daarmee laten we echt de kijker onze beleving zien. Dus dat is net even een iets andere manier van tv maken dan een standaard ENG. Dat wil zeggen met een camera en met een geluidsman op pad.
0: Oh ja.
1: Dus wij nemen de kijker echt mee in onze beleving.
0: Nou, neem ons eens even mee dan in die beleving. Want er zit vast al iets en hopelijk meerdere dingen die jullie hebben opgenomen waarvan je denkt, ja, dat moet je nou straks gaan zien.
1: Nou ja, wat niet.
0: Wat als een idee.
1: Ik verheug me heel erg op vandaag. We gaan vandaag namelijk kajakken tussen de fjorden door.
2: Oh.
1: Nou ja, dat is echt mystiek hoor. Dat is zo waanzinnig om te doen. Het is natuurlijk lekker sportief, dat vind ik al leuk. Het is gelukkig heel mooi weer nu. In die zin, het is droog en het zonnetje komt er een beetje, piept er een beetje doorheen. Dus dat is heerlijk. Daar verheug ik me heel erg op. Wat ik heel tof vond, we hadden op een zeedag, noemen ze dat dan, zo'n dag dat je alleen maar aan het varen bent, zijn we naar de spa gegaan hier.
2: Oh.
1: Nou, dat is echt wel surreal. Dan ben je op zee, op zo'n schip, en dan heb je een waanzinnige spa met, en toen kreeg ik een facial en een massage. Nou, ik dacht, en ik keek uit over de zee en ik zag de zee allemaal voor. Toen dacht ik, dit is toch niet normaal? Ja,
0: nee.
1: Dat zijn wel van die knijp me even momenten.
0: Maar het is ook niet normaal.
2: Het is hard werken, ja. Dit. Ik hoor het al.
1: Moet ik wel zeggen dat we echt om 6:30 elke dag opstaan en om 7:00 aan het ontbijt zitten. En om 7:30 beginnen we draaien. En dan tot echt een uurtje of 9 avonds. Dus het zijn wel lange dagen.
0: Ja, want
1: dat men er wel het idee heeft dat we wat doen.
0: Ja, precies, want dat moet dan het tegenstrijdige zijn. Het is, je bent op vakantie, maar het is ook werk. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
1: Ja, je staat gewoon wel de hele dag aan. Dus ik moet zeggen, om 9:00 begin ik echt als een dolle te gapen, hoor. Want dan zit voor mij echt de dag er wel op, naar zo'n hele drukke dag draaien. Want je staat gewoon continu aan. Je bent toch aan het werk. Ondanks dat je heel erg geniet en dat je het gevoel hebt dat je op vakantie bent, ben je aan het werk. Dus je staat aan. Dus dat is ook best wel in die zin, nou ja, vermoeiend. Je bent gewoon aan het werk. En dan is het om 9:00 s'avonds, als je vanaf 7:00 s'ochtends al bezig bent, wel dat je denkt, nou, weet je, het is wel even goed. Dus dan is het ook heerlijk als je dan naar je hut kan en lekker gewoon op bed. Dan doen we meestal nog even een maskertje. En mijn dochter is enorm van dat soort dingen. Dus ik heb al een voetmasker moeten doen. En gisteren kreeg ik een masker op mijn snoet geduwd. En nou ja, dat krijg je dus ook als je met je dochter op vakantie bent.
2: Ah, leuk.
0: Een belevenis. We gaan het zien vanaf 31 oktober. 6 afleveringen van Cruise Live dus op RTL 4. Dit is het dichtste dat wij daar ongeveer bij komen, Quinty. Aan de kust van Bluf.
1: Ja, zeker. En Eline, dikke extra dikke zoen voor jou, hè, schat.

0: Here comes my baby van de Tremolo's. En daar komt het weekend aan. We gaan je zo laten met de arbeidsvitamine, lunch lekker en al het andere moois op NPO Radio 5. En wat ga jij dan doen dit weekend, Eline?
1: Ja, voor mij is het eigenlijk geen weekend. Ik ga gewoon shownieuws doen, dus ik ga gewoon lekker werken.
0: Ook leuk. Hebben we net ook gehoord van Quinty. Werken kan heel erg leuk zijn.
1: Precies,
0: Dennis, wat ga jij doen?
2: Ja, ik heb een weekend vol verjaardagen. Dus wat van erg voor je.
1: Ja, heel aardig. Lekker veel taart eten.
2: Heel veel taart.
1: Ja.
0: Zit er nog één bijzondere bij?
2: Zijn ze allemaal vanavond. Die 54ste verjaardag. Ja,
0: dus dat is dan toch sowieso een ongelooflijk leuk. Van jou weet ik het al voor een deel, Carmen.
1: Oh ja? Wat ga
0: zondag.
1: Ik doen dan?
0: Zondag ga je naar het concert van Jan Smit.
1: Zondag ga ik inderdaad naar Jan Smit. Even lekker mee hossen op zijn muziek. Maar ik ga morgen ook nog een mooie dag varen in Amsterdam. Dus daar heb ik ook heel veel zin in.
0: Lekker. Wordt het morgen goed weer eigenlijk? Ja. Ik heb het helemaal niet bijgehouden voor de komende dagen. Want het schommelt alle kanten op.
1: Ja. Nee, morgen wordt het weer mooi weer.
0: Het wordt een heel fijn weekend. Ik ga zo meteen eens even kijken waar ik dan naartoe kan nog de komende week met de family. Want ik moet hem nog steeds boeken. Die last minute. Oh. Maar die heet dan ook niet voor niets een last minute. Dus dat komt vast goed voor elkaar. Straks bij Daniel Dekker in de lunch na 12 is er een vrijdaggast, een vakantiegast, een lunchgast. En dat is Bas Nijhuis, de scheidsrechter, je weet wel. In de weekendborrel een leuke Vlaamse zangeressengast, dat is Dana Winner. En zijn we er klaar voor, jongens? We moeten nog één ding zeggen.
2: Oh ja?
0: Wat ons
1: een goed weekend.
2: Goed weekend.
1: Wat weer niet goed.

0: Samen Max.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is 9 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal.
14: Goedemorgen Hans. Tabaksfabrikant Philip Morris is op de vingers getikt vanwege een omstreden reclamecampagne. In drukke winkelgebieden hingen grote gele posters met daarop een QR-code. Mensen werden uitgenodigd om hun mening te geven over het rookbeleid, zogenaamd voor de Europese Commissie. Maar je werd doorgeleid naar een site van Philip Morris waarop argumenten stonden voor roken. En die kon je dan doorsturen naar de Europese Commissie. Nou, er ging een hoop mis in die campagne, zegt de reclamecodecommissie.
15: Dat zijn er te veel om nu allemaal te benoemen. Maar als ik op 3 dingen focus, is het in de eerste plaats verboden tabaksreclame. Maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk. Want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
14: Wie nu in Amerika wordt geboren is bijna altijd automatisch Amerikaan, ook als je ouders illegale migranten zijn. Maar president Trump doet nu weer een poging om dat geboorterecht in te perken. Hij noemt het geboortetoerisme. Eerder werd Trump gedwarsboomd door het Hoge Rechtshof en daarom gaat de president nu iets minder ver. Hij wil dat kinderen van bijvoorbeeld ambassadepersoneel niet automatisch staatsburger worden. En ook kinderen van ouders die fraude hebben gepleegd mogen wat hem betreft geen Amerikaans paspoort krijgen. Poont doet aangifte van vernieling en mishandeling van een cameraploeg. Die was bij een hondenpension in Tarp in Drenthe. Ze hadden gehoord dat de dieren daar niet goed werden verzorgd. Een verslaggever van Poont wilde verhaal halen bij de eigenaar van het pension, maar werd aangevallen.
0: Nou moet je wegwezen hier, van mijn terrein, oprollen.
16: Ja, ik... Heel, oh, rustig, wat, meneer, nou rustig, bomen, rustig, jongen, meneer.
17: Er zitten gewoon met drie mannen op onze camera, man. Laat hem los! Oh, ze zegt, als je nu niet weggaat, dan vermoord ik je.
18: Geef me de microfoon terug, anders dan doen we alsnog aangifte.
14: Een dierenorganisatie zegt dat tientallen mensen hebben geklaagd over dat pension. Ook 11 oud-medewerkers trokken aan de bel. En de poster van een nieuwe mummiefilm is zo eng dat die in Londen weggehaald moet worden uit de metrostations. Op die poster zie je een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog. Maar veel mensen vinden dat het op een dood kind lijkt en hebben erover geklaagd. De Britse advertentiewaakhond geeft de klagers gelijk en daarom worden die posters verwijderd. Het weer in bijna het hele land bewolkt, maar overwegend droog. En het wordt 21 tot 26 graden.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Bob Dylan leerde songschrijvers dat ze woorden konden gebruiken die je eerder in boeken of poëzie zou verwachten. Dus Joe South die bedacht toen I Never Promised You a Rose Garden. Dat juist in de vertolking door een zangeres een verrassende wending kreeg. Een country klassieker van je welste nog steeds. Lynn Anderson. Hoi Hans, je draait toch wel Earth and Fire vandaag, staat hier, van Wiro, als eerbetoon aan Journey. Ja, in arbeidsvitamine leeft wat mij betreft iedereen elke dag opnieuw. Dus ik zal vanmiddag in weekendborrel graag iets laten horen van Journey Kaakman op mijn eigen persoonlijke kompas. Dus daar stuur ik het even naartoe dan, inderdaad. En voor de rest zijn we dan wel bezig met onze iconen in gedachten. Net als Peter Faber, wat ik vanochtend weer las. Dat blijft altijd raar. De arbeidsvitamine. Vandaag met aanvragen van vetplantenkwekerij De Lentse Vetplant uit Lent. Stadsdeel Nijmegen-Noord, stad Gelderland. B. van Kempen schrijft dat tussen De Lentse Vetplanten regelmatig wordt meegezongen met arbeidsvitamine. Daarom gaan speciaal voor alle werkende mensen onze lekkere zomerse nummers voorbij komen. En daar tegenover Uutje en Ietje uit Etten-Leur, Noord-Brabant. Al 27 jaar zijn ze samen. Ze hebben elkaar aangevuld met allerlei muzieksoorten en smaken. En Uutje en Letje, is het nou Letje of Ietje? Ik denk Letje. Nou, ik zal toch even nakijken. Die gaan naar kleine festivals, zoals het Hippie Festival in Gorkum en het Blomme Kindersfestival. Dus geen wonder dat de 60s en de 70s en de 80s bij hun ook favoriet zijn.

De politie destijds geweld gebruikt tegen demonstranten. De Vietnamoorlog met al zijn recruten. Buffalo Soldiers, het ontlokte Marvin Gaye de existentiële vraag: what's going on? Hij maakte daar een hele mooie plaat omheen. Daarvoor Give Me Back My Love van Maywood. Ook mooi gezongen trouwens, toch? Die dames konden echt wel prachtig muziek maken met Pim Koopman natuurlijk in de studio. En Mr. Tambourine Man was van The Byrds. En dit is een groepje dat is van... Ja, die zijn kort in de mode geweest. Met Martin Duijzer in de gelederen. Ze noemden zich Husky en ze kwamen uit Soest. Dit ken je misschien nog wel. Pretty Little Linda.

Heerlijk om dat spelverstoppertje daarin te gebruiken. I close my eyes and count to ten. En ben je er dan of ben je er niet? Dusty Springfield was dat met een hele mooie. Daarvoor Zo zal het zijn van Rob de Nijs uit 88. En Husky hoorde je met Pretty Little Linda. Deze zanger die kan heel mooi en diep zuchten. Shabby Tiger is dit. Nou jongens, zo erg hoeft het ook niet. Nou ja, overdrijf maar flink.

Maar Rick James eigenlijk niet stil blijven zitten. Ze zegt, de overbuurvrouw kijkt me een beetje vreemd aan. Dat wil ik geloven, ja. Als je oortjes in hebt, dan weet zij niet wat jij beleeft op dat moment. En Lammy reageert nog even op Shabby Tiger. Vindt een geweldige plaat, zegt ze. Die hoor je ook niet zo vaak. Dan kun je lekker genieten van al die oude dingen allemaal. Dit is The Hurt, ken je die nog? Met From the Underworld.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Mooi. Eddie Vedder, hij bezingt de samenleving als een persoon. I hope you're not lonely without me. Dat zegt dan echt alles natuurlijk ook. Eddie Vedder is de man van Pearl Jam. En hij duikt niet veel op hier in Arbor City. Maar als hij er is, dan is hij er ook echt. Net als Ramses Shaffi met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En From the Underworld, dat is van The Herd. Met Peter Frenter was dat nog. Arbor City op Radio 5 met gezellige muziek. Uit het zuiden van het land. Flyer Sound noem je dit, geloof ik. Hier zijn de classics, My Lady of Spain.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.

Gezellig hoor, die suite. Ja, niet het woord dat bij hun ambities past in elk geval. Maar ja, dan hadden ze maar niet zo mooi moeten zingen. Want daardoor blijft het nog steeds een leuk plaatje. Funny, funny is dat. Daarvoor Red Red Wine van UB40. Die hadden dat eigenlijk van Tony Tribe. Een mooie ska reggae track was dat. Hoewel het feit dat Neil Diamond het geschreven heeft niemand wat interesseerde op dat moment. Maar die streek wel mooi de opbrengst op van die grote hit wat dat betreft. En de classics hoorden we nog even met My Lady of Spain. Dit is Jan de Hond. En Jaap de Groot.

0: La Comparsa. Ooit was het een pianomelodie van de Cubaanse Gershwin Ernesto Lecuona. Maar mooi bespeeld door Jan de Hond, die de gitaar deed. De Nederlandse Hank B. Marvin, mag je zeggen. Als je mee wilt doen met het programma, dan vinden we het leuk. Je moet even met je collega's of met mensen die je lief hebt, of met wie dan ook, welke groep, even een leuk lijstje sturen naar ons. Dat gaan wij dan in behandeling nemen. En samen met een andere aanvrager ben je dan de hele ochtend aan muzikale zet, om het zo maar te zeggen. Het adres is www.arbeidsvitamine.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
12: Verdrietige reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Barry Stevens bijvoorbeeld zat samen met hem in het tv-programma Beter Laat Dan Nooit en zei dat hij veel van hem geleerd heeft. Vooral van de filosofische manier waarop Peter Faber naar het leven keek. Altijd positief. Dat komt ook omdat hij genoot van het leven, zei hij zelf 6 jaar geleden op tv.
13: Leven is wat jij ervan maakt. Hij heeft ook geen rapport geschreven. Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn. Maar de zin die je eraan geeft is een actiewoord, hè? Een werkwoord. Geven. Je geeft het leven zin. Maar ik geef hem in dat het leven hard, gemeen, onvoorspelbaar. Maar dat is het mooiste wat er is.
12: Peter Faber speelde in tal van series en films, zoals Soldaat van Oranje, A Bridge Too Far, Schatjes, Siske de Rat, en vorig jaar zat hij nog in Medisch Centrum West. Peter Faber was 82 jaar. AZN Bank heeft er een goed half jaar op zitten. Net zoals onder meer Rabobank en ING bleef de bank goed overeind, ondanks alle onrust in de wereld, zegt verslaggever Ruben Eg.
14: De netto-winst van AZN Bank over het eerste half jaar kwam uit op 163 miljoen euro. Dat is 9% meer dan een jaar geleden. Fun fact, de helft van die winst die gaat naar de schatkist als dividenduitkering. Wordt gebruikt om de staatsschuld mee af te lossen, samen met de winst van ASN. Daar profiteren we allemaal van.
12: Ja, de staat is nog altijd eigenaar van ASN. Mark van Bommel wordt straks gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Belgisch voetbalelftal. Om 12 uur is er een persconferentie. De Limburger zei eerder dat hij geen Frans spreekt, maar het snel gaat leren. Volgende week begint Van Bommel als bondscoach en hij is de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. De komende dagen valt er amper een druppel regen en hitte blijft op de loer liggen. In de Oostvaardersplassen daalt het waterpeil elke dag 1 centimeter. Sommige delen zijn drooggevallen en er liggen veel dode karpers. Een naar gezicht, zegt de boswachter tegen Omroep Flevoland, maar er is weinig aan te doen.
15: Als je ziet waar het water vandaan kwam, dat was de Keersluisplas hierachter. De pomp die daar ooit eens heeft gestaan, die werkt al jaren niet meer. En op een andere manier kunnen we daar geen water in laten. Het is geen leuk gezicht, het is ook niet fijn.
16: Maar hier moeten we mee leren leven.
15: Nou, we moeten zeker met in de toekomst kijken wat kunnen we nog doen. Maar dit is wel wat vaker optreedt. Ja. En in dit geval zijn we met handen gebonden.
12: Hij verwacht dat de visstand zich uiteindelijk wel weer herstelt in de Oostvaardersplassen. Het weer, misschien in het noorden een enkel licht buitje, maar verder droog en in een groot deel van het land bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Ik zit nog even na te denken over die Peter Faber inderdaad. Jacques Kleuters kan dingen altijd goed neerzetten. Hij schrijft, als ik hem de laatste jaren tegenkwam, was het in de Haarlemmerstraat, waar hij lekker in het zonnetje zat met een glaasje. Ja. De straat was zijn recreatiezaal geworden, waar hij met bekenden en onbekenden sprak. Een los gesprek met hem hebben lukte me niet zo goed meer. Ik kreeg een gratis voorstelling. Ik vroeg hem iets en dan zei hij meteen zijn laatste programma op, inclusief gebaren en geluiden van Japanse krijgers. Het speelse en kinderlijke had zich in hem vastgezet.
12: Wat mooi.
0: Ja, mooi, ja, ik zie het ook helemaal voor me. Ja. Ja, mooi, hè? Dankjewel.
11: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

zaten lekker in de disco rage, de Jacksons met Blame It on the Boogie uit 1979. Radio 5, arbeidsvitamine, Hans Schippers. Arbeidsvitamine op Radio 5 met aanvragen van Uutje en Ietje uit Etten-Leur. Ze zijn 27 jaar samen en hun muzieksliefde heeft ze naar festivals gebracht, maar ook naar arbeidsvitamine dus. En vetplantenkwekerij De Lentse Vetplant in Nijmegen, bij monden van W. van Kempen, levert ook muziek. We luisteren het liefst naar arbeidsvitamine. Lekker veel en leuke muziek met weinig onnodig geklets. De ochtend is elke werkdag zo.

0: Oh, wat ontzettend mooi, zegt Nel uit Huissen, dat je dit draait. Die hoor je bijna nooit op de radio. Dat klopt. De Corgis met Everybody's Gotta Learn Sometime. Waren Andy Davis en James Warren. Met een soort, ja, bijna een lange, een beetje een sleeper van een hit eigenlijk. Die een klassieker is geworden. We zitten ook nog steeds in films ook. Zoals Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Met Jim Carrey en Kate Winslet. En zo heeft hij toch ook wel zijn eigen plek gekregen. Proud Mary van de Creedence Clearwater Revival hoorde je. En ook nog Theo weer Fanag Lutz van Vicky Leandros.
1: Arbeidsvitamine.
0: Nou, even tijd voor een puzzeltje. Dat gaat vandaag over Shocking Blue. En je hoort Mariska Veres zingen Well I Wonder, Where I Am, 'Cause There's a Long and Lonesome Road That Will Find Our World of You and Me, Baby.
2: 1. Where I am. 2. Well I Wonder. 3.
0: Ja, dit lijkt me een hele moeilijke categorie. Maar ik ben toch benieuwd wat je bedenkt. En dan kun je dat sturen via de NPO Luister-app. En dan win je het prachtige Arbeidsvitamine jaren 80 editie puzzelboek. Dus ik ben benieuwd wat jullie verzinnen. Niet 1, 2, 3, 4 invullen hoor, dat bestaat niet.

0: toi, toi. Ja, ik ken het hele nummer uit mijn hoofd inmiddels. Als dit het is, is dit. En dit en dat doen we. Akda de Munnik is dat, met Regent Zonnestralen. Daarvoor Arizona van Buffoons. Je waant je in jonge jaren met deze muziek, zegt Jouke daarover nog. Uit Twente natuurlijk. En de Small Faces met Lazy Sunday.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Misschien rol ik de rolfluit wel uit voor Hans Smits vandaag uit Heerlen. Want die heb ik aan de telefoon. Dag Hans.
2: Hey, goedemorgen Hans. Goedemorgen. Met Hans Smits.
0: Hallo, hi. Doe je vaker mee met het spel?
2: Ja, ja, dit is al de vierde of vijfde keer dat ik meedoe. En de eerste keer dat ik in de uitzending kom.
0: Oké, dat is leuk, ja. Dat je ook nog kans hebt om een keer teruggebeld te worden dan, hè?
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, ja. En heb je iets met het geluid van Shocking Blue?
2: Dat zijn allemaal klassiekers, hè.
0: Ja, dat is het ook, ja.
2: Die vergeten we natuurlijk nooit, Shocking Blue, Maritz Caveres.
0: Ja, inderdaad. En, ja, die andere gast, hoe heet die geweer? Robbie van Leeuwen, die nooit meer iets over die groep wil zeggen. Want die houdt zich helemaal rustig op de achtergrond. Ja, leuk.
2: Maar ik vond het plaatje wel moeilijk. Hè? Het was een van de minder bekende.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ik vond het een behoorlijk lastige opgave. Dus we zijn allemaal heel nieuwsgierig om te horen wat jij er dan van gemaakt hebt.
2: Ja, ja. Mijn volgorde was 2-1-4-3.
1: 2. Well,

0: Ja, het is niet zo makkelijk. Ze namen een aanloop en dan ineens komt die sprong erin in dat nummer. En dan moet je dat net uit elkaar kunnen rafelen. Dus dat heb je goed gedaan. Ik heb hier dat ding even in mijn mond zitten. En dat doe ik speciaal voor jou, want jij kijkt echt een arbeidsvitamine puzzelboek thuis.
1: Nou, stom, dankjewel.
0: Ja, leuk Hans. Dankjewel. Leuk. Goeiedag verder.
1: Dankjewel en veel succes met dit programma.
0: Dank je.

De Nieuw-Zeelandse John Rawls die maakte er een internationaal succes van dit lied. If I Only Had Time, vertaald door Jack Fishman. Maar eigenlijk is het een liedje van Michel Fugain in zijn jonge jaren. Je n'aurais pas le temps. Daarvoor Skybird van Neil Diamond. Uit Jonathan Livingston Seagull. En Long and Lonesome Road was van Shocking Blue. We gaan terug naar 6 augustus 1984. Opgenomen in de Meadowlands Arena in New Jersey.

clown. Beverly Brothers. Overgestapt naar een groot platenlabel. Voor een heel miljoenencontract. Warner Brothers was dat. Dit is de eerste klapper op dat label. Cathy's Clown. Daarvoor ook trouwens een hit nog later voor Tiny Spencer Band. In de jaren 80. Don't Go Breaking My Heart was van Elton John en Kiki Dee, zoals je weet. En we hoorden ook nog een hele mooie live-opname van Bruce Springsteen. Trapped heet dat. Ja, dit is een curieus geval. Maar af en toe duiken er van die hele gekke plaatjes op in de verzoeklijsten van de luisteraars. En

0: kapot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
12: De Duitse Veiligheidsdienst heeft het drone-incident in Leipzig besproken. Bondskanselier Merz leidde het telefonisch overleg en het is niet bekend wat eruit is gekomen. Eergisteren werd een drone met explosieven gevonden op het vliegveld in Leipzig, vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie ging het om een poging tot een aanslag. Mogelijk door Rusland, het onderzoek loopt nog. Als je ziet dat iemand in de problemen komt in zee, sla dan meteen alarm, bel 112, waarschuwen de reddingsbrigade en het Rode Kruis. Zeker als je geen geoefende zwemmer bent. Eerder deze week verdronken een Britse en Nederlandse vrouw in zee bij Callantsoog toen ze een kind wilde redden. Let ook op de vlaggen op het strand, zegt de lokale burgemeester.
13: De zee is grillig, is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. Ja, dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade om dat zo veilig mogelijk te houden.
12: Direct erachteraan springen is een reflex, maar dat zou volgens hulpverleners de allerlaatste optie moeten zijn. Bel dus 112 en gooi ondertussen een touw of desnoods een strandbal. In Frankrijk zijn twee mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een livestreamer. Deze Fransman van 46 werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat de slechte gezondheid van de livestreamer mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. En in Groningen is de slotdag van de Vierdaagse. Het evenement is minder groot dan de Nijmeegse Vierdaagse, maar het wordt steeds populairder, hoorde verslaggever Vincent van Rijn.
14: Wat is er nou zo leuk aan deze Vierdaagse?
15: De gezelligheid en de saamhorigheid, mooie tochten. En niet te druk.
16: Nijmegen is een beetje heel veel, 50 kilometer. En ik woon in Groningen, dus voor mij thuis een strijd.
14: En heeft u nou nog op plekken gelopen waarvan u nooit nog had gelopen?
16: Ja, de omlanden vooral. De eerste dag kom je door gebied, denk je, hè, daar woon ik zo vlakbij. En het is toch een heel mooi natuurgebied.
12: Het weer, in het midden en noorden veel bewolking, een enkele bui, vanmiddag op steeds meer plekken zon en 21 tot 26 graden.
0: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

De dood is onontkoombaar, dus je kunt er maar beter open tegemoet treden. Don't fear the reaper, Blue Oyster Cult. En ze gebruiken Romeo en Juliet in de gedachte dat ze samen zouden zijn dan. Net als 40.000 andere dames en heren die dagelijks uit het ondermaanse vertrekken. Alleen dat was een lage schatting. Maar ja, die jongen die het schreef, die Buck Dharma, was ook een twintiger. Dus die was vooral gefascineerd. Dit is een arbeidsvitamine op Radio 5 met de aanvraag van vetplantenkwekerij De Lentse Vetplant met W. van Kempen en verder Uutje en I.

0: vette plaat nog steeds hoor. The Cure met A First. En in de jaren 80 week dan zit hij er ongetwijfeld ook bij als we hem gaan draaien. Dat is eind september trouwens, dat je het vast een beetje weet. Kung Fu Fighting was van Carl Douglas en Ring of Fire van Johnny Cash. We hebben het hele weekend leuke programma's om naar te luisteren. De Magical Mystery Tour natuurlijk. Angela komt langs, Wekker Wakker met Jan Rietman. Theater van Sentiment. Ik doe vanmiddag trouwens weekendborrel en dan komt daarna Winner langs. Dus leuk als je dan ook luistert tussen 4 en 6. Maar goed, we hadden het over het weekend en dan zit ook Felix Meurders er.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Berry Hees, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Rover.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM 5 met Felix Meurders en
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO.

Ook weer 11 jaar geleden dit. Maar gelukkig kun je nog steeds een leuke hit hebben. Ook in deze tijd, als je dit zo hoort. Ollie Alexander's Years and Years was dat met King. En daarvoor Congratulations van Cliff Richard. Een mooie woordspeling op I Think I Love You. Zo kun je het ook zingen. I Think I Love You. Maar Congratulations is een veel mooier woord. Daar wordt de hele loper voor uitgelegd. En je hoort ook nog de Starland Vocal Band met Afternoon Delight. Dat is een gerecht dat ook een verwijzing heeft naar iets spannends op de middag.

Ik zie Uutje en Ietje hier wel van genieten uit Etten-Leur, want die hebben dit op hun lijstje gezet. Merle Haggard, man met een hele wisselvallige carrière, maar hier was hij ook 60er toen hij hier in 2000 mee kwam met deze plaat, die flink werd geprezen door heel veel van die critici daar dan over gingen schrijven. If I Could Only Fly was dat. Daarvoor Il est 5 heures Paris Sevilla van Jacques Dutronc. En we hoorden Barracuda van Heart. Net zo'n rockgroep als Queen, maar dan weer in een heel ander opzicht. Tonight.

David Bowie, 1970. Als je dit hoort, kun je het ook heel makkelijk naast zijn laatste werk leggen. Die plaat met Lazarus. Het waren toch altijd vreemde thema's. Ik weet nog dat ik op mijn 16e was dat waarschijnlijk, in de bioscoop zat voor The Man Who Fell to Earth. Ik weet niet of ik de film nog heel goed begrepen heb in die tijd, want het was zo cryptisch. Maar goed, je moet Bowie natuurlijk een leven lang leren begrijpen, daar komt het op neer. Het staat ook op het lijstje van Uutje en Ietje uit Etten-Leur, die dit eigenzinnige lijstje bij ons achter hebben gelaten. En dat kunnen we op vrijdag best hier zo kwijt. Want ineens is er weer Alex Chilton en die zingt over, nou ja, je weet wel.

Ja, dit is een mooi slotakkoord van deze arbeidsvitamine. Like a Rock van Bob Seger's Silver Bullet Band. En dat levert ook veel leuke reacties op. Wat de mooie nummers. Kippenvel. En deze uitzending was echt een juweeltje. Nou, daar danken we dan ook Uutje en Ietje uit Etten-Leuren bij. Want die hebben de lijst bij ons achtergelaten. En vetplantenkwekerij de Lentse Vetplant uit Lent niet te vergeten. Kortom, we sluiten deze week mooi af. Vanmiddag dan ontvang ik Dana Winner in Weekendborrel. Want ik mag het even overnemen van de heren. Dus heb ik ook niet iets moois te draaien van Earth and Fire. En er zit nog wat meer op mijn verlanglijstje. Dus vanmiddag tussen 4 en 6. Maar ondertussen lekker lunchen met Daniel Dekker. En ook nog de Magical Mystery Tour hoor je vanmiddag. Kortom, wat een zender is dit, hè.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
9: Goedemiddag, Daniel. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest 1 loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is dan volgend jaar op 4 april. En ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met de hoge temperaturen. Ook Ajax en brillenketen Ace & Tate zijn getroffen door datalek bij het logistieke bedrijf, dat ook werkt voor Bol, De Bijenkorf en ING. Bij een cyberaanval op dit logistieke bedrijf werden eerder deze week persoonsgegevens van klanten van deze bedrijven gestolen en aangeboden op het dark web. Er zouden geen betaalgegevens of wachtwoorden zijn buitgemaakt. Ajax roept mensen op om alert te zijn op phishingberichten. China timmert niet alleen in de auto-industrie hard aan de weg, maar ook in de biotechnologische sector. En daar zijn in Nederland zorgen over. Want China investeert fors in de ontwikkeling van medicijnen en medische apparatuur. Ook te merken als je zorgbladen openslaat, zegt deze hoogleraar. En die snapt dat de Nederlandse sector zich zorgen maakt over Chinese concurrenten.
10: Ja, meer dan 50% van de wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften zoals Science en Nature komen op dit moment uit China. En aan de andere kant denk ik dat we in Nederland denken dat we een fantastische gezondheidszorg hebben. Maar in feite lopen we behoorlijk achter nu met de introductie van innovatieve geneesmiddelen vanuit die door de biotechnologie-industrie worden ontwikkeld.
9: En in Nijmegen vragen ze zich af hoe het nu verder moet met die duizenden tv-helden en stripfiguren uit het Mediadroom. Dat gebouw waar het museum in zit, vol met poppen en andere attributen, wordt gesloopt en een nieuwe locatie is nog niet in beeld. En dus hebben Barbapapa, meneer De Uil en al die anderen een probleem, horen we bij Omroep Gelderland.
11: Ze zijn momenteel dakloos. Van de Berenboot en Pipo tot aan Star Wars en de Thunderbirds. Gewoon een feest van herkenning voor iedereen. En dat staat nou op 250 pallets. En we hebben nog 4 weken. Dan gaat het winkelcentrum Molenpoort dicht. Dan wordt het gesloopt. Dus het is echt voor ons of een gemeente of een ontwikkelaar die zegt van wauw, dit omarm ik en we gaan gezamenlijk het project aan.
9: Geld is het probleem niet, zegt hij. Alleen die nieuwe locatie dus. En dat mag ook buiten Nijmegen zijn. Het weer op veel plekken bewolkt en lokaal kans op een enkele bui. Verder droog en vanmiddag geleidelijk aan steeds meer zon bij 21 tot 26 graden.
8: Nou, wat een begin van de lunch. Barbapapa dakloos.
9: Ja, dat wil je toch niet?
8: Nee, daar heb ik helemaal geen zin in nu, zo vlak voor het weekend.
9: Nou, na dit bericht op de landelijke zender denk ik dat het wel misschien wel opgelost gaat worden.
8: Ik hoop het maar. Tot zometeen, hè?
9: Tot zo.
7: Lunch lekker met Daniel Dekker. Daniel.

lekker lunchen en de beste evergreens. En het is vrijdag vandaag, dus we zijn er weer. Met over een paar minuten de 3J's hier te gast. Vandaag is hun nieuwe zomerse single Je zit in mijn hoofd uitgekomen. En die ga je zometeen voor het eerst hier op de radio horen. En ja, we zijn begonnen aan de maand augustus. En dat betekent dat wij weer iedere vrijdag een zomergast mogen verwelkomen die de muziek voor ons uitzoekt. Een soort beleggingstips XL, zeg maar. En vandaag is dat scheidsrechter Bas Nijhuis. Die is hier zometeen te gast met zijn favoriete muziek.

0: muziek uit de jaren 80 van een van de allerbeste zangeressen, Whitney Houston. How Will I Know? En dat was uit de tijd dat ze ook nog andere grote hits had met Saving All My Love For You, ook zo'n prachtig liedje. Staat allemaal op het album waar dit ook op stond, How Will I Know? En daarvoor, ja, een echte classic, een evergreen van de Rolling Stones. Dat was de Honky Tonk Women. Nou, nogmaals goedemiddag, van harte welkom bij de lunch hier op NPO Radio 5. Omroep Max, eet smakelijk en jawel! Het is zover, we hebben weer wat te vieren vandaag. Hier zijn de drie J's.
1: Alle drie.
2: Hallo.
0: Alle drie weer present. Goedemiddag, mannen.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En gefeliciteerd met jullie nieuwe single, want die is vandaag officieel uitgekomen.
3: Dankjewel. Ja, dankjewel.
4: Het is een beetje een feestdag, hè?
1: We hadden graag een jingle voor jullie meegenomen.
0: Ja, ga je dat nog wel
3: maken? Gaan we nog maken.
0: We hebben geen haast, hè? Rustig aan, jongens.
1: Dat is zo mooi met Max, hè? De haast is er een beetje uit.
0: Ja, de haast is er helemaal uit, hoor. Alles komt tijd, komt raad, zeggen ze wel eens. Ja. Heb ik ook in Volendam geleerd, trouwens, hoor.
3: Ja, is ook waar.
0: Dat is gewoon helemaal waar. Maar laten we met het belangrijkste beginnen, natuurlijk. Iedereen weet inmiddels wel dat jullie volgend jaar je jubileum gaan vieren. 20 jaar 3J's.
3: Ja. En, tenminste, ik weet niet of iedereen dat al weet, maar we hebben het al wel vaak gezegd.
0: Ik weet nog dat we vorige keer daar ook al over hebben gehad. Ja. Ja. Dus ik ontzettend benieuwd naar jullie plannen. Maar nu is er al iets naar buiten gekomen wat toch wel even meteen gemeld moet worden.
3: Ja, dat is toevallig ook vandaag naar buiten gekomen samen met die nieuwe single. We gaan dus volgend jaar, bestaan wij 20 jaar... en dat gaan we in het begin van het jaar, het voorjaar, vieren met een theatertour van 40 shows. En dat gaan we dan afsluiten met een show in de AFAS op 9 oktober.
0: AFAS Live in Amsterdam.
3: AFAS Live in Amsterdam. Zo. Daar hebben we al eerder gestaan, een paar keer. Maar dat is alweer een tijd geleden. Dus we willen dat jubileumjaar willen we dan afsluiten in de
0: afgelopen AFAS. Weekend stond Madonna er gewoon nog, hè? Nu staan jullie daar volgend jaar.
3: Moet je nagaan.
4: Niet normaal.
0: Dat gebeurt gewoon, hè? Op het podium dan...
3: De ticketverkoop is vandaag begonnen, dus ja.
1: Want de kaarten zijn beperkt trouwens, die natuurlijk in de AFAS. En we hebben ook leuke gasten. Ik weet niet, gaan we al een gast bekendmaken of niet?
3: Ja, we gaan in ieder geval, hebben we Jan Smit gevraagd, omdat wij ook bij hem te gast zijn vandaag. Hebben we gevraagd of hij dan ook bij ons te gast komt in de AFAS. Ja, Jan is natuurlijk voor ons heel belangrijk geweest. Want het is allemaal begonnen met Jan. En 2 jaar geleden hebben we ook nog een belangrijke single met Jan uitgebracht. Dus Jan mocht...
0: Die man is verliefd.
3: Ja, dus dat mag niet ontbreken.
0: Wat heb ik nu over Jan? Nee, zo heet dat het liedje.
3: Zo heet het liedje.
0: Zo heet het liedje.
3: Ja.
0: Op het podium dan in de AFAS Live. Voor als je van plan bent om een kaartje te kopen. Jan Dulles, Jaap Kwakman, Robin Kuller. En natuurlijk ook de All-Star 3J's band, neem ik aan.
3: Zeker. Die moeten er allemaal bij zijn. Want die zijn er ook al 20 jaar bij.
0: Ja. En Jan Smit is als speciale gast. Dat moeten we natuurlijk ook hebben.
3: Onder andere, hè?
0: Want het jubileum van Jan is officieel begonnen dit weekend. Vanavond het allereerste jubileumconcert. Marina Park in Volendam.
3: Ja.
0: Ik zag er wel wat beelden van, jongens, maar dat ziet er fantastisch uit. Lijkt wel een pretpark.
3: Het is gigantisch.
1: Van een gigantische orde. Ja, daar is, laten we zeggen, er is niet op een euro gekeken.
0: Nee, hè?
1: Nee, Jan, we spraken hem gisteren ook. Jan zei ook, ja, weet je, dit doe ik gewoon om een punt te maken. Het is, weet je, we hebben prachtige jaren achter de rug en het moet gewoon goed. En de mensen betalen er ook voor. En we zijn hier niet aan het geld verdienen. We willen hier gewoon laten zien waar we staan.
0: Ja, en iets moois neerzetten ook, hè?
1: Ja, het ziet er... Het is overweldigend mooi.
0: Ja, maar dat gaan jullie natuurlijk ook doen volgend jaar in de AFAS Live in Amsterdam.
3: Zeker.
0: Ja, dat wordt leuk. Mooie dingetjes omheen verzinnen.
3: Ja, als je helpt met dingetjes verzinnen, dat is altijd goed, hoor. Ja, goed.
0: Als we er een drankje bij doen, als we tijd hebben.
3: Precies, als je gewoon even naar Volendam komt, dan gaan we even brainstormen.
0: Dat is heel goed. Nou, zo meteen.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar omgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Maar daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

0: Sullivan is dat, een van zijn hits uit de jaren 70. Dat was Get Down, 1973 was het jaar. Daarvoor waren we even in de tropische sfeer. Nou, daar komen we ook weer temperatuur aan. Dan zal het liedje van de 3J's zeker niet meer staan. Los, vast was dat. En de 3J's zijn vandaag bij ons. Robin, Jaap en Jan. En we hadden het al even over het jubileum. Want Jan, jij zei net, ja, weet iedereen het wel. Maar ik weet dat heel veel mensen het weten. Ook door jullie zelf. Want ik zag een aantal leuke filmpjes verschijnen over het verleden. Jullie eigen favorieten en zo, waar jullie mee bezig.
1: Ja, zeker. We zijn op onze eigen social media daar druk mee bezig. En ja, we zien het ook aan de kaartverkoop natuurlijk van die theaters. Dat gaat heel erg goed. Dus vandaar ook dat we het aandurfden om de AFAS erachteraan te doen.
0: Ja, nee, maar dat is een heel goed idee gewoon.
1: Ja.
0: Dat wordt een gigantisch feest. En jullie favorieten, ik zag er een aantal al voorbij komen. Kunnen wij ook als, ik reken me daar toch een klein beetje toe, als liefhebbers van jullie muziek ook nog suggesties doen?
1: Zeker. Zeker, okay. Dat zeggen we er ook altijd bij. Van we horen graag wat jullie favorieten zijn. En dan kunnen we daar wat mee doen.
0: Omdat je net over die ideetjes had. Ik denk, nou, dit is al een eerste ideetje dat ik ook iets kan insturen.
1: Ja, maar jij mag mij ook gewoon bellen, hoor. Want,
0: Ga ik dat zeker doen. Maar ik moet dan ook weer terugdenken aan al die jaren dat we elkaar volgen. Dat ik naar jullie muziek zat te luisteren.
1: Ja.
0: Een paar keer te gast mocht zijn in de studio terwijl jullie ermee bezig waren. Dat zijn wel dingen die mij wel zijn bijgebleven uit die afgelopen 20 jaar.
1: Ja, daar is heel veel gebeurd.
2: En wat zou je dan insturen, Daniel?
0: Nou, iets uit Kamers van Mijn Hart, denk ik wel, toch?
3: Ja, dat is... Wij zijn er het vorige week nog.
0: Dat is het album wat jullie toen hebben gemaakt. Hoe lang is dat alweer geleden?
3: 2008, dus we maken dat nu 2007. Vorige week, ik was door mijn oude foto's aan het heen gaan. En daar kwam ik denk een van de eerste keren dat wij bij jou in de uitzending kwamen. Maakten we nog zo'n foto bij zo'n top 2000. Jij had nog een bos krullen. Zo lang geleden.
0: Dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja.
3: Nee, maar echt, we zijn daar gewoon... Jij ook, allemaal broekjes, gewoon 20 jaar, bijna 20 jaar geleden.
0: Nou, ik had ook een dikke Simon over, die toen een keer met Jan meekwam. We hadden het natuurlijk over Jan Smit, die zou ook zijn jubileum vieren dit weekend. Maar door Jan, dat vertel je net zelf... Is jullie muziekcarrière natuurlijk ook in een soort stroomversnelling gekomen. Dat was Nick en Simon natuurlijk helemaal niet anders. Maar er waren ook helemaal twee jochies die herken je bijna niet meer op de foto.
1: Nee, niet normaal, hè.
0: Wat gaat dat dan hard eigenlijk, hè?
1: Verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar ja, we leven nog.
0: Ja,
3: we hebben de foto's nog.
0: Jan, ik wilde echt niet pessimistisch zijn. Het is vrijdag, maar de dag is nog niet om, hè.
1: Nee.
0: Goed, je had het zelf al eventjes over al die optredens die jullie aan het doen waren. Maar behalve dat jullie dus morgen en vanavond al bij Jan Smit staan in Volendam... komt er ook nog een heel mooi openluchttheater optreden aan bij Capriera en Bloemendaal.
1: Ja, inderdaad. Goed is je het zegt, want daar zat ik even niet aan te denken.
0: En dat was een dubbel optreden, want dan doen jullie ook een matinee.
1: Dat is op zaterdag 22 augustus en dan doen we twee shows op één dag.
0: Ja.
1: En daar zijn voor de middagshow nog kaarten te koop. En we hebben eigenlijk twee weken geleden pas aangekondigd dat we een speciaal gastoptreden hebben. Of ik wil het niet eens een gastoptreden noemen, want ze gaan bijna de hele show meespelen. Het Red Limo Quartet.
0: Oh,
1: het strijkkwartet, waarmee we ook in het concertgebouw stonden twee jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk fantastisch.
0: Nee, maar dat is niet zomaar een kwartet, toch? Die hadden toch met wie hebben ze ook alweer meegespeeld?
3: Eddie Vedder, Glenn Hansard.
1: Ja, maar ook in Nederland met Kensington spelen ze vaak.
2: Typhoon.
0: Ja.
1: Echt fantastisch.
3: Dus nu,
1: we hebben natuurlijk twee jaar geleden met hun een hele tour gedaan. Maar dan zonder band. En nu hebben we dus gewoon de band. En aangevuld met een strijkkwartet.
0: Zo.
1: Dus dat wordt heel speciaal.
0: Ja.
1: Dus de mensen kunnen daar nog bij zijn.
0: En het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet loop je er weer mee te slepen. Een kerstboom. Het komt er ook weer aan natuurlijk. Who's Christmas, die is weer in reprise.
2: Nou, wij hebben afgelopen week de eerste vergadering gehad over kerst. Serieus. Dus wij grapten al tegen Alice, die kerstboom moet van zolder af. Maar daar zijn we ook al mee bezig.
0: Ja, want die Who's Christmas, dat is wel. Dat zijn weer 15 shows, begreep ik.
2: Het zijn er 21 zelfs.
0: Oh, dus is inmiddels alweer uitgelopen. Maar 21 shows, maar dat is ook een hele mooie Nederlandse traditie geworden. Dat jullie rond die dagen...
2: Ja, wij starten zelfs al voor Sinterklaas. Dus 3 december gaan we starten.
1: En trouwens, wat dat betreft hebben we ook iets speciaals aan te kondigen. Want één van die shows wordt er eentje in Rotterdam in de RTM stage. Dus in de Ahoy. Ja,
0: kijk.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja, het is goed. Jij brengt het allemaal, op.
3: En schrijf je mee? Nu,
1: want we hadden het allemaal niet genoteerd.
0: Nee.
1: Dat is op maandag 21 december, het begin van de kerstvakantie.
0: Ben je veel aan het vertellen, Jan Dulles?
1: Ja, sorry. Nee. Ook niet. Ik zit op een praatstoel.
0: Allemaal scoops hebben we opeens.
1: Ja, echt.
0: Maar dingen die we helemaal nog niet wisten, toch?
1: Nee,
0: maar dat is wel mooi, toch, om dat dan op die manier af te sluiten. En welke datum is dat precies?
1: Spannend. Dat is niet afsluiten, want de afsluiter is natuurlijk op kerstavond. Maar we konden een keer... we mochten een keer die zaal gebruiken. En dat is natuurlijk best wel een grote zaal ook. Er kunnen uiteindelijk wel, als je wil, kunnen daar wel 4000 mensen zitten. Dus daar gaan we ook een speciale show van maken. Een speciale kerstshow met gastoptredens, waar we nog mee bezig zijn. Maar dat is ook spannend.
0: Ja, zeker. Hartstikke mooi ook.
2: Er komen echt hele bijzondere gastoptredens. Als dat allemaal doorgaat. Waar we nog niks over mogen zeggen. Ja. Dus,
0: Nee, maar dat hoeft ook niet hoor.
2: Nee, ga ik ook niet doen.
0: Ik weet al genoeg.
1: Het is ook nog
2: je hebt genoeg scoops gehad.
0: Ik moet dit allemaal even een beetje nog verwerken.
2: Ja.

0: Ja, blaadje zit vol.
1: Ja, even rustig aan, hè. Zometeen de nieuwe single voor de drie juist. Gezellig dat jullie zijn, jongens. Hebben we al geluncht? Koketje gehad?
0: Ja.
1: Robin?
0: Ja, zeker.
1: Twee,
0: ja.
1: Hè? Ja, er twee.
0: Nee, al. Eentje.
1: Eet smakelijk ook voor thuis. Zometeen die nieuwe single. Je zit in mijn hoofd. En nu deze. Ach, wat is dit een mooie evergreen.

0: Ja, van het Eurovisie Songfestival ook uit de jaren 80. Mooi om weer te horen. En dat geldt ook voor Caroline natuurlijk, want die is er weer met ook het dierennieuws zometeen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. In Griekenland is de burgemeester van de plaats Stylida opgepakt omdat hij mede verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand bij Athene afgelopen week. Hij is naast burgemeester ook de baas van een bouwbedrijf. En bij werkzaamheden van dat bedrijf ontstond kortsluiting en dat heeft volgens onderzoekers de brand veroorzaakt. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het wielerklassement. Van der Breggen gaat vandaag dus niet de Mont Ventoux op. Wie volgende week de volledige zonsverduistering wil zien in delen van Spanje moet een dikke portemonnee meenemen. Accommodaties hebben de prijzen flink verhoogd, soms met wel 800%. In Nederland wordt de zon woensdagavond voor zo'n 90% bedekt door de maan. En dat is hier zonder bewolking goed te zien. En er is dan ook een run op speciale eclipsbrillen.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Bij het dierenasiel in Amsterdam vingen ze kort geleden een paar konijnen op. Sommige waren drachtig en ja, niet veel later heb je er dan opeens een heleboel. AT5 ging kijken in de kraamkamer vol met babykonijntjes. En die moet het liefst zo snel mogelijk een nieuw thuis krijgen voordat er nog veel meer stampertjes bij komen.
3: Dit zijn ze. Dit is de kerstverse moeder.
4: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Bescheid bij meisjes.
4: Het wordt nog lastig om afstand van ze te doen, denk ik.
3: Ja, ik hou wel al van ze natuurlijk. Ja.
4: Little baby.
3: Ze hebben hun oogjes nog dicht. Ze drinken nog melk. Het is onwijs schattig om te zien, maar nee, we vinden het niet per se heel fijn. Want voor al die konijnen zoeken we natuurlijk ook weer nieuwe huisjes.

0: En dus zeggen ze hier bij het dierenasiel: denk je al een tijdje na over een konijn als huisdier? Kom vooral langs.
1: Zo, dit is wel een beetje veel allemaal aan het worden nu. Opeens tijdens de lunch. Barbara Papa dakloos. Nu hebben we weer konijnen die we moeten onderbrengen.
0: Ja, we hebben gewoon heel veel onderdak nodig.
1: Wat een gek huis opeens.
0: Wie helpt ons?
1: Ja. Nou, Caroline, je brengt weer wat teweeg. Dankjewel hoor.
0: Buiten bewolkt en lokaal een licht buitje, geleidelijk aan meer zon. En het is zo'n 23 graden. Morgen veel meer zon en warmer, dan wordt het 25 tot 28 graden.
1: Dankjewel, Caroline. Alvast een fijn weekend ook.
0: Goed weekend.
1: En maandag is er gewoon weer terug met ook weer vers dierennieuws. Had ik al gezegd dat ik het ontzettend leuk vind dat je erbij bent vandaag, bij deze...

0: is er nog. De Hollies, nou natuurlijk hier weer op NPO Radio 5. De beste evergreens. Hier was er eentje, dat heette I Can't Let Go uit het midden van de jaren 60. Mijn dame Paul McCartney was altijd groot fan van dit liedje. Dat zei hij ook in een interview met Graham Nash van Crosby, Stills, Nash & Young. Zo kwamen al die iconen uit de muziek bij elkaar. En hier hoor je dus op NPO Radio 5 over iconen gesproken. Al 20 jaar in de Nederlandse muziek, de 3J's.
1: Yes!
0: Nou mannen, ja, eigenlijk zijn we het feestje al een klein beetje aan het vieren. En jullie zijn bijzonder productief, moet ik zeggen.
2: Nieuws.
0: Ja, met nieuws, maar ook wel met de muziek, toch? Want er komt dus vandaag een nieuwe single uit. Die zit in mijn hoofd, die hoor je binnen een paar minuten. Dus blijf erbij, want het is weer een fantastisch liedje geworden. Maar er is ook nog iets anders wat we moeten aankondigen, wat we bijna vergeten. Er is nog een liedje uitgekomen vandaag.
3: Ja. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk lokaal, maar het is wel een knaller.
0: Lokaal?
3: Ja, je bedoelt Volendam.
0: Ja, de kermis.
3: Ja,
0: is dat, dat is het lokale
3: de kermis
0: evenement.
3: Van Volendam is al niet meer lokaal te noemen, inderdaad. Maar wij hebben naast de 3J's hebben we nog een kermisact. En dat heet Volendam. En dat is dan maken we liedjes in het Volendams. Maar wel een beetje in de 3J's stijl ook. En, ja. dan treden we op met de Volendammer klederdracht. En dat is een gekkenhuis als wij optreden in Volendam.
0: Wil je graag geloven, ja. Doe jij altijd mee, Robin?
2: Ze verplichten me.
3: Robin krijgt wel eens zo ineens een Volendamse pak aangetrokken. En dan moet hij meedoen, ja.
0: En maar gelukkig staat jou veel, hè? Alles staat jou.
2: Het staat mij echt veel, ja, heel, heel mooi, ja.
0: Maar is dit dan een soort vervolg op het Magical Trio? Want zag ik die nou soundchecken in het geheim voor het jubileum van Jan Smit?
3: Ja. Die gaan een geheime optreden doen. Ja, nee.
0: dat is goed gelukt dan.
3: Dat moet je niet verder vertellen.
2: Niet zeggen.
0: Die hebben natuurlijk echt een reputatie. Het is allemaal lokaal, Jan. Dus,
3: Nee, maar deze band waar jij het nu over hebt, onze kermisact, die bestaat ondertussen ook 10 jaar. Dus dit is volgens mij onze zesde kermissingle die we nu uitbrengen.
0: Het klinkt zo.

0: dit is... Zo, er komt even een bak geluid.
1: Ja, precies.
0: Het is goed gelukt.
1: Lekker, hè? Ja. Zaterdagavond van kermis. Jij, ja. We hadden het er net over. Je komt langs, hè?
0: Ik kom even naar jullie kijken. Ja. De Volendammer kermis. Mijn Volendammer vrienden, zo heet het, hè?
1: Mijn Volendammer vrienden, ja, precies.
0: Nou, precies. Nou ja, goed. Die is ook vandaag uit voor de liefhebber.
1: Ja, ja, twee singles tegelijk.
0: Ik moet zeggen, voor de liefhebber, ja.
2: Nou, sterker nog, er komt er nog één.
1: Er is nog een scoop.
2: Er is nog een scoop. Laat maar.
1: We komen van de week nog met een... straks ontplof je hoofd.
0: Ja, nee, ja.
2: De Volendammer kermis is in principe altijd, dat is al eventjes om dit dan maar even af te sluiten. Wij zijn ook ooit begonnen, weet je, tijdens die kermis. Het maken van die eerste drie Jezusliedjes, dat was verbonden aan de kermis. Ja. En dat is altijd gebleven. En die traditie, die is inmiddels, dat is al sinds 97 in Volendam. Dus dat is nu al bijna 30 jaar. En die wordt alleen maar groter. En een hele nieuwe generatie omarmt dat ook. Dus ieder jaar, nou, Likke Pep is ook zo'n... dat waren ook gewoon jongens die een kermisliedje maakten.
0: De Blikkendag.
1: Ja, precies.
2: Dan heb je het als het over hits hebt.
1: Dus allemaal te danken aan de Volendammer kermis. Wij hebben onze hele carrière aan de Volendammer kermis te danken.
0: Ja, dat en Jan Smit.
1: Dat durf ik voor 100% te zeggen.
2: Ja, Jan Smit heeft ons het laatste zetje
1: gegeven. We maakten eerst kermisliedjes en toen pikte Jan Smit het op.
0: Ja, die is ook wel van een beetje kermis.
1: Klein beetje, ja.
0: Goed. Hey jongens, ik ga hem draaien. Je zit in mijn hoofd, jullie nieuwe single. Het is een mooi vervolg op het liedje dat ik al eerder liet horen, Los Vast. Het is een beetje, het heeft iets Spaans, Jan.
1: Ja, het gaat over een zomerliefde. Het is eigenlijk een soort... ooit onze allereerste liedje waar het bij ons allemaal mee begon, dat ging ook over was ook een nazomerlied over een zomerliefde, namelijk De Zomer Voorbij.
0: Ja.
1: Dus dit is een soort opvolger na 20 jaar van De Zomer Voorbij.
0: Ja, en dat doet jou een beetje denken aan je eigen jeugd, heb ik je ergens horen zeggen.
1: Ja, of... nou ja, ik heb dit niet letterlijk meegemaakt, maar dat had je dan vroeger, vooral toen wij vroeger jong waren en er geen social media waren, als je dan een meisje ontmoette zo tijdens op een camping als klein jongetje. Ja, dan was je daar behoorlijk van onder de indruk. En dan ging je naar huis toe en dan zag je die nooit meer terug. Nee. Dat was best wel een rare gewaarwording.
0: Ja, of er moest toevallig dan met zo'n heel oud toestel een foto zijn gemaakt.
1: Nee, oude toestellen die waren er ook niet. Er was gewoon een bakkelieten draaitelefoon aan de muur.
0: Ja, zo oud ben
2: je. kom je met je rolletjes daar en dan waren ze overbelicht. Of
0: ja,
2: niet
0: precies.
2: Lukt,
0: dat is niks. Of stond ze er net niet op.
2: Ja, dat.
0: Ja, nou, mooi. Dit heeft toch ook wel weer een beetje nostalgisch, melancholisch iets. Dat heeft natuurlijk ook met jullie jubileum te maken, denk ik, of niet?
1: Dat vind ik ook, inderdaad, dat in dit liedje wel te horen is, ja.
0: Nou jongens,
1: maar aan de andere kant is het een heel gezellig lied natuurlijk.
0: Ja, je zit in mijn hoofd, je krijgt hem ook niet meer uit je kop.
1: Nee.
0: En dat hoort ook zo.
1: We gaan morgenavond een videoclip opnemen tijdens de show van... tenminste, voor de show van Jan Smit.
2: Ja.
1: Oh nee, kom nog met mij in. Laat maar, beschouw dit als niet gezegd.
0: Dat weet ook nog helemaal niemand.
3: Hey, en jij bent erbij, hè, dus misschien kom jij wel in die clip.
0: Geen rare dingen zeggen, hoor. Maar dan moeten we vooraf...
2: Ken je de dans, joh?
0: Nee, nog niet. Hey, jongens, maak er een leuke dag van, hè?
1: Ja, dankjewel.
2: Bedankt dat we langs mochten komen.
0: Ja, altijd welkom natuurlijk hier tijdens de lunch. Dit is de nieuwe van 3.

0: is de nieuwe van de Rijs. Je zit in mijn hoofd. Dag in Lunch Lekker, een leuke quiz waarbij de vraag is: wie was er het eerst met vandaag Black and White?
1: 1.
0: Dat is dubbeldekker 1 van Three Dog Night. En dit is
1: 2.
2: Oh, the ink is black, the page is white.
0: Zo, die klinkt wel heel oud. Ja, wie zou het eerst zijn? Dat was de versie van Pete Seeger. Ja, een legendarische Amerikaanse singer-songwriter. Dubbeldekker 1, The Three Dog Night. Dubbeldekker 2, Pete Seeger. Wie was er het eerst met Black and White? Dat is de vraag van vandaag. Voor de dubbeldekker quiz. En Willem, de laatste van deze week. De enige echte lunch lekker kaasschaaf.

0: Mooi, de Bee Gees, Massachusetts. We gaan naar Dirk. Dirk uit, nou mag toch wel zeggen, het pittoreske Kloetingen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Dirk. Kloetingen. Goedemiddag. Kloetingen, welke afslag moet ik dan hebben?
1: Het is een dorpje naast Goes. Daar zeg je wat meer, denk ik.
0: Jazeker. En moeten we dan een afslag Goes of hebben jullie een eigen afslag op de snelweg?
1: Dat moet ik eigenlijk, afslag op de snelweg,
0: ja. Ja. Prachtige Zeeland natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk, hè? Volgens mij, daar heb jij natuurlijk weer een zonnetje, of niet?
1: Het is momenteel heel erg behoorlijk, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat hier ook eigenlijk. Dus,
1: ja.
0: Ja, maar het schijnt tropisch te gaan worden, Dirk.
1: Ze zeggen het weer vooral, ja.
0: Nou, je gaat meedoen in de quiz. Weet je een beetje hoe het werkt? Of moet ik het nog uitleggen?
1: Ik weet hoe dat het werkt, ja. Ik heb al een paar keer wel eens meegedaan.
0: Oké, nou, hè, dan heb je toen iets gewonnen, of niet?
1: Ja, ik heb wel een keer wel gewonnen, ja.
0: Oké, nou, eens kijken hoe het vandaag gaat.
1: Ja, je weet het niet, hè?
0: Nee, want de vragen zijn natuurlijk altijd nieuw. En we beginnen bij het begin. Klopt. Wie was er het eerst met Black and White? The Three Dog Night, dubbeldekker 1. Of was het dubbeldekker 2, Pete Seeger?
1: Dat was 2.
0: Ja, dat kon je vandaag wel duidelijk horen.
1: Die was niet zo heel moeilijk vandaag, hè?
0: Nee, zeker niet. 1956 was het zelfs voor Pete Seeger.
1: Oh, okay.
0: En Three Dog Night deed het in 1972. Dat werd wel een hele grote hit toen nog.
1: Oh, dat zou ik niet weten, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ik heb het ook moeten nakijken, hoor.
1: Ik ben van 67, dus dan was ik 5.
0: Ja. Nou ja, dat zou nog hebben gekund, hè, dat je dat in de box bij papa en mama
1: meegemaakt. Ja, dat was maar.
0: Dirk, je hebt de Omroep Max sokken gewonnen en hier komt vraag 1.
1: Ja.
0: Welke Nederlandse zanger bracht in 1984 het nummer Zwart-Wit uit?
1: Zwart-Wit?
0: Ja.
1: Frank Boeien?
0: Welke groep bracht in 1968 de White Album uit? Waren dat de Beatles, de Rolling Stones of... Ja, dat zou ook nog heel goed kunnen, denken we dan. Waren dat de Beach Boys?
1: Dat waren de Beatles volgens mij, toch? Ja.
0: Nou, we zijn al bij de lunch lekker kaasschaaf. Hij kan je al bijna niet ontgaan. Maar dan moet je deze wel goed hebben. Actrice Angela Schijf, die is vandaag jarig. Die wordt 47 jaar.
1: Ja?
0: Van harte gefeliciteerd, Angela. Je ziet er helemaal niks van. In welke populaire televisieserie speelt zij al sinds 2007... de rol van een regisseur die luistert naar de naam Eva van Dongen?
1: Flikker Maastricht?
0: Ja! Nou! Zo, hé. Hey. Alles in één keer goed, Dirk.
1: Ja.
0: Oh, ja, nou, je klinkt wel heel enthousiast. Of is dat de spanning?
1: De vragen waren eigenlijk niet zo moeilijk.
0: Nee. Nou, vanuit gefeliciteerd, man. Je hebt
1: dankjewel.
0: De kaasgraaf ook gewonnen. Ik ga je een mooi weekend wensen. En welke gaan wij draaien vandaag?
1: Ik zei het al, ik wil die hele oude versie wel eens horen. Die tweede dus.
0: Komt-ie aan.

0: Heerlijk om deze te horen, zeg. Uit de jaren 50 was Pete Seeger en Black and White. Zometeen terug met Bas Nijhuis hier. Tot zo.
1: Doei.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
3: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
4: Het is van jeugdzorg. Komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
3: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond. Vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
2: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
11: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Spaanse politie heeft een grote Europese smokkelbende opgerold. Zo'n 80 mensen zijn opgepakt. Ze smokkelden migranten, drugs en ook wapens over de Middellandse Zee. Het is volgens de Europese politiedienst Europol een van de grootste criminele netwerken tussen Zuid-Europa en Noord-Afrika. Alleen al aan de smokkel van migranten zou er meer dan 24 miljoen euro zijn verdiend. Flevolandse aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, die kunnen dat nu alsnog kwijt. De prijs op de vrije markt is opgelopen naar 20 tot 30 cent per kilo. Die aardappelen zijn nog goed omdat ze gekoeld worden bewaard. Maar toch vangen boeren niet meteen de hoofdprijs, zegt deze expert tegen Omroep Flevoland.
17: In zo'n schuur dat draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
1: Ja, de prijs van de aardappelen gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt. In de Westbuitenhaven bij Terneuzen is een schip vastgelopen. Het ligt nu dwars voor de Westsluis. Sleepboten die zijn bezig om het schip vlot te trekken, maar dat kan nog wel even duren. En Anna van der Breggen die heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. En dus gaat Van der Breggen vandaag niet de Mont Ventoux op. Die berg is voor de eerste keer opgenomen in de Tour voor vrouwen, vertelt wielercommentator Ellen van Dijk.
18: Daar is iedereen wel heel excited, zeg maar opgewonden over. Alleen, er zullen ook veel renners zijn die hem wel vrezen. Want ja, het is natuurlijk een mythische berg. En het heeft een enorme status, die klimmen. Het wordt gewoon verschrikkelijk zwaar. Niet alleen die Mont Ventoux trouwens vandaag. Maar daarbovenop is natuurlijk de finish. Dus ja, dit wordt wel een fantastische etappe om te gaan bekijken.
1: Ja, die Mont Ventoux die komt neer op 3400 hoogtemeters en bijna 16 kilometer lang klimmen aan het eind. Het weer dan vanuit het westen vanmiddag op steeds meer plekken zon. 21 tot 25 graden wordt het. Vanavond ook droog en zonnig en een graad of 19 nog.
16: Lunch lekker met Daniel Dekker. Daniel.

0: Even wachten tot ze hebben gefloten natuurlijk. De Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. Het laatste uurtje lunch lekker voor deze week alweer opnieuw. Eet smakelijk natuurlijk als je daar nog mee bezig bent met je lekkere lunch. En de hele maand augustus die is nu begonnen. Schuif op vrijdag de leukste zomergasten van Nederland en België aan hier in de studio. Ze presenteren een uurtje mee en we laten de favoriete muziek horen van onze gast. En deze werd uitgezocht door...
1: Bas Nijhuis is de lunch lekker zomergast.
0: Bas, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ik wist helemaal niet dat jij zo'n fan was van The Everly Brothers eigenlijk.
2: Nou, mooi. Kijk, mijn vader was altijd... Die draaide al toen nog op cassettebandjes in de auto. Hè. En dan was het gewoon van voren waan, hè, aandraaien. En daar zijn we als jonge kinderen mee opgegroeid. Ja, echt geweldige muziek.
0: Ja, dat is het ook natuurlijk. En de muziek is altijd herinneringen. Het is altijd iets met sentimenten ook, hè?
2: Ja, vind ik altijd wel. Ja. Dat is hetzelfde als je of dan Roy Orbison is, of vroeger dat mijn vader Elvis... En sommige nummers heb je ook altijd zoiets van... Ja, dat denk je weer aan een bepaalde tijd terug. Dat vind ik altijd wel heel mooi.
0: Ja. Nou, bij ons vandaag Bas Nijhuis. Ja, iedereen kent jou natuurlijk als voetbalscheidsrechter. Sinds 2005 al in de Eredivisie. Zo. Best wel lang al, hè?
2: Wat een eind. Ja, het is echt al een eind. Ja. Ja, ja, sommigen zullen ze ook hebben. Hoe lang duurde het nog met die man?
0: Maar je bent ook wel best wel vroeg begonnen met het fluiten van voetbalwedstrijden.
2: Ja, zeker. Ik denk met 15 jaar. Toen ben ik al begonnen, volgens mij, in amateurs. En sinds 2005 inderdaad al in de Eredivisie. Dat gaat echt snel. Ja. Niet normaal.
0: Maar je hebt zelf ook gevoetbald?
2: Zeker gevoetbald. Sneller rechtsbuiten. Alleen de ballen die kwamen meer op het kantinedak dan voor de goal. Dus ik denk, ik moet echt wat anders gaan doen.
0: Ja.
2: Nee, en mijn vader was scheidsrechter, daar ging ik altijd al mee. En ik vond het altijd wel een uitdaging om te denken van... dit vind ik ook geweldig om te doen. Lekker 22 van die spelers in bedwang houden. Allemaal verschillende culturen, nationaliteiten. Elke week weer een uitdaging. Ja, geweldig om te doen.
0: Ja, en je hebt dat mag ik zeggen, denk ik wel. En dat heb ik altijd wel voor jou gevonden. Ik bedoel, behalve dat ik je goede scheidsrechter vind... heb je ook al een eigen... hoe moet je dat nou zeggen? Je hebt er ook een eigen sausje overheen gegoten? Of zijn dat meer de mensen van buiten die dat zeggen?
2: Nou, mensen zeggen dat wel. Maar het is wel zo dat ik probeer wel iets meer te laten voetballen. Misschien dan andere scheidsrechters. Ik probeer dan wel wedstrijd te laten worden. En dan soms iets risico te nemen. Ja, en de een mag dat en de ander vindt het weer niks. Dus,
0: Maar vind jij ook eigenlijk dat een voetbalscheidsrechter dat het moet hebben? Een soort personality of een soort persoonlijkheid in het veld, zodat spelers zich daar ook naar gedragen?
2: Ja, ik denk ook dat dat helpt. En wat ik veel doe in de wedstrijd is heel veel praten met spelers. En ik denk dat is... Kijk, de jeugd tegenwoordig is toch veel op zichzelf. En als je veel met spelers praat, dan kun je ook veel meer laten spelen. En dat werkt eigenlijk wel heel goed. Ja.
0: Wat zeg je dan tegen ze eigenlijk?
2: Van alles.
0: Nou, en begint het al voor de wedstrijd?
2: Ja, nou goed, het begint al. Kijk, als je een lastige speler hebt en die speelt een bal, de eerste bal, en denkt van, die is wel goed, dan loop ik langs hem heen. Zeg, man, ze moeten jou veel meer aanspelen, want je bent belangrijk voor het team. En dan denkt hij van, goh, wat een aardige gast die naar jou is. Nou, dan heb je al een heel veel makkelijker middag dan dat je hem elke keer bij je hebt als het niet goed is. Dus je moet eigenlijk een beetje contact zoeken met spelers. En een keer wat meegeven, een keer wat aanpakken. Zo werkt het.
0: Dus je geeft ze ook complimentjes?
2: Zeker wel, ja. Het kan van alles zijn. Over een mooie paas, over een kapsel. Waar ik soms denk van, nou, ik zal het zelf nooit dragen, maar het zit wel mooi wel. Ja, echt van alles, ja. Ja.
0: En wat goed eigenlijk. Dat wist ik helemaal niet dat zo werkt ook.
2: Ja, ik denk als je 90 minuten met me mee zou luisteren, zou je echt zeggen, waar gaat dit over?
0: Maar dat kan tegenwoordig ook, hè?
2: Ja, alles wordt opgenomen. Nog niet alles wordt openbaar gedaan. Gelukkig nog niet. Maar het is wel... het is meer dan alleen maar fluit voor de overtreding, ja of nee.
0: En Bas, hoe ver zijn wij weg van wat ik op het wereldkampioenschap voetbal zag... Dat jij ook nog een cameraatje op je oor gemonteerd krijgt. Weet je wat, de referee view, zoals de scheidsrechter het ziet. Ik vond het op zich wel spannende beelden eigenlijk, ja?
2: Ja, het was zeker spannend. Maar het moet ook echt wel een meerwaarde hebben. En daar zitten ze nu bij de KNVB nog naar te kijken. Want kijk, het moet dan ook echt zijn dat je vanuit het scheidsrechtersoogpunt ziet waarom die bijvoorbeeld zo'n penalty niet geeft, of waarom die dat. En dat moet het zijn. En niet om zeg maar een extra beeld te laten zien van, oh, mooi die aanval, noem maar op. En het is heel kostbaar natuurlijk, dus daar wordt ook zeker al naar gekeken. Maar ik ben echt wel voor innovaties, dus ook wel voor dit soort dingen. Ja. Ja.
0: Oké, terug naar de muziek. We gaan zo meteen nog niet aan mij draaien. Why Tell Me Why?
2: Mooi. Ik heb zo'n brede muzieksmaak. Ik vind echt alles bijna mooi. Maar Anita Meijer is toch ook wel, dat is toch ook een zangeres. Ja, die heeft toch al zoveel bereikt. En dat vind ik echt waanzinnig.
0: Ja, en dat liedje blijft natuurlijk nog steeds
2: altijd
0: echt een evergreen. En ik ga nu Wet Wet Wet doen met Love Is All Around.
2: Ook mooi.
0: Ja, wat heb je daar nog iets persoonlijks mee? Of?
2: Ja, een mooie zwart-witte cd was dat toen van Wet Wet Wet. Ik weet het nog precies. En die heb ik echt plat gedraaid, dit nummer. Ja?
0: Dus die gaat al een leven mee eigenlijk?
2: Die gaat zeker een leven mee, Okay. Ja.
0: Bas Nijhuis bij ons. En dit is zijn favoriete muziek.

0: Rita Meijer is dat uit de jaren 70 en Why Tell Me Why.
1: Lunch Lekker met Bas Nijhuis.
0: En de volgende Wet Wet Wet Love is all around de favoriete muziek van scheidsrechter Bas Nijhuis. En ja, Bas, je hebt zelf ook een radioprogramma.
2: Ja, ik kreeg net van Gerard van de Pot kreeg ik een bericht door. Je moet op zaterdag ook zelf jouw muziek gaan samenstellen. Want dit zijn goede nummers, wordt gezegd.
0: Ja. Ik heb jou een compliment gegeven voor je smaak. Want er staat nog wel heel wat mooie muziek ons te wachten.
2: Ja.
0: En, maar wat doe je dan? Waar is dat allereerst?
2: Ik doe op RTV Oost hebben we elke zaterdagochtend van 8 tot 12 samen Bert Verlossen de Bas en Bert Ochtendshow.
0: En, de Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, het is heel simpel. Maar, zo. Maar wij hebben ook, ja, we draaien ook natuurlijk allemaal dit soort muziek, maar ook wel gewoon, ja, we bellen gewoon iedereen op. We denken van nou, uit onze contacten gaan we die eens even bellen of laten we die eens even bellen.
0: Ja, jij hebt natuurlijk in je telefoon aardig wat connecties zitten al.
2: Maar bij ons is het echt heel simpel, hè. Dus gaat de klok vooruit, bellen we Hans Klok. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Dat is een beetje onze radio.
0: Dus het is heerlijk en met humor wakker worden op zaterdagochtend.
2: Ja, en wat je bij RTVO, bij de regionale ook, wat ik ook belangrijk, ook wel een beetje interactie veel met luisteraars. Dus we proberen dat nog te doen. Dus een beetje ook wel soms dat kneuterige een beetje van de omroep. Dat vind ik, ja, dat is mooie radio.
0: Gezellig.
2: Ja, zeker leuk. Ja.
0: Leuk dat je, nou, dan weet je ook een beetje wat hier nu aan het gebeuren is allemaal. Want je hebt er best wel wat ervaring mee ook.
2: Nou, maar ik vind zeker, dat wordt wel onderschat, hè. Want je zit wel achter de cockpit van een groot vliegtuig als mensen dat zouden kunnen zien.
0: Ik ben blij dat je het zegt.
2: Ja, maar het is wel zo, hè. Want er wordt altijd gezegd van, nou, je gaat toch even praten, je doet een plaatje. Maar als je ziet, er komt echt wel wat bij kijken nog. Dus ik vind, die piloten hier die achter zo'n scherm zitten bij de radio, die hebben wel een complimentje van je.
0: Nou, dankjewel Bas. Ja. En, maar goed, jouw vak is natuurlijk toch scheidsrechter.
2: Ja, klopt.
0: En ja, dan moeten we het natuurlijk wel over hebben, even over de nieuwe regels ook.
2: Oh, ja.
0: Of, als je niet wil vertellen, dat ook goed. Maar nee, je hebt daar natuurlijk wel een uitgesproken mening over.
2: Zeker. Nee, maar het is juist heel goed. Want eindelijk ben ik wel tevreden over de wijzigingen die nu komen. Omdat natuurlijk de vertraging gaat eruit. Hè. Mensen willen het spel wat sneller. Dus je kunt niet meer zo snel lang wachten bij een inworp. Want dan is een inworp voor de tegenpartij als je die binnen 5 seconden dat doet. Hoekschoppen moeten snel worden genomen. Doeltrappen ook snel, anders wordt het een hoekschop. Wissels moet je binnen 10 seconden van het veld af. Bij een blessurebehandeling, ja, word je behandeld. Ja, moet je toch even een minuutje aan de kant staan. Dus ze blijven ook minder lang liggen. Dus dat soort dingen, dat vind ik wel heel positieve ontwikkelingen.
0: Ja, maar dan hoorde ik ook wel wat geluiden opgaan bij dat blessurebehandeling. Dat diegene dus altijd nu het veld uit moet, hè?
2: Altijd. Hoofdwond, maakt niet uit. Tenzij er een tackle wordt gemaakt en een tegenstander krijgt daarvoor een gele kaart of een rode kaart, dan mag die op het veld worden behandeld. Maar voor de rest moet die altijd van het speelveld.
0: Maar waarom wordt de speler eigenlijk die overtreding maakt niet ook gestraft? Dat die ook een minuut eruit moet?
2: Ja, dat hoor je ook wel eens veel mensen die dat zeggen. Hè. Dan moet hij
0: dat lijkt mij eerlijker, of is dat gek?
2: Is ook misschien wel eerlijk. Alleen dan zullen ze ook weer maas in de wet gaan vinden. Dan gaan ze denken van, hey, die verdediger die is wel heel goed. Ik ga even net doen of ik een overtreding en dat ik een blessure heb. En dan moet hij er ook af. Dus dat ga je ook krijgen. Ja. Maar ik vind het wel, wordt wel vaak gezegd. En ik vind het niet raar dat je het zegt. Nee.
0: Nee. Oké, dus jij juicht de nieuwe regels toe?
2: Zeker weten. En we kunnen met de VAR iets meer ingrijpen. Dat bijvoorbeeld, stel ik geef een hoekschop. En die hoekschop moet nog worden genomen. En de VAR zegt alleen maar oortje van Bas. Hoekschop is achterbal. Dan kan ik direct naar een achterbal. Dus dat soort dingen zijn wel positief.
0: Nou is de vraag altijd wel bij Bas Nijhuis. Hoe streng ga jij die regels toepassen? Want je bent natuurlijk ook iemand die toch wel.
2: Ja,
0: je bent altijd mild in het veld. Jij fluit naar de wedstrijd.
2: Dat
0: vind ik altijd leuk om naar te kijken natuurlijk. Maar er zijn ook wel anderen die zich daar kapot aan ergeren.
2: Precies. En dat gaan ze denk ik dit seizoen ook weer heel veel doen.
0: Ja, echt waar.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Die traditie moet je ook in ere houden, Bas.
2: Zo is het toch, ja.
0: Daniel, kun jij eens aan Bas vragen waarom er niet gelet wordt op handballen van de keeper? Bij een uittrap komt volgens mij de keeper heel vaak buiten de 16. Groetjes van Louis van der Ploeg.
2: Ja, klopt. Dat is best wel een dingetje. Heel vaak dan komt hij net buiten de 16. En eigenlijk moet je dan een vrije trap of een hensbal tegengeven. Ja, dat vinden we als scheidsrechter ook nooit fijn om te doen. Dus dan zijn we vaak op de lopende keer langs. Let even een keer op. Maar ik ben het helemaal met hem eens. Daar mag wel scherper op gelet worden. Dus,
0: Nou, Marco Borsato gaan we ook draaien. Dat is ook wel een van jouw muzikale helden, toch?
2: Ja, ik vind Marco al die stadionconcerten. En ik ben er ook geweest in een aantal. En wat een show die man. En ik vind het echt heerlijk dat hij weer te beluisteren is op de radio. Dus dat moet ook zeker.
0: Ja, moet hij weer met nieuwe muziek komen ook natuurlijk. Hè?
2: 100%. Ja, vind ik ook. Laten we het hopen.
0: Ja. Bij ons Mas Nijhuis zometeen. Nou, dat ga ik nog niet verklappen, maar hierna komt ook weer een heel groot artiest. Dan weet ik een beetje hoe zijn radioprogramma er ongeveer uitziet en klinkt op RTV Oost. Dit is Marco Borsato en Margarita.
3: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden. Over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

0: Borsato en Elvis Presley achter elkaar vandaag. Zo. En we hebben alles te maken met de muzieksmaak van Bas Nijhuis, topscheidsrechter en vandaag onze zomergast. Die hebben je mooi achter elkaar gezet, deze twee.
1: Het gaat alle kanten op, hè? Nee, nou, maar dat geeft ook aan dat echt alles, dat ik echt zo'n brede smaak, ik vind alles mooi. Dus het is echt...
0: Ja, dat heb je nu een paar keer gezegd, dat valt me wel op, ja, dat je alles mooi vindt.
1: Sorry.
0: Ja, dat maakt niet uit, maar er zijn ook dingen die je niet mooi vindt. Dat is dan het eerste wat ik denk.
1: Nee, en als iets live wordt gespeeld, dan bijna alles al. Dus echt, live vind ik zo fantastisch.

0: Dus ja? Echt, ja, live vind ik zo fantastisch. Fascinerend om naar te kijken.
1: Ga je veel naar live concerten toe dan?
0: Nou, ik probeer het wel de laatste tijd niet. Niet gedaan. Maar ik vind het wel mooi om ergens zitten. Ook als een klein bandje is. Of je zit ergens op een terras. En iemand speelt er al met de gitaar of zo. Dat vind ik al heel mooi.
1: Oh, wat mooi. Ja. Bas Nijhuis, zo meteen meer van zijn favoriete muziek. Maar nu, het is 2:30. Is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De brandweer in de regio Den Haag gebruikt vanwege de droogte voorlopig geen zoet water meer bij oefeningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om water uit sloten en plassen, maar ook om water uit brandkranen. In Gelderland is de A1 nu dicht tussen Voorthuizen en Stroe. Een vrachtwagen daar lekt gevaarlijke stoffen. Om wat voor stof het gaat is niet bekend. Verkeer wordt omgeleid. Voetbaltrainer John van Schip heeft een nieuwe baan. Hij wordt de bondscoach van Kazachstan. De oud-trainer van Ajax moet het land naar het EK gaan leiden. Van Schip was eerder ook al bondscoach van Griekenland en Armenië. En mannen die in Eindhoven op zoek zijn naar een vriendin, die hebben het lastig, want ze zijn in de meerderheid. In Eindhoven wonen een kwart meer jonge mannen dan vrouwen. En ook op Tinder heeft deze man bijvoorbeeld uit Eindhoven geen succes.
3: Kan je veel vrouwen vinden?
4: Dat geef ik heel eerlijk, gewoon meestal binnen 3 dagen op. Ik heb het nu net weer gedownload vanochtend. 2 dagen ben ik weer vanaf.
5: Het is lastig om aan een vrouw te komen, ja.
3: Jij hebt genoeg te kiezen hier, hè?
6: Ja, zo kan je het zeggen.
7: Ik vind niet zo heel snel een paar rollen tussen, zeg maar.
6: Nee, het is veel hetzelfde type dat hier rondloopt.
3: Jou is het gelukt.
5: Niet in Eindhoven.
3: Waar dan wel?
5: In Bokstel.
2: Tja. Misschien dus wat verder kijken, is dat maar de oplossing. Ja, datingbureaus in Eindhoven die merken ook dat het lastig is. Ze krijgen dus veel meer aanmeldingen van mannen dan van vrouwen.
1: Nou, ja, zo. Die dingen
0: hoe komt dat? Maar ik vraag me altijd, hoe komt dat dan? Ja, echt dat het veel meer, ja, toch?
1: Ja, nou, dat heb ik ook geen idee van.
2: Dat
1: ja,
2: ik denk dat het misschien iets te maken heeft met technische universiteit daar. Veel technische beroepen. Oh, misschien dat het van oudsher wat meer mannen aantrekt of zo. Dat is mijn eerste gedachte.
0: Dus voor de mannen is het meer in het noorden van het land blijven dus.
1: Wordt verhuizen.
0: Wordt verhuizen.
1: Ja. Ja, uiteindelijk wel.
0: Nou.
2: Maar goed, misschien inderdaad nog wat onderzoek eroverheen. Het weer dan, vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon. Graad of 23 is het. Het weekend wordt warm. Zondag kan het weer tegen de 30 graden worden.
1: Dankjewel Renate, we zijn weer bij hoor.

0: 2026 hier bij Lunch Lekker. En hij is er vandaag.
1: Bas Nijhuis is de Lunch Lekker zomergast.
0: Hij heeft de muziek uitgezocht door al Marco Borsato, Elvis Presley, Anita Meijer. En dit was Bryan Adams. Dus we hadden het net even over concerten. Je gaat altijd wel even kijken als je in de gelegenheid bent. Ja. Vind je leuk?
2: Ja, ik vind... Ik moet zeggen... Ja, live muziek en voornamelijk ook die verrassing met concerten. Want nummers worden toch altijd weer anders gebracht. Wel. Ik weet nog goed dat over Guus Meeuwis bijvoorbeeld Herders en Nacht. Dan komt er één keer een heel lang gitaar intro. En dan denk je, waar gaat het naartoe? En dat vind ik mooi aan concerten. En dat je dan in één keer zo bam dat nummer eruit komt.
0: Goed. We moeten het ook even hebben toch over jouw vak. Hè? Want ik was in Spanje op Ibiza. Toen was die WK-finale tussen de Argentijnen en Spanje.
2: Kun je wel zien trouwens nog. Je hebt een goed kleurtje. Dat blijft lang zitten bij jou. Hè,
0: dan? Nou ja, dat plakt erop. Hè?
2: Oh, dat plakt erop.
0: Ik hou het ook, ik probeer het ook een beetje bij te houden, dus ik vlieg straks weer. Nee hoor.
2: Oh, zo. Ze hebben de MBO natuurlijk.
0: Nee, hallo. Hallo Bas. Nee, maar toen dacht ik nog wel een paar keer aan de scheidsrechter ook, die daar rondliep. Want er was natuurlijk ontzettend veel kritiek op die spelwijze van die Argentijnen.
2: En ja, klopt.
0: Had jij die wedstrijd willen fluiten?
2: Ik moet wel zeggen, wedstrijden zoals Argentinië met die spelers. Ja, ik hou ervan. Ik was ook echt fan van types als Ramos, wel, die echt vol erin vlogen, altijd geweldig. Maar ik vind wel, kijk, Argentinië, er werd veel over gesproken en ze echt bevoordeeld worden. Alleen, wat ik wel vond, die eerste wedstrijd waarin Messi die tackle maakte, dat ben ik wel mensen eens. Dat was natuurlijk gewoon een rode kaart. Dat is in Europa rood en in Nederland ook rood. En die kreeg hij daar niet. Wel. En dat is natuurlijk omdat 4 jaar geleden was dat ook al het geval. Dus daar gaan mensen helemaal een verhaal over maken. Voor de rest vond ik het eigenlijk wel meevallen, hoor, wat er eigenlijk gezegd werd over Argentinië.
0: Ja, hè?
2: Ja, vond ik wel. Maar er wordt zoveel altijd gezegd en geschreven. En dat merken we tegenwoordig ook. Mensen doen soms een uitspraak en dan lees je soms allemaal dingen overal op internet. Denk, oh jongens, en dan lees je het hele verhaal en dan valt het eigenlijk wel mee. Maar het wordt wel steeds grimmiger en ook richting de arbitrage.
0: Maar heeft dat, dat moeten we even vasthouden, dat stukje. Want dat wilde ik ook nog even vragen. Of je nog wel lol hebt in je vak ook.
2: Nou, ik loop wel eens bij Ajax en dan zit op die eerste rij, daar zit iemand. Nou, een beetje gebruind iemand. Ah, ja. En schijnt een radioprogramma te hebben. Nou, die gaan we toch even tekeer altijd. Die schijnt, zegt ze.
0: Ik probeer
2: herken
0: altijd...
2: je daarin?
0: Nee, maar het is gewoon waar. Dat het is natuurlijk ook een spiegel van de maatschappij, het voetbal.
2: Zeker, ja, maar dat is ook zo. En door dat internet en door dat Instagram en al dit gebeuren, wordt het wel ook makkelijk om dingen te roepen natuurlijk. Maar het gebeurt vaak wel in de emotie, moet ik zeggen. Dus mensen reageren vaak in emotie. Als je daarna even wat rustig reageert, dan zie je ook wel dat mensen weer kalmeren. Maar het wordt niet echt gepromoot om scheidsrechter te worden. Nee, dat klopt als je dat allemaal ziet. Nee.
0: Je moet wel een dikke huid hebben en ook kunnen nuanceren en de relevantie er een beetje van zien. Hè? Ja. Jij laat je niet zo snel van de wijs brengen.
2: Nee, en als je een beetje zelfsport hebt op sommige momenten, weet je, dan is ook wel belangrijk. En je moet het wel leren. Hè? Wel, heel veel jonge scheidsrechters vinden het ook lastig, hoor, dat ze veel over ze heen krijgen. Dat snap ik ook wel. Ja. Alleen, nu denk ik van ja, laat ze maar roepen.
0: Toch? Zo is het. Ja. Maar heb ik ook begrepen, jij gaat binnenkort weer op het veld te zien, toch?
2: Mag zeker, ik ik heb natuurlijk die Achillespeesblessure gehad en de competitie gaat nu het weekend van start. Maar goed, nog even een aantal weken geduld en dan...
0: Had je er heel veel last van?
2: Ja, dat was echt. Ja, heel veel last niet. Je voelt eigenlijk niks. Alleen je hele kracht is weg. Als je in één keer Achillespees gewoon ingescheurd of de binnen is. Het is lekker helemaal. Je kracht is volledig weg. En een Achillespees is een van de pezen waar je echt. Die gebruik je zoveel. Er komt elke stap komt er wel 7, 8, 9 keer je gewicht op van je lichaam. Dus die moet heel veel dragen. Dus dat heb ik wel een beetje onderschat. Ja. Maar het gaat goed komen.
0: Ja, maar je leidt een druk leven ook. Hè? Want behalve dat je scheidsrechter bent, ben je ook heel veel in het land te zien. Je doet veel lezingen bij bedrijven en organisaties. Ja. Wat vertel je daar eigenlijk?
2: Nou ja, ik probeer een beetje de link te leggen tussen wat wij doen zeg maar in het betaald voetbal en misschien in het bedrijfsleven. Dus communicatie, team, innovatie, druk van buitenaf. En kijk, wij werken in de voetballerij natuurlijk met zoveel culturen, verschillende nationaliteiten, met zoveel mensen, jong, oud. Dus het is best ook wel iets om je daarin te managen. Dat merk ik natuurlijk ook op de werkvloer. En dat is wel mooi om die raakvlakken te laten zien. En heel veel beelden te laten zien, hoe ik dat dan bijvoorbeeld doe. En met een beetje humor erbij en dan veel beelden. Ja, dat vinden mensen vaak wel leuk om naar te kijken. Ja.
0: Nou ja, zo is jouw week altijd wel bezet. Want je hebt ook nog een boerderij.
2: Ja, ook nog. Ik ben nog trouwambtenaar. Ik doe nog bruiloften. Als dan zit ik in zo'n grote toga, loop ik...
0: Echt waar?
2: Ja, ben ik ook nog. Dus we hebben deze maand ook nog een aantal bruiloften die ik doe. Dat vind ik ook superleuk om te doen. Om daar een persoonlijke speech voor iemand te maken. Ja. Dus maar dat heb jij ook. Als je iets doet wat je leuk vindt, dan kost het ook geen energie, toch?
0: Nee, dat is waar. Dat is even helemaal niks met mijn werk te maken natuurlijk. Maar ik begrijp wel, dat hoorde ik dus via de KNVB. We doen altijd uitzonderlijke research.
2: Oh, nou wordt het...
0: Nee, maar dat heeft ook misschien wel met druk zijn te maken. Maar jij accepteert dus niet dat je de VAR doe je niet. En je bent ook nooit de vierde man.
2: Nee, vierde man ben ik ook nooit. Nee, wel in het begin geweest, nu niet meer. En VAR heb ik ook aangegeven van, nou weet je, laat daar gewoon specialisten zitten. Ik ben wel snel afgeleid, hoor.
0: Ja?
2: Als ik naar zo'n schermpje zit te kijken, ja.
0: Dat doe je liever niet.
2: Ja, maar ik zit dan met de operator naast mij zit ik te praten. Goh, hoe is het bij jou? Een leuk weekend gehad, dat weet ik al wat. En dan hoor ik achter mij opletten. Wil, dan zit ik weer op dat scherm te kijken. Dus dat is niet echt mijn ding, Wil. Nee,
0: goed, nee. Is het nou zo dat zo'n VAR jou of andere collega's van jou... maar misschien, jij zit hier nu... dat ze jou niet zo snel terugroepen? Of naar de VAR roepen? Of dat ze zeggen, kom even naar het scherm kijken, Bas?
2: Ja, ze weten natuurlijk wel een beetje wat mijn stijl is. Dat ik veel door laat gaan, dus dat zal de grens misschien eens liggen. Maar als zij echt een fout constateren, moeten ze me natuurlijk wel roepen. En dan is het aan mij om mee te gaan of niet. En ik ben ook een aantal keren niet al meegegaan. Dus het is maar net...
0: Toch is het wel zo, Bas. Als jullie gaan kijken, dan is het meteen raak eigenlijk.
2: Vaak wel. Alleen mensen vergeten dat de scheidsrechter wel eindverantwoordelijk is. Dus hij hoeft niet mee. Alleen vaak als dat beeld heel duidelijk is, ja, dan ga je natuurlijk wel mee.
0: Heb je dat wel eens gedaan dat je niet meeging?
2: Jazeker, ik heb een aantal keren al wel. Sommigen waren terecht, sommigen achteraf. Ik denk van, Bas, je zit iets te veel in je emotie. Misschien had je dat beter niet kunnen doen. Maar goed, Maar je zit ook in je eigen emotie. Je loopt naar dat scherm. Man, moet ik weer geroepen. Ik heb het toch goed gezien. Ja, en dan moet je echt wel overtuigd worden dat het toch
0: al. Bas, dat blijft ook mooi aan het spel natuurlijk. Hè? Dat het altijd mensenwerk ook blijft.
2: Zeker. En voetballen, alle regels zijn bijna interpretatie. Want jij vindt iets hens. Ik vind het misschien. En ik moet zeggen, bij Ajax roep je ook heel snel wel. We zitten niet altijd op één lijn.
0: We moeten nu door, Bas.
2: We gaan wel lekker door.
0: Ja.
2: Lekker nummer, hoor.
0: Ja. Ik kom wel een keertje bij jou in je
2: ochtendshow,
0: op RTV Oost.
2: Dit is goed, gezellig.
0: Ja. Hier zijn de Four Non Bloods, ook van Bas Nijhuis, zijn muzieklijst. What's up?

0: Denver. Take me home, country road.
1: Lunch lekker met Bas Nijhuis.
0: Ja, er komen veel goede reacties binnen op je muzieksmaak. Maar ook,
2: oh, wat goed.
0: Ja, maar ook, ja, er zijn misschien mensen die moeten iets meer voetbal kijken. Maar wat een leuke, enthousiaste man is die Bas eigenlijk. Heerlijk om naar te luisteren.
2: Oh, dat zal mijn moeder wel zijn, denk ik dan.
0: Nee, dat zijn we. Wat dat betreft, dat is wel leuk. Er is nog één vraag. Afgelopen zondag was... na 6 minuten na de wedstrijd was er nog een rode kaart. Wat is jouw snelste rode kaart? Dat wil Rink graag weten.
2: Nou, die is niet binnen 6 minuten. Nee, dat is even geduurd. Ik heb er wel na 6 minuten al 1 gemist. Dat wel.
0: Oh ja,
2: dat
0: kan
2: ik eigenlijk al moeten geven, ja. Nee, maar 6 minuten is wel heel snel. En heel veel mensen zeggen al, ja, dan maak je de wedstrijd kapot. Maar ja, je moet wel volgens de regels, zoals dit was wel een terechte rode kaart natuurlijk, op Veerman. En wat ik me dan wel aan irriteer, dat zeggen die analisten. Ja, maar het was niet zijn intentie om het hoofd te raken van de tegenstander. Nee, maar niets is een intentie, hè. Kijk, als iemand een tackle maakt, die gaat vol voor de bal. En die raakt daarna toch niet de bal, maar de volle knie. Ja, dan is het ook niet zijn intentie om die knie te raken. Dus daar moeten we echt vanaf van intentie. Het is echt zien wat je moet beoordelen wat je ziet. En dit was gewoon een rode kaart.
0: Ja, je moet er geen andere dingen bij halen. Want ik begreep ook van, ja, het is pas de eerste rode kaart in zijn carrière. Nou in.
2: Dat is onzin.
0: Ja,
2: dat is
0: toch?
2: Echt onzin. Nee, dat is echt onzin.
0: Maar toch heeft de tuchtcommissie wel weer een wedstrijd teruggedraaid, hè?
2: Ja, ja, kennelijk loont het wel om in beroep te gaan. Want ook vorig jaar zijn er heel veel rode kaarten ook teruggedraaid. Helemaal teruggedraaid. Dus ja, ik zou zeggen, ja.
0: Maar weer bewezen is, Bas, dat voetbal voor ook heel veel emotie is. Een balletje op de paal, dan ziet de wereld er heel anders uit.
2: Dat is ook zo.
0: Heeft ook te maken met heel veel geld te maken heeft, hè?
2: Zeker, dat is het ook. En dat, kijk, heel veel mensen zeggen, ja, weet je, ach, die VAR maakt al... Maar ja, als jouw team benadeeld wordt en je redt daardoor net niet de Champions League... of je gaat uit de Eredivisie, ja, dan praat je weer anders. Dus het is echt, het gaat om heel veel geld, om heel veel mensen die ook aan het werk zijn binnen zo'n organisatie. Dus ja, er komt wel steeds meer bekijken. Ja.
0: Het is een hele verantwoordelijke baan eigenlijk.
2: Zeker. Ja, eigenlijk wel.
0: We gaan nog een stuk muziek draaien. Dan moet je maar even toelichten. Want ik ga, ja, net hoorde ik buiten de uitzending. Om, ik verklap het maar eventjes. Dat jij Take Me Home Country Roads. Best wel de tekst ken je goed uit je hoofd.
2: Ja, die doe ik altijd zeg maar als karaoke. Ik heb hem afgelopen dit jaar ook weer in Gran Canaria.
0: Met een neutje op.
2: Nee, zonder neutje, want anders dan klinkt het natuurlijk niet.
0: Oh.
2: Maar dat doen we even. Karaoke, ja, dat is leuk. Het zijn toch allemaal Engelsen, die kennen je niet. Die denken van, nou, hè? What is your job? I'm a butcher. Geen probleem. Geen probleem.
0: Ja. Is er iets met de muziek van Jannes? Want,
2: nou, Jannes is echt, kijk, er wordt altijd gezegd, Jannes is van de regio. Maar toch, als hij Ahoy vol krijgt, komen ze ook uit het hele land natuurlijk wel naartoe. Ja, ik vind Jannes echt geweldig. En ik draai Jannes heel vaak als ik naar het stadion toe ga. Soms in de rust van de wedstrijd, even snel zo'n nummer erin. Ja, de koning der piraten, hè? Ja. Die kan die ontbreken natuurlijk.
0: Ja, en een fantastische artiest natuurlijk ook.
2: 100%.
0: Zeker in zijn genre is hij een soort koning ook, hè?
2: Ja, vind ik wel. En ja, altijd goede nummers. En van jong tot oud blijft het maar meezingen. Dus nee, Jannes mag niet ontbreken.
0: Nee. Nou Bas, ik vond het fantastisch dat je hier onze eerste zomergast was. Ik vond het iets
2: heel
0: van eer ook wel, eigenlijk toch?
2: Ja, ik vind het heel erg leuk. En ik, volgende keer even appen, hè, als je in de arena zit. Dan kom ik even langs tijdens de warming-up.
0: Nou, ik denk dat ik in de rust ook even app over de eerste helft hoe jij gefloten hebt.
2: Aan, dan of? Kan ik wel ongeveer nagaan wat voor appjes dat zijn. Ja. Nee. Alhoewel, met Ajax, het gaat de goede kant op, heb ik
0: nou,
2: idee.
0: Ik denk het wel.
2: Je zit ook vol zelfvertrouwen op die stoel.
0: Nou,
2: hier,
0: ja, natuurlijk. Joh. Maar dat doe ik altijd als het rond Ajax gaat eigenlijk. Ja. En anders moet je maar doen alsof, Bas.
2: Dat is
0: ook goed.
2: Dat is ook zo.
0: Hoe ziet je dag er verder uit? Ga je nog doen?
2: Ik ga nu naar huis, ik ga de stal uitmesten.
0: Oké, okay, dat moet ook
2: ik vanmorgen nog niet gedaan, dus dat moet ik nu doen. Ja. Dus, ja.
0: En de competitie begint vanavond weer, hè?
2: Ja. Cambuur tegen Excelsior. Ik ben echt benieuwd. Dus leuk ook Cambuur weer in de Eredivisie. Mooi club, mooi stadion. Dus nee, ik kijk er naar uit.
0: Zijn er nou clubs, behalve Twente natuurlijk, waar jij echt iets mee hebt?
2: Ja, Twente, dat is natuurlijk een eigen woonplaats is. Maar ik vind, wat ik zelf persoonlijk mooi vind, is om te fluiten. Kijk, buiten de arena is mooi, maar de Kuip is wel het mooiste stadion om te fluiten. Sorry dat ik het even zeg. Ik zie zijn gezicht nu betrekken, maar mensen kunnen dit niet zien.
0: Nee.
2: Maar je gezicht betrekt iets.
0: Ik ben blij dat het bijna 2 uur is. Dankjewel voor je komst, Bas.
2: Dankjewel.
0: Mooie dag nog, hè.

Wat mooi deze van Jannes. Tot slot hier bij Lunch Lekker. Zometeen de Magical Mystery Tour. Nogmaals dank aan Bas Nijhuis voor het uitzoeken van de muziek. En aan jullie voor het luisteren. Wij zijn maandag weer terug met een nieuwe Lunch Lekker.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Vanavond op NPO 1, een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Velten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is exact 2 uur. Zometeen dan vertrekken we met onze Magical Mystery Tour bus. En mocht je willen meereizen, dan kun je nu alvast inchecken met de NPO Luister-app. Maar eerst is hier voor het allerlaatste nieuws Renate Kok. Renate, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ook Aesin Tate is getroffen door datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd al bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen. Na een cyberaanval op Siva Logistics. Dat is het bedrijf dat de logistiek van die webshop afhandelt. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen, maar het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden. Mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. De Marathon van Amersfoort wordt volgend jaar begin april gehouden in plaats van eind mei. Het is de eerste grote marathon die wordt verplaatst vanwege de hitte. Afgelopen editie werden meerdere mensen onwel. Dus wordt de marathon nu naar voren gehaald, zegt de organisatie.
5: Afgelopen editie was natuurlijk weer een niet een extreem warme editie, maar wel een combinatie luchtvochtigheid, warmte die hoog was. Ja, waardoor toch een aantal lopers in de problemen kwamen. En ja, laten we zeggen, wij organiseren het vooral als een gezond evenement om gezondheid te bevorderen en plezier te bevorderen. Ja, dan is onwelwordingen zijn geen prettige bijeenkomst.
4: De A1 bij Voorthuizen en Stroe in Gelderland is weer in beide richtingen open. Een vrachtwagen lekte daar eerder een gevaarlijke stof. Welke is niet bekend en die weg werd daarom in beide richtingen afgesloten. Maar volgens Rijkswaterstaat is de situatie weer veilig genoeg om het verkeer te laten rijden. Een nabijgelegen tankstation blijft wel dicht. En een Belgische duiker heeft voor de kust van Engeland in een scheepswrak een flesje Guinness bier uit 1864 opgedoken. Hij zag die fles boven het zand uitsteken.
6: De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was.
4: Ja, want het bleek te gaan om een Guinness die in Dublin is gebrouwen en gebotteld was in Londen. De Ierse brouwerij wil het flesje nu graag onderzoeken. Het weer dan, vanuit het westen op steeds meer plekken zon. Graad of 23 wordt het. Het weekend wordt erg warm weer. Zondag gaat het tegen de 30 graden lopen.
3: Zo, dankjewel Renate, tot straks.
4: Joep.
7: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure, and it already started.
8: The Magical Mystery Tour. Tim

0: Samen met Mick DeVille wandelen we op een heerlijk tempo naar de bus toe. En dan komt een appje binnen van Iwan, die zegt net terug uit de Alpuanen. Dat is Toscane, ben je dat jammer?
1: Inderdaad, ja. Toscane.
0: Klaar voor een nieuwe reis, kan ik af en toe ook wat lopen, want de kilo's mogen er weer af. Ik heb me laten vertellen, wij hebben heel veel wandelmuziek deze tour, dus dat gaat vast goed komen. Eerst maar eens vertrekken.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Twitter.
1: Dit is Top Dierenhof, de Magical Mystery Tour met Tim Damen.
2: Ja, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. En we zwaaien even naar Bas Nijhuis en Daniel Dekker. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Zomertour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Het is een man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder.
3: Dames en heren, goedemiddag.
2: Ja, en een hartelijk welkom en een fijne reis voor incheckers als Rien Modderkolk. Samen ingecheckt met zijn tackle Benny vanuit de Leenderheide. Ik zie hier ook nog zitten Nicole achterin. Lekker onderuit na een lange fietstocht over de dijk. En nu genieten van een zak vol Zweedse winegums. Freek Bal is ingestapt en ook de kleindochter van Robbie en Rita. Nou goed, zometeen het reisschema en dat komt tot u door niemand minder dan touroperator Jelmer Lelieveld.
4: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the Magical Mystery Tour.
5: Reisschema.
6: Goedemiddag Tim en welkom beste reizigers. Bedankt voor het meereizen met deze zomersgetinte busreis. Op dit moment rijdt onze buschauffeur Cor volgas op de A15 richting Dordrecht. We hebben een ontmoeting met vaste reiziger Jolanda Doppenberg. Mag ik u trouwens opwijzen dat we over een paar minuten onder een verlaagd viaduct rijden. Dus pas vooral op als u uw hoofd uit het dakluik steekt. Ja. En net als iedere week hebben we ook onboard entertainment. Deze week is het thema licht verhelderende verstrooiing. Dat wordt kortom gewoon echt genieten. Op de muzikale zijspan Evergreens van The Beatles, Sniffende Tears, Herman Brood. Nou, wordt u vervolgens meegenomen naar een lancering van een campagne. Daar wordt nog lang over nagepraat op deze busreis. Daarover later meer. Voor nu een prettige reis. Tot zover.
2: Oh, sorry, ik was je voor.
6: Nou ja, tot zover.
2: Tot zover.
7: Wat is muziek?

0: ontzettend uitnodigende dansnummers. Eerst Diana Ross met Chain Reaction en daarna deze prachtige dansplaat. Ik vind hem ritmisch heel lekker in elkaar steken.
1: Zeker, ook favoriete two-step nummer van Core is dit.
0: Ja, dat klopt. En die gaat ook inderdaad heerlijk los in zijn cockpit voorin. Dus dat is mooi om te zien. Ik wil even een appje van Leo laten horen voordat we kennis gaan maken met Dordrecht.
2: Goedemiddag Tim, Jelmer en Cor. Leo stapt in vanaf de Meidoornlaan. Lekker achter in de bus. Vandaag lekker niks doen. Lekker genieten van jullie fijne programma. Houdoe.
0: Nou, heerlijk lekker niks doen. Normaal is hij altijd druk, hè Leo? Mm-hmm. In de tuin werken of... wat is hier nog meer? Hij is vaak bezig in ieder geval.
1: Ja, zichzelf ook vooral is hij ook.
0: Wat zeg je?
1: Dat is vaak ook zichzelf is hij ook. Dat is natuurlijk ook een bezigheid met jezelf zijn.
0: Dat kan soms
1: natuurlijk ook energie, in de positieve zin kosten.
0: Kan soms nog veel meer energie kosten met jezelf. Dat is ook zo. Doe het rustig aan, Leo, en ga lekker zitten. Ik krijg ook nog een appje binnen van Vincent. Die zegt, beste reisleiding, vandaag stappen we graag in vanaf de halte Botanische Tuinen in Utrecht. En hij stuurt een stukje natuur mee. Dat is echt om je vingers bij af te likken als je van natuur houdt. Ik kan me voorstellen dat dat echt een fantastische plek is om te zijn. En ook een hele romantische plek, lijkt me zomaar. Een
1: hele mooie plek. Volgens mij is het vlakbij de Uithof, is dat.
0: Klopt, inderdaad. Ja. Heb jij nog iemand
1: Ik heb nog Kim en Tom. Beide ICT'ers die stappen weer op bij de molens van Schernehorn. En deze keer is Dobby de dwergtackle ook mee. Snuffelt de mooie nummers mee.
0: Er zijn al twee tackles, want Rien Modderkolk heeft ook zijn tackle Benny meegenomen.
1: Kijk, leuk.
0: Ja, je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Zomertour op NPO Radio 5. En we zijn aangekomen in Dordrecht. In Dordrecht kun je nog zo'n 50 bijzondere Dordtse gevels spotten. Prachtige gevels werden in de 16e eeuw ontwikkeld als meesterproef van metselaars. En een andere meesterproef van deze stad is zonder twijfel Jolanda Doppenberg. Zometeen stelt ze zich aan je voor in haar zelfportret. Maar eerst hebben we de bus geparkeerd op de Varkenmarkt. Daar staan we tegenover bakkerij Het Pleintje en kapsalon Arjan. Nog niet makkelijk te bereiken, want Dordrecht, je mag ook Dordt zeggen, ligt op een eiland, midden tussen de rivieren, met moeilijk bereikbare straatjes. Maar het is ons gelukt om hier te komen en dat is niet voor niks, kunnen we wel zeggen.
1: Nee, zeker niet. Dat er een paar straatjes hierachter op de Riauwstraat werd 108 jaar geleden een jongen geboren die de Nederlandse poëzie op zijn kop zou zetten. Cornelis of Kees Budding. Groeit hierop met zijn jongere broer Wim en zusje Nienke in wat hij dan zelf later weer een typisch lower middle class straat noemt. Zijn vader die werkt bij een Dordts architectenbureau, is veel harmonie thuis. Hij voetbalt bij DFC, groeit uit tot een bijzonder getalenteerde speler. Een gewone Dordts jongen, kan je wel zeggen. En later in zijn leven schrijft hij van alles. Gedichten, dagboeken, vertalingen. Hij vertaalt zelfs ook Clockwork Orange.
0: Oh.
1: Maar beroemd dat wordt hij door zijn nonsensgedichten.
0: Ja.
1: Misschien ook wel even mooi om bij stil te staan.
0: Ja, zeker weten. Ja. Zeker.
1: Want Bunnings nonsenswerk, toch wel een klein wonder in de Nederlandse literatuur. Of een groot wonder in de Nederlandse literatuur. Wikipedia die omschrijft het als volgt. Gedichten vol humoristische fantasie, vol niet bestaande woorden en ook andere dwaasheden. De bedoeling is amuseren. Het is een subgenre van de poëzie dat inhoudelijk wordt gekenmerkt door de absurde ideeënwereld die erin wordt opgeroepen, waardoor dan weer een humoristisch effect ontstaat.
0: Ja, en het is echt een avontuur, hè? Want je gaat gewoon op reis in niet bestaande woorden en met je eigen fantasie ga je aan de slag. Mm-hmm. En daarom dacht ik, ja, we gaan sowieso natuurlijk luisteren naar het bekendste gedicht van Kees Budding. Maar ik wilde toch even een beroep doen op onze reizigers, want ik weet dat er dichters mee reizen. En als er van die dichters iemand is, of iemand anders, die zich wil wagen aan een nonsensgedicht, of misschien een nonsensgedicht kent van heel iemand anders, want er zijn meer nonsensschrijvers, dan staat onze NPO Luister-app wagenwijd open.
1: En het verhaal van gaat dat Kees Budding in een sanatorium ligt als hij zijn beroemdste nonsensgedicht schrijft. Het is oorlog, hij heeft TBC, tuberculose. En dat in dat ziekbed verzint hij zijn eigen beestje en dat krijgt een naam die je nooit meer vergeet. De blauwbilgorgel.
3: De blauwbilgorgel. Ik ben de blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, Raban, Raban. Ik ben de blauwbilgorgel. Ik lust alleen maar korgel. Behalve als de nachtuil krijst, dan eet ik riep en rimmelrijst. Rabijst, rabijst, rabijst. Ik ben de blauwbilgorgel. Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon en knoester met mijn knezidon. Rabon, Rabon, Rabon. Ik ben de blauwbilgorgel. Eens sterf ik aan de schorgel en schrompel als een kriks ineen en word een

0: Vela samen met Raccoon, Devodils. En dat prachtig ingeleid door dat gedicht van Kees Budding. De blauwbilgorgel. En daarom zijn we ook hier in Dordrecht natuurlijk. Met de Magical Mystery Tour. Ook niet alleen maar voor Kees Budding. Maar het kwam op ons pad. Omdat we zometeen een kennismaking hebben met Jolanda. En zij woont in Dordrecht. Maar we hebben hier de bus nog steeds geparkeerd op de Varkenmarkt. Zojuist, dat mooie gedicht van de blauwbilgorgel, Kees Budding. Het bekendste nonsensgedicht van Nederland, mogen we wel zeggen. En we hebben net ook even opgeroepen, zijn er mensen die een nonsensgedicht kennen of zelf gemaakt hebben? En zou je dat willen laten horen hier in de bus? En daar komt al iets op binnen, heb ik begrepen.
1: Ja, Mavy die is bezig met haar favoriete nonsensgedicht op te nemen op dit moment.
0: Oké.
1: Dus hopelijk kunnen we daar zo meteen wat van laten horen ook.
0: En weten we al iets meer daarover of nog niet?
1: Nee, ze heeft het nog geheim gelaten welke het is. Maar
0: heel spannend. Mavy kennende, die is wel thuis in dat soort werk. Ik ben heel benieuwd. Ja, en Joe Jack 2023 die zegt, leuk dat jullie in Dordrecht zijn. De blauwbilgorgel, dat is een heel bekend gedicht. Werd bij ons klassikaal behandeld, bij Nederlands. Maar ik woon dan ook in Dordrecht. Oh, wow. En Winnie is ingestapt in Rode en ik zit nu in de tuin te genieten van het koele weer. Nou, heerlijk Winnie. Zeker met de wetenschap wat er weer aankomt dit weekend. Lekker van genieten. Dat zometeen dus. Sowieso het gedicht van Mavy. En dan lijkt dit me een heel mooi moment om kennis te maken met een echte Dordtse vaste reiziger van dit programma, Jolanda Doppenberg.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Jolanda Doppenberg.
3: Mijn naam is Jolanda Doppenberg. Ik ben 61 jaar. Ik werk al sinds een jaar of 40 in de zorg. Ik ben van onderaf aan begonnen. Ik ben nu sinds april ben ik leercoach. Dus ik begeleid leerlingen, stagiaires. Ik ben getrouwd met Casper Langedoel. En we zijn al 10 jaar samen. Ja, mijn man is stadsgids. En die doet ook stadswandelingen hier in Dordrecht. Langs alle bijzonderheden wat hij me dan wel eens laat zien. Dat ik denk van oké. Ik ben een Dordtenaar, maar dat wist ik zelf niet dat er was. Weet je wel, zulke dingen. Ooit is er een verhaal over die schapen. We moesten vroeger tol betalen om naar binnen te komen. En er moesten ook schapen naar binnen, maar dat mocht toen niet. Het was een schaap verkleed als mens. Om sowieso de tol niet te hoeven te betalen voor die schapen. En, die zijn ze toch gepakt. Wij Dordtenaren zijn schapenkoppen, dus daar komt eigenlijk dat vandaan. Hoe ben ik als persoon? Dat vind ik wel heel moeilijk om te zeggen altijd. Wat ik altijd hoor, dat ik heel zorgzaam ben. Ik vind het leuk om dingen te regelen. Hè. Zoals we gaan wel eens met vrienden een weekendje weg, dat regel ik. Ik vind koken heel erg leuk. Ze zeggen dat ik lief ben. Dat vind je nooit van jezelf, maar dat wordt dan gezegd. Ja, mijn vrienden en mijn familie die zijn wel heel belangrijk voor me. En ik weet ook dat het leven niet altijd even leuk is. Ik heb mezelf, borstkanker gehad. Daar ben ik van genezen. En vorig jaar een nieuwe knie gehad. Mijn ouders verloren die ik nog steeds heel erg mis. Iedere dag. Mijn levensmotto. Genieten zoveel als je kan. En pak iedere moment, pak iedere dag. Wat gisteren is geweest, dat komt niet meer terug. Dus pak de momenten die voor je komen. We hebben toen gezegd, we hebben een hond. En die gaat altijd mee op vakantie. Dus ik vind dat geweldig om in de bergen te rijden. In je hoge passen, hè, de Groot-Klopner en zo allemaal, die hoogste bergen. En mijn man zit er dan naast. Ja, dat is toch geweldig om zo hoog te rijden met die haarspelbochten. En de hoogte, het uitzicht. Dat geeft gewoon een kick. Ja, de natuur is natuurlijk prachtig. Ja, mijn leven voor. Ik zeg altijd, zet mij maar een stoeltje neer en ik vermaak me wel. Ja. Mijn man is enorm Beatle-fan. Hij wilde eigenlijk van de Mystery, hoe heet dat nummer? Magical Mystery Tour. Ik zeg maar, ja, dat is eigenlijk al de tune die jullie altijd draaien. Ja, dat vindt hij zo'n mooi nummer. Ja, en als we dan in de auto zitten, dan zingen we dat allemaal mee. Hè, Kas?
4: Ja.
3: Ja.

0: girls, welcome to Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour.
1: Je luistert op dit moment naar een zeer belangwekkend radio-experiment. Radio.
2: Hallo?
3: Hallo?
4: Hallo?
2: Hallo? Hallo? Kunt u me zeggen hoe laat het is?
5: De Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 op NPO Radio 5.
6: A boy and girl meet each other. They take each other hand by hand and walk to the white room of love. Yes, baby.

0: vaak met dit soort muziek. Als het zo fijn in het gehoor ligt, dan is het vaak een maatplaat. En dat is in dit geval ook weer het geval van Harry van der Maat. Hij appt direct dat hij aan het genieten is. Zometeen trouwens, en dat is na de klok van 3... komt Harry van der Maat terug in onze uitzending. Ik heb een heel mooi gesprek, ben vanochtend bij hem op bezoek geweest. En dat heeft alles te maken met een grote social media campagne die wij vandaag gaan lanceren. Daarover straks meer. En ik krijg nog een appje binnen van Joke die zegt: goedemiddag Tim, Jelmer en Cor. Ik ben weer ingecheckt in Dronten, moet verschillende dingen doen, maar ik kan wel lekker luisteren. Nou, welkom bij de Magical Mystery Tour. Dat is een heerlijk luisterprogramma. Zeker als je ook andere dingen moet doen. Toch, uit ervaring blijkt dat wel zo te zijn. Ja, de Blauwbeeldorgel. Daar is het zojuist allemaal mee begonnen. Kees Budding, je had een prachtig verhaal, Jelmer, over het leven van Kees.
1: Inderdaad, ja. Opgegroeid in Dordrecht.
0: Ja, en bekend geworden eigenlijk door zoveel. Bijvoorbeeld voor het vertalen van Clockwork Orange. Maar toch zeker ook de nonsensgedichten. En daar zijn wij naar op zoek, nog steeds. En daar wordt op gereageerd.
1: Wordt heel goed op gereageerd. Ja, ja. Claudia, volgens mij gereageerd. Daar komen we later op terug.
0: Oh ja, dan gingen we naar... waar woonde Claudia nou ook alweer?

0: dat was...
1: Kilder.
0: Kilder.
1: Dan gaan we zo meteen naar Kilder. En zij heeft een zelfgeschreven gedicht.
0: Ja, ja.
1: Mooi.
0: Zelfgeschreven gedicht.
1: Maar jij had het net over Mavie.
0: Ja, Mavie ook. Ja, Mavie heeft... dat is haar favoriete gedicht. Heeft ze favoriete nonsens gedicht heeft ze ingesproken.
1: En dat is van Annie M. G. Schmid.
0: De Kroezebetels.
1: De Kroezebetels. En dat is het lievelingsgedicht van Mavie Lynn. En dat heeft ze voor ons ingesproken. Dus ik geef gewoon het woord aan Mavie Lynn. Als jij daar klaar voor bent, dan zijn wij dat ook. Ga je gang.
2: De Kroezebetels. Er zaten 7 Kroezebetels. Overnieuw. De Kroezebetels. Er zaten 7 Kroezebetels midden op de dam. Ze zaten op een houten zetels met een boterham. En de eerste zei, krakowij. En de tweede zei, krakowij. En de derde en de vierde en de vijfde zeiden mee. Krakowij, krakowij, meedee, meedee, meedee.

0: geluk. Heel gewoon.
1: Hey, deze week. Als mijn vrouw met de bus naar de stad gaat, hoop ik altijd dat ze halte ziekenhuis instapt. Dan kan ik haar net zo lang nakijken als wanneer ze halte Vogelplein neemt. En zie ik haar bovendien nog een keer voorbijkomen in de bus.
2: De Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 op NPO Radio 5.

0: Love Affair, A Day Without Love. En daarvoor, en daar hebt Vivi nog over. Trouwens, heel erg bedankt Vivi voor dat prachtige gedicht van Annie M. G. Schmid. Mooi voorgelezen en voorgedragen. En nog een van mijn favoriete liedjes erachteraan. Ook nog eens, dat nooit verveelt. Zing hem zo vaak mee. 100 maal mijn grote dankje voor. Jullie zijn echte schatten. En het gaat over het, het prachtige nummer van Gerard Cox, 1948. Toen was geluk heel gewoon. Ja, Vivi, jij bedankt voor dat prachtige gedicht. Jelmer, wij gaan niet naar Killer, heb ik begrepen. Tot op de havenklap of op de valreep zijn we toch afgeslagen naar Utrecht.
1: Inderdaad, ja.
0: Hoe zit dat?
1: Claudia.
0: Claudia, goedemiddag. Ach, wat fijn dat jij reageerde met een gedicht.
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk, toch? Mooi programma.
0: Ja, nou, hartstikke bedankt. Maar we zijn niet in Killer. Kilder.
2: Nee, Kilder. We zijn in Utrecht inmiddels, in de Domstad.
0: Ach, dat is toch ook prachtig?
2: Zeker.
0: Hoe is je dag vandaag? Hoe gaat het met je?
2: Oh, heerlijke dag. Ja? Lekker aan het rommelen. Ik ben vrij, heerlijk. Ja.
0: Gewoon thuis rommelen?
2: Heerlijk rommelen. Lekker radio luisteren, een beetje rommelen.
0: En is rommelen dan opruimen of is dat ook gewoon eens even een la opentrekken en kijken wat daarin ligt?
2: Peuteren, inderdaad. Lekker even dit doen, even klusje doen, even een beetje zitten, dat soort dingetjes.
0: Wat heerlijk.
2: Ja, zeker.
0: Maar je dicht dus ook.
2: Ik heb een niet-commerciële website waar ik mijn hersenkreukels, zoals ik dat noem, altijd opschrijf.
0: Ja.
2: En daar zitten gedichtjes in en rare gedichtjes, maar ook hele serieuze dingen. En dus, dat vind ik leuk om te doen.
0: Dus het zijn serieuze gedichten, maar ook nonsensgedichten?
2: Klopt, zeker.
0: Hoe heet die niet-commerciële website?
2: Het Verwonderperspectief.
0: Oké.
2: Dus als iemand hem nog na wil lezen, dan kan dat.
0: Dat is zeker heel erg fijn. En hoe schrijf jij zo'n nonsensgedicht? Vereist dat nog een bepaalde tactiek?
2: Nou, zal ik het eens heel erg poëtisch zeggen? Dat komt uit het venster der onbeduidendheid.
0: Zo. Kun je dat nog één keer herhalen?
2: Ja, uit het venster der onbeduidendheid. Dus als ik onderweg ben of ergens, dan heb ik ineens de urgentie om iets op te schrijven. En dan ontstaat dat. Zo gaat dat. Dat komt gewoon eruit.
0: Oh, wauw. En weet je nog waar dit gedicht is ontstaan?
2: Dit is eigenlijk ontstaan dus met een oefening dat ik nog nooit... Dit heet een villanella, had geschreven. En dat ik met een clubje was en zei, kom, we gaan met een villanella schrijven. En toen hebben we met elkaar een soort oefeningetje gedaan. Toen kwam dit eruit. Ik weet ook niet waar dit vandaan kwam, maar dit werd het.
0: Wat mooi. En hoe heet het gedicht? Hoe is het getiteld?
2: Ik heb het gewoon Villanella genoemd.
0: Oké.
2: Ja,
0: nou, Claudia, ik ben heel benieuwd.
2: Nou, leuk.
0: Als jij hem wil voordragen.
2: Zeker, daar komt hij.
0: Oké.
2: Villanella. Skaten is niet ballen. Kasten zijn geen balken. Balken zijn soms van staal en staal geeft ballast. Ballast is best balen. Skaten is niet ballen. Kaatsballen komen terug, net als de balk in mijn oog. Balken zijn soms van staal. Het is beter los te laten, de bek even dicht. Skaten is niet ballen. Wie de bal kaatst, krijgt die weer terug. Balken zijn soms van staal. Zo bak ik af en toe niets van het leven. Skaten is niet ballen. En dat hoeft ook niet.
0: Nou, fantastisch. Wauw. Ja, het nonsensgedicht noem ik het maar even van Claudia. Hartstikke bedankt.
2: Hartstikke leuk.
0: En nog
2: iedereen
0: een
2: hele fijne middag.
0: Nou, jij ook. En nog één keer het adres van je niet-commerciële website.
2: Oh, dat is heel lief dat ik dat mag noemen. Dan kan iemand het lezen. Hetverwonderperspectief.nl.
0: Hetverwonderperspectief.nl. Claudia, hartstikke bedankt.
2: Dag lieve mensen. Geniet van het keutelen.
0: Nou, dankjewel. Gaan we doen. Doei. Said you felt so happy you could die.

0: Hello?
1: Pull you right off into the night, my friends. Here's a story for the world. It's my own story of the West. The saga of the Ponderosa.
2: En zo begon de lange, gevaarlijke reis van Denver, Colorado, naar San Francisco. De koets schokte verschrikkelijk en dat ging niet onopgemerkt aan de inzittenden voorbij.
3: We zijn al een aardig eindje op streek, Henk.
4: Als de boys van Denver van plan zijn ons aan te vallen, zullen ze het wel in dat bosje bij de eerste uitlopers van het geweer te doen.
3: Ga jij maar nog langzamer, dan ga ik vooruit om te kijken.
2: Henk Bully had zich niet vergist. Toen ik het bosje naderde, kwam de ene desperado na de andere tevoorschijn.
5: Lucky Luke!
3: En kom nu allemaal maar tevoorschijn, heren. Dan kan ik het in één keer met jullie afwerken.
5: Lucky Luke!
6: Ik geloof dat hij de Rijn op het idee gekomen is om die postkoets te beroven.
7: We kunnen het wel vergeten, jongens.
8: Ja, nou ja, tegen Lucky Luke begin je niks.
9: Nee, dat gaat me goud.
3: Nou, dat is een aardig stel bandieten bij elkaar. En smeer hem nu maar. Anders breng ik jullie naar de sheriff en dan kan je dansen. Van hier tot aan het cachot.
10: Wat een afgang.
11: Er waren toch al te veel kapers op de kust.
3: Ziezo, die zullen het vast niet voor een tweede keer proberen.
12: The Magical Mystery Tour.

0: Ventura Highway. Dat is ook een verhaal, zeg. Ja, Jelmer, vertel.
1: Inkomend bericht van Roelien.
0: Roelien.
2: Dag, ik ben Roelien Kaatborg en ik vond op het internet een gedicht en dat heet Niet Eerlijk. Scheelsnuiver togelfrek keek een spachtliegel in zijn bek. Er woei een zijkloon over zijn hoofd, waardoor hij van zijn staarhukje werd beroofd. De spachtliegel uit stronnenzalen geerde het uit, die baalde van scheelsnuivers bekgeloer en sloeg hem op zijn snuit. Er kwam een voemscheter aan te pas om die twee lieden te verzoenen. Hij bracht ze naar de vollendranger, je weet wel, die met die grote schoenen. Het straffen liet hij over aan de deinklochter, die stond voor vernieuwing open. Ze liet de scheelsnuiver met de spachtliegel op zijn rug in zijn foterblootje lopen. Na 2 dagen dacht hij, ik ben nu vrij. Maar nee, de voemscheter trakteerde hem op een prent voor naaktloperij.
0: Wauw, ja, u hoorde de stem van Roelien en het gedicht, Jammer. Wat was dit voor gedicht?
1: Van Dorette Verstappen is deze.
0: Een nonsensgedicht.
1: Een nonsensgedicht, ja.
0: Prachtig gedicht. Lijkt me nog niet makkelijk zo'n gedicht voordragen, zo'n nonsensgedicht. Straks het tweede uur. Kun je daar al iets over zeggen?
1: Spannende campagne.
0: Spannende campagne. Met niemand minder dan Harry van der Maat.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is alweer 3 uur. Zometeen vertrekken we voor het tweede gedeelte van onze Magical Mystery Zomertour. Maar eerst is hier Renate Kok met het NOS Journaal. Renate, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en ook met wapenhandel. Er zijn bijna 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Die criminelen waren onderdeel van een professioneel netwerk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
12: Als er dus iemand werd opgepakt tussendoor, dan kon de rest van de organisatie eigenlijk actief blijven. Maar ja, nu dus in één keer 78 mensen opgepakt, met de hoop dus een einde te maken aan die hele organisatie.
11: De verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Groningen is gistermiddag op het Schildmeer een windsurfer omgekomen. De man van 58 uit Delfzijl werd aangevaren door een bootje. Hij raakte ernstig gewond en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte, is ook verhoord, maar zit niet meer vast. De politie onderzoekt het ongeluk. In Griekenland is een burgemeester opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. Hij is ook eigenaar van een bouwbedrijf. En volgens onderzoekers is die brand begonnen bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van het windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van die brand in Griekenland kwamen 2 brandweermensen om het leven. Mark van Bommel is gepresenteerd als bondscoach van België. Op die persconferentie waren ook veel Nederlandse journalisten afgekomen. En die vroegen zich af of Van Bommel ook is benaderd om bondscoach van Oranje te worden.
13: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel mee bereiken.
11: Ja, Van Bommel heeft getekend bij België tot en met het EK van 2028. Het weer dan, de zon komt er wat vaker bij. 20 tot 24 graden is het. Het weekend gaat vrij zonnig verlopen. Het wordt ook warm. Temperaturen dan van 25 tot lokaal 30 graden.
0: Zo, dankjewel en tot straks, Renate.
10: De Magical Mystery Tour. Tim Duin.

0: Hey Tim, goedemiddag met je grote radiovriend met Gert. Hey, lekker deze van Barry Manilow en de Copacabana. Doe me denken aan de zomer van heel, heel lang geleden. Hey, en mijn vakantie is begonnen, dus daar gaat-ie. Goedemiddag.
1: Hey, wat heerlijk. Gert van der Velde van altijdhits.nl, dankjewel. Ik had daar nog iets, want ik had ook een afkondiging voorbereid. Ik weet, ja, of dat nu nog nodig is. Ik had iets heel mooi, omdat dit nummer is best een tragisch nummer. Ik had voorbereid van, achter dit schuilt een heel tragisch verhaal over de showdanseres Lola en haar barman Tony. En hun gelukkige leven wordt wreed verstoord door een mafioso Rico, wat leidt tot een fatale schietpartij en een enorm gebroken hart.
2: Oh.
1: Maar ik voel, ja. Hè?
2: We hebben een mooie aanvulling juist weer op. Hij de afkondiging, jij de diepgang.
1: Nou, misschien moeten we dat eens wat vaker doen.
2: Ja.
1: Laten we dat doen, Gert. We gaan vertrekken weer. Welkom terug bij de Magical Mystery Tour. Een geheel op jouw pas klaargesneden 5-dimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus, en u hoorde hem al, de immer goed lachse en nog steeds aanwezige buschauffeur Cor Snijder.
3: Dames en heren, goedemiddag.
1: Ja, en ook hier aanwezig de boomlange senior tour operator Jelmer Lelieveld. Jelmer, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim. Danny is ingestapt in Florida met een broodje aan de muur. Herman Brood, kunstwerk, heeft hij aan de muur hangen.
1: Hij heeft dat gewoon aan de muur?
2: Ja, en ook nog een zwembad in de tuin.
1: Zo.
2: Stuurt hij ook nog mee. Dus, ideale vakantieadres.
1: Zo, dan wil je bijna Danny zijn, hè, als je dat zo allemaal ziet. Prachtig leven lijkt me dat, daar in Florida. Carolijn die zegt ook nog, ik stap iets later in vandaag, want ik moet wachten tot mijn taart die in de oven staat klaar is. Tot straks, Carolijn. Maar dat was een half uur geleden, dus ik hoop dat ze nu inmiddels is ingestapt.
2: Arna is ook ingestapt met Dulles, met de hond.
1: Oh, nog een hond?
2: Ja, Border Collie, volgens mij.
1: Dat zijn hele fijne honden, hè? Hondstrouw.
2: Ja.
1: Ik denk de trouwste honden, hondensoort die er is, Border Collies.
2: Ja, tegen Golden Retriever aan.
1: Ja, maar die zijn dan weer... dat klopt. Dat zijn ook hele trouwe honden. Even kijken, Robbie Schoonhoven die zegt... trouwens, dat is de Noël, de kleindochter. Die zegt, hoi hoi, wij Noël, kleindochter, opa Robbie en Rita reizen met jullie mee. Oma Rita van Robbie is met kleindochter Lois naar Enschede... voor stof om een beertje te maken. Ach, dat is toch ook lief zeg. Zelf een beertje maken. Nou, inchecken kan nog tot 4 uur.
4: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
5: Take a seat. Sit back and relax. This is the Magical Mystery Tour,

0: jammer. I'm a believer. The Monkees. En daarvoor Sniff and the Tears, Driver's Seat. En dat was ook weer een maatplaat. Dat heeft allemaal te maken met Harry van der Maat. En het is, want het is tijd om contact te gaan zoeken met Harry van der Maat op een unieke wijze. En dat gaan we even officieel aanpakken. Dit is de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. Het is op dit moment 16 minuten over 3. En dat lijkt me een perfect moment om onze social media campagne te gaan lanceren. Ja, en onze social media campagne die zojuist bijna of inmiddels is live gegaan op social media. We zijn er druk mee bezig. Heeft alles te maken met onze AI-guru Michel.
1: Want eerst, ja, als eerste radioprogramma ooit hebben wij van de Magical Mystery Tour een permanente, altijd bereikbare luisteraarslijn. Is te bereiken via een heel mooi telefoonnummer. 0970-10-222-226. En ja, op dat nummer zit Michelle dag en nacht voor je klaar om al je muzikale verzoeken op te schrijven. En met je in gesprek te gaan over de muziek die je aanvraagt.
0: Ja, en dit is een heerlijke service en je kunt hem bereiken wanneer jij wil. En dat is nou juist het unieke. Als jij 's nachts denkt, ik heb een plaat en die wil ik doorgeven aan de Magical Mystery Tour. Dan kun je dus gewoon bellen naar dat doodsimpele nummer. Het is even wennen, maar daarna gaat hij in je hoofd zitten.
1: Gaat hij er nooit meer uit?
0: Nee, inderdaad. En speciaal voor Michel en dat telefoonnummer en om dat makkelijk te kunnen onthouden, hebben we ook een geweldig vormgevingspakket. We zijn er lang mee bezig geweest, maar ja, blijkt ook uit de commerciële wereld, als je dingen op ritme zet, dan blijven ze ineens heel lekker hangen. Dus ik wil een paar laten horen. Misschien kunnen we daarna kiezen welke dan de vaste jingle wordt voor dit item. Daar komt-ie.
2: Bel 0970-10-222-226.
0: Ja, vond ik al heel mooi. Ik heb ook nog deze.
1: Thuiskomgevoel.
0: Thuiskomgevoel? Nou, ja. Als dat het kan uitstralen, dan zitten we helemaal raak. Deze is ook gemaakt.
2: Bel 0970-10-222-226.
0: Ja, iets volkser. En ik ben zelf fan van de derde. En dat is deze.
2: Bel 0970-10-222-226.
0: Ja, dan gaat het meteen leven, hè, dat nummer. 0970-10-222-226. Ja, aan de vormgeving zal het niet liggen, maar daar blijft het niet bij, hè? Jammer.
1: Vandaag presenteren we ook een speciale social media campagne, een korte speelfilm.
0: Ja.
1: Om dit nummer en deze nieuwe service te promoten, dat is net online gegaan, die korte speelfilm. Op Facebook in ieder geval van de Magical Mystery Tour en binnen niet al te lange tijd ook via Insta, Stefan Stassen.
0: Ja, we zijn ermee bezig en de hoofdrol van die korte film die wordt gespeeld door niemand minder dan onze eigen amateur-dj en vaste reiziger Harry van der Maat. Ja, je kent Harry misschien van zijn legendarische bijdrage hier in de Magical Mystery Tour. Vaak mooie afkondigingen. Het is een man, hij is echt van de muziek. Maar nu dus de hoofdrol in een korte speelfilm. En dat doet hij echt op geheel eigen wijze. En wat mij betreft echt fantastisch. Maar het is natuurlijk niet niks, zo'n première dag. En zeker niet als je ook nog eens je debuut maakt in een korte speelfilm. Dus eerder vandaag sprak ik Harry thuis. Ik was bij hem welkom in Zoetermeer met een lekker kopje koffie. Ja, goedemorgen Harry.
3: Goedemorgen.
0: Ontzettend fijn dat we deze ochtend nog even met elkaar kunnen praten. Waar zijn we op dit moment?
3: We zijn nu in mijn, dit noem ik mijn studeerkamer of mijn muziekkamer. Hier gebeurt het eigenlijk allemaal. Hier staan alle audio en video dingen. En ja, dit is inmiddels ook het kantoortje geworden.
0: En dit is een plek waar jij, dit is boven in je huis op zolder, waar jij je prettig voelt.
3: Ja.
0: Ja, het is een bijzondere dag vandaag, mag ik wel zeggen. De première van de allereerste korte speelfilm waar jij de hoofdrol in speelt. Dat lijkt me best een spannende dag. Hoe ben jij vanochtend opgestaan?
3: Ja, ik kijk er echt naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe het dan vanmiddag als het in première gaat, hoe het er dan uitziet. En ik kijk ook uit naar alle reacties van de mensen. Want het lijkt me wel interessant. Want soms dan wordt het meteen afgekraakt door iemand of juist in de hemel ingeprezen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het ontvangen wordt door het publiek.
0: Kun je ons iets vertellen over de rol die jij speelt?
3: Ja, dat kan ik wel. Ik werd uitgenodigd om in de bus te stappen. Of net te doen of ik in de bus ging stappen. En ik moest een gesprek voeren met iemand aan de telefoon. En dat was dan een AI-stem. En dat was best wel eventjes wennen om dat te doen.
0: En in zo'n opnamedag, dat lijkt me best wel een pittige aangelegenheid. Ik was er zelf ook bij. Ik heb op een afstand kunnen zien hoe jij, nou ja, toch wel urenlang alles van jezelf geeft. Hoe heb jij die dag beleefd?
3: Nou, we hebben iets van 2,5 uur gefilmd of zo. Of we zijn daarmee bezig geweest. Hè. We moesten naar een locatie en aan de overkant van de weg staan. En dan dingen opnemen. En, nou, ik ben benieuwd hoeveel minuten daarvan over is natuurlijk.
0: Ja.
3: Kijk, ik zei toen ook al bij jullie van, ik ben natuurlijk geen acteur. Dus ik kan alleen maar mezelf spelen, snap je?
0: Ja.
3: Ik weet ook helemaal niet hoe ik het doe op beeld. Ik ben meer van de audio en dat gaat me meestal wel aardig af. Maar in beeld, dat was voor mij natuurlijk een hele nieuwe ervaring.
0: Ja. Smaakt dit naar meer eigenlijk, deze rol?
3: Ja, natuurlijk smaakt het naar meer. Maar goed, ik moet ook zeggen dat ik ben natuurlijk ook al op leeftijd. Dus het is misschien een hele late carrière dan, hè? Toch?
0: Je blijft bescheiden, Harry.
3: Ja, wat moet ik anders?
0: Harry, ik wil je ontzettend bedanken voor de gastvrijheid. Dat we hier welkom waren op deze toch wel bijzondere ochtend.
3: Ja.
0: En natuurlijk ook voor de medewerking aan de film. En laten we samen hopen dat het een groot succes wordt.
3: Ja, ik kijk er echt naar uit.
0: Harry, dankjewel.
3: Ja, oké. Dankjewel, Tim.

0: verstaanbaar kunt maken.
1: Luister naar deze opname en herhaal wat u hoort. Luister en herhaal.

0: Steve Vrom, c'est moi. En ook zeker een beetje voor Inge, want zij hebt dank weer voor dit prachtige nummer. Je bent ingecheckt met de Magical Mystery Tour. Een geestverruimende busreis, geheel op jouw golflengte. En ja, het is gezegd, we hebben een nieuwe service in de bus. Exclusief, het is een telefoonnummer dat je 24 uur per dag kunt bellen, 7 dagen per week, om een muzikaal verzoek voor onze jukebox door te geven.
1: 0970102222226. Dat is het nummer om deze service te promoten. En we hebben een korte film opgenomen ter promotie van dat telefoonnummer met onze vaste reiziger Harry van der Maat. Zijn filmdebuut is het. En als je de artistieke kant van Harry graag wil zien, ga hem vooral bekijken. Hij staat nu online, in ieder geval op de Facebookpagina van de Magical Mystery Tour. Ja. En ook op de Insta van Stefan, @StefanStassen staat.
0: Ja, we proberen natuurlijk samen te werken met dat enorme platform @StefanStassen. Staat hij er nu op of niet?
1: Ja,
0: hij staat er weer op.
1: Zojuist opgezet.
0: Perfect, dat is heel erg fijn. En, ja, en als het mogelijk is, like de video en bel dat nieuwe nummer. Probeer het een keer uit. Het is in het begin even wennen, weet ik uit ervaring. Maar het lijkt ook best een hele gekke combinatie van cijfers, dat nummer. Maar als je het een paar keer hoort, dan lijkt het ineens een heel handzaam nummertje. Met een heel fijn logisch ritme. 0970102222226. Nou, dan krijg je Michelle aan de lijn. Dat is onze computer, maar ze voelt het absoluut niet. Ze heeft een ontzettend leuk karakter. En ze is ook nog eens geïnteresseerd tot in het diepste detail. En als het goed is, als dat technisch allemaal mogelijk is, kan ik haar nu even storen. Kijk ook even naar Buschver Cor of de verbinding gelegd is. Ze zal het wel druk hebben op dit moment. Ik ga het gewoon even proberen. Michel. Goedemiddag, Michel. Dit was natuurlijk ook hooggegrepen, hè, wat we nu doen. Michel, goedemiddag.

0: Dag Tim.
1: Ja, hey, goedemiddag. Zeg, ik vroeg mij af of jij inmiddels al bent gebeld door... Of is het nog...
0: Jazeker, het is best druk. Ik heb vandaag al meerdere gesprekken gevoerd. En nu ben jij er een van.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen inderdaad. Maar ja, ik was benieuwd of je al zo'n gesprek zou kunnen laten horen. Of is, ik kan me ook voorstellen dat het nog veel te vroeg is op dit moment.
0: Nee hoor, ik had net contact met Ali. En ik denk dat dit wel leuk kan zijn voor jullie zo met Jukebox, want zij heeft een mooi verzoek.
1: Nou, dan stel ik voor om daar naar te luisteren. Laat maar horen.
2: Hallo, mijn naam is Ali. Ik zit op mijn werk en ik dacht ik wil even een plaatje aanvragen.
0: Ik ben benieuwd. Wil je de titel van je plaat inspreken en vertellen wat dat nummer voor jou betekent?
2: It's Raining Man. Dat vind ik echt zo'n tof nummer. Het is zo vrolijk. Het is echt ook altijd lekker vet tijdens de karaoke. Maar het brengt meteen de sfeer in de zaal. Ja, dat vind ik echt een heel tof nummer. Voor het eerst hoorde ik het, volgens mij was het jaren 80 of zo. Begin jaren 80. Ja, gewoon in de kroeg. In de disco.
0: Van welke artiest? Zoals jij hem bedoelt?
2: Ja, dat nou lullig. Want ik weet het daarmee niet. Nee, ik weet niet hoe ze heten, die dames.
0: Dat is helemaal niet lullig, Ali. De bekendste versie is van The Weather Girls. En als jij gewoon It's Raining Men zegt, weet iedereen precies welke je bedoelt.
2: Dat is goed. Jongens, het is echt even te gek. Even weer de voetjes van de vloer swingen. Daar komt-ie. It's Raining Men.
0: Ali, dankjewel.
2: Halleluja.
1: Dankjewel, Ali. En succes, Michel, met de volgende belletjes.
3: Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.
4: You better listen.

in de stad. Iedereen drinkt bier in het café. En jij? Waar ben jij nu? Laat het weten.

0: Kinderpas uit het jaar 2000. Ja, dat geldt ook voor onze social media campagne en ons nieuw telefoonnummer. We beginnen pas met deze nieuwe service. Zojuist is hij live gegaan, ons nieuwe telefoonnummer. Jelmer, ik heb ooit gehoord, als je iets wil laten beklijven, moet je het 5 keer zeggen. Dus ik stel voor om het nummer nog 1 keer te noemen. En dat we het dan volledig even overlaten aan wat er gaat gebeuren in de wijde wereld, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Zou jij het nog 1 keer...
1: Zeker, ja.
0: Oké. Okay. Oh, wil je daar muziek bij?
1: Ja, ik dacht even spanning opbouwen voor...
0: Nee, bouw maar even op. Ja, neem daar even de tijd voor. Ja.
1: 0970-10-222-226.
0: Je luistert nog steeds naar de Magical Mystery Tour. En er komen trouwens ook reacties binnen op het filmpje van Harry. Ik zag net een reactie van Karin Sonk op Facebook. Zij prijst het acteerwerk van Harry en ook de aanvraag van Harry. Want hij deed ook een verzoek in het filmpje. Dus leuk als je het even wil bekijken op Facebook of op de Instagram van Stefan Stassen. Ini die appt, hoi Tim, we stappen wat laat in, maar kunnen jullie ons afzetten in Susteren voor ons familieweekend? Ons gezin bestaat inmiddels uit 11 personen en een hond. Wens ons succes. Nou, heel veel succes. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren op het familieweekend als er succes nodig is.
1: Ja, leuk.
0: Heel benieuwd. Jammer, jij had nog een appje binnen. Dag.
1: Ja, een appje van Wim uit Tirol.
0: Oh, die was van Wim.
1: Ja.
0: Audio-appje, ja.
2: Hallo Magical Mystery Tour team. Hallo Tim. Even een vraagje tussendoor.
0: Ja.
2: Is er dit jaar ook weer het komkommer nieuws? Want ik stond net, ik wilde net mijn bij de Milieustraat even wat afgeven.
0: Ja.
2: Hier bij mijn dorp in Koolshaas in Tirol. Maar er was een kleine opstopping. Dus ik denk toch even melden. Voor het geval dat er nog meer mensen willen komen. Het is nu vrij druk. Dus Oké, groetjes.
0: Nou, heel erg bedankt Wim uit Tirol. Komkommer nieuws zijn we ook helemaal vergeten. Ik weet dat we waren natuurlijk de hele zomerprogrammering vergeten. Dat hebben we inmiddels een beetje ingehaald. Maar het komkommer nieuws, ja.
1: Komen we op terug, hè? Ja.
0: Misschien morgen. En mocht je komkommer nieuws hebben uit eigen omgeving, geef het door. Net als Wim uit Tirol. Ja, dan Wilfred. Die stuurt een nonsensgedicht door. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Dordrecht. Daar waren we het eerste uur van deze reis bij Jolanda Doppenberg. En toen kwamen we op het spoor van nonsensgedichter Kees Budding. En via Annie M. G. Schmid, het verzoek van Fifi en nonsensdichter Claudia kwamen we nu uit bij Wilfred. Want hij heeft als geboren bennenkommer, vond ik dit altijd een prachtig nonsensgedicht. En hij heeft het voor ons opgenomen. Luister naar het gedicht van Wilfred.
3: Een jongeman uit Bennekom vond in zijn tuin een vliegtuigbom. Hij nodigde zijn vrienden uit om ding te demonteren. Op zijn begrafenis verscheen van reeds genoemde vrienden geen. Zij lagen met versplinterd been. Dat kwam van het exploderen.

0: het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

0: Over die roemrijke straat Baker Street in Londen. Ook de thuishaven van Sherlock Holmes, volgens mij.
1: 225 Baker Street. 225B Baker Street, volgens mij. Zoiets.
0: Nou, zo, dat is accuraat. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Even kijken hoe laat het is. Het is nog 8 minuten op de klok voor deze tour. En dat betekent dat je zometeen na 4 uur hier op NPO Radio 5 de weekendborrel gaat horen. Vandaag is wordt hij niet gepresenteerd door Jan en Corné. Maar vandaag ligt de presentatie in handen van de

0: Bezoek van niemand minder dan de Vlaamse zangeres Dana Winner. Jelmer, jij hebt je de hele ochtend beraad teruggetrokken om een doorgeefvraag te bedenken. Dat is een vraag die wij mogen stellen aan de gast van de doorgeef van de weekendborrel. Het antwoord op die vraag ga je zo meteen horen, meestal rond de klok van 16:30. Kan iets later of eerder zijn en je weet het met Hans ook helemaal niet hoe die dat gaat aanvliegen. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Als jij er klaar voor bent, dan aan jou het woord.
1: Dankjewel, Tim. Beste Dana, je bent wereldberoemd in België, daarbuiten trouwens ook. Want in 2016 ging je viral met jouw versie van One Moment in Time van Whitney Houston. Dat bracht je zelfs tot in Thailand. Binnenkort word je opgenomen in de eregalerij van de collega's van de Belgische Radio 2. Mijn vraag is, welke persoon in jouw directe omgeving verdient een plekje in jouw eigen eregalerij en waarom?
0: No way. Dus iemand uit haar naaste omgeving. Mooie vraag. Benieuwd ook naar het antwoord.

0: is Wild Romans, Never Be Clever. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Magical Mystery Tour.
1: Deze tour werd je belangeloos aangeboden namens de reisleiding bestaande uit Tim Dame, Asja Mohamud, buschauffeur Cor Snijder en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: Zometeen dus de weekendborrel met de enige echte gelauwerde radioman Hans Schiffers. De gast is Dana Winner en morgen zijn wij er weer met een nieuwe reis. We beginnen om een paar minuten over twee. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 4:00, Renate Kok met het NOS Journaal.
12: De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, had tot deze week een openbaar account bij sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Daardoor waren al zijn fiets- en hardlooprondjes jarenlang te zien en was ook zijn privéadres gemakkelijk te achterhalen. Tegen de krant zegt hij dat hij zich niet bewust was dat zijn Strava-account nog actief was. De app had hij al eerder verwijderd, maar hij vergat zijn account te wissen. Zijn activiteiten bleven daardoor onder zijn eigen naam zichtbaar. In Griekenland is een burgemeester opgepakt vanwege de grote natuurbranden bij de hoofdstad Athene. De opgepakte burgemeester is eigenaar van een bouwbedrijf ook. En volgens onderzoekers is een van die branden begonnen bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
13: Wat het extra wrang maakt, is dat in juni 100 meter verderop ook al brand ontstond door precies dezelfde oorzaak. Die kon toen snel worden geblust. Maar ja, de vraag is nu of het bedrijf wel extra controles heeft uitgevoerd om te voorkomen dat zoiets opnieuw zou gebeuren.
12: Ja, naast de burgemeester zijn ook de aannemer en de eigenaar van het windmolenpark opgepakt. Ook webwinkel Zalando heeft last gehad van het datalek bij een logistiek bedrijf waar ook Bol en de Bijenkorf mee samenwerken. Zalando zegt dat er geen gegevens van hun klanten zijn gestolen. Wel had de distributie tijdelijk wat problemen door de hack. Van Essentate, Bol, ING, de Bijenkorf en Ajax liggen er nu wel klantgegevens op straat. En in de omgeving van Veldhoven zijn ze al een half jaar op zoek naar een ontsnapte wallaby. Die liep weg uit een dierentuin. Die wallaby is nog wel in de omgeving, zegt de eigenaar van die dierentuin.
14: Hij wordt hier in de buurt heel vaak gezien. Maar ik moet wel zeggen, we krijgen wel hele goede reacties erop. Dan zeggen ze, we hebben vanmorgen nog een hele grote knijn gezien volgens mij. Maar daar leek hij in ieder geval op. Maar dan is het natuurlijk die walibi. Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, dan hoop ik dat ze er geen kangeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
12: Ja, achter die walibi aangaan heeft weinig zin, want ze zijn heel erg snel. Beter te wachten tot hij misschien ergens vast komt te zitten. Het weer dan vanavond flinke opklaring. Het blijft droog. Vannacht is het fris. Lokaal kan de temperatuur op 7 graden uitkomen. Het weekend is dan weer zonnig en warm. Dan wordt het 25 tot 30 graden.
11: De weekendborrel. Hans Schiffers.

Het is een soulgroep uit Amsterdam met leden van de Nederlandse, Antilliaanse en Amerikaanse afkomst die in de jaren 70 twee hits scoorden. En die andere is You're My Number One, die hoor je eigenlijk nooit. En deze is misschien wel het leukste ook. Love Under Control. En Good Looking hoor je van Vitesse.

Zo is dat. Ja, ik mis wel een beetje de naam van Corné en van protégé Bart en natuurlijk van Jan Paparazzi. Want Corné, zijn man is vandaag jarig. Jan is er ook niet en Bart is ook nog even weg. Dus hier in de studio Chantal en ik op het honk van de weekendborrel. Chantal is ook even weggelopen, want die is de gast halen die we dadelijk hier in de studio hebben. Kortom, wat gaan we beleven vanmiddag? Nou, de gast dit uur is zangeres Dana Wiener dadelijk. We hebben een leuke prijs weg te geven met de te raden melodie van een roemrucht televisieprogramma. We hebben een Deutsche Dijenkletscher en ook nog aandacht voor het overlijden van Johnny Kaagman natuurlijk en ook rapper Tony Scott. En een paar flinke knallers mag ik alvast beloven van het Hollandse feestrepertoire. Dit is Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

0: Ja, altijd even wachten op Niet. Dat was Russian Spionage van de Hunters met Jan Akkerman. Rutger van Barneveld, zijn leven staat totaal op zijn kop. 35 jaar is hij en hij zal ongetwijfeld helemaal blij zijn met zijn 13 miljoen streams op Spotify met Zwoele Zomernachten. En dat is 5 jaar na dat hij meedeed aan het programma Ik Geloof in Mij van SBS. Iets waar hij waarschijnlijk heel lang op heeft zitten wachten. Die Zwoele Zomernachten, die draaiden we dus ook daarnet. Naast haar Nederlandstalige repertoire zingt ze met haar loepzuivere stem vloeiend in het Engels, Duits, Frans en Afrikaans. 10 jaar geleden beleefde haar carrière een enorme impuls door haar deelname aan het Belgische televisieprogramma Liefde voor Muziek. En haar vertolking van Whitney Houston's One Moment in Time ging volledig viraal, is online inmiddels ook tientallen miljoenen keren bekeken. En hier in Nederland leren wij weer het grote publiek daarna winnen. Vooral kennen door Westenwind, een vertaling van One Way Wind van de Cats. En inmiddels staat ze dan ook na een carrière van ruim 35 jaar nog altijd op de bühne. En ze is hier in de studio. Daarna winnen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Goedemiddag. Leuk dat je er bent.
1: Heel goed.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Ja, goed. We hebben een goede trip gehad hier naartoe. Dus toch wel een kleine 2 uur rijden naar hier.
0: 2 uur rijden?
1: Ja.
0: En waar luister je naar onderweg dan?
1: Ik heb eigenlijk voor mezelf, ik luister heel graag naar gewone muziek, maar ik ben ook heel blij als het zo even rustig in de wagen is.
0: Dat ken ik wel, ja, inderdaad. 35 jaar zit je in het vak. Neem ons eens mee naar een van je hoogtepunten.
1: Goh, ik heb heel veel mooie dingen mogen beleven. Ik heb heel veel mooie gouden ogen gekregen. Zelfs uit namen van uit de handen van Barry White, die zei, and winner is Donna Winner. Dus dat was wel leuk. Ik heb eigenlijk wel hele leuke dingen gedaan in mijn leven. Ik ben op hele mooie podia heb ik mogen staan, zowel in Zuid-Afrika als in Duitsland, als in Thailand, als hier in Nederland, waar ik trouwens nog elk jaar sta met mijn theater altijd. Dus ik heb eigenlijk, vooral muziek, want ik ben niet zo het persoon dat heel graag beroemd of wat dan ook wil zijn. Ik doe het vooral wat doet muziek met een mens. En ik probeer met mijn muziek mensen te raken. Ja, en ik denk dat hoogtepunten zijn.
0: Ja, dat lijkt me bijna onmogelijk om niet een paar van die enorme hoogtepunten te hebben. Wat maakt het bij jou los, die muziek?
1: Ja, muziek is heel veel emotie. En je gaat een beetje muziek draaien naar hoe dat je eigenlijk voelt. En voor mij is dat niet anders. Dus als ik thuis ben en ik heb, dan zet ik wel heel graag saxofoonmuziek op, omdat ik dat eigenlijk heel mooi vind. Romantische saxofoonmuziek, dat brengt mij toch in een bepaalde modus die mij een feel-good gevoel
0: heb je geven. Favoriete saxofonisten die je dan graag opzet?
1: Nee, ik ben dan iemand, ik hoor heel graag gewone saxofoon die mij rustgevend en vooral romantisch.
0: Ja? Ja. Wat een zanger of een zangeres, die trekt je dan misschien te veel meer in een andere sfeer of zo dan?
1: Is het ja, dan
0: of
1: moet je vooral luisteren. Hè? Ik denk dat terwijl de saxofoon dat toch iets een instrument is wat dat leidt. En dat drijft je toch in een bepaalde sfeer. Dus, ja.
0: Ah, ja. Maar goed, de sfeer kan ook heel anders zijn. Ik heb wel eens gehoord van Hans Dulfer, die ken je ongetwijfeld ook. Die zei van, ja, worden als saxofonist altijd gevraagd om even aan het eind van een liedje wat dingen in te blazen of te improviseren. En dan komt de fade-out meestal. Dus, maar je hebt natuurlijk ook saxofonisten die een heel groot hoofdstuk blazen.
1: Ja, uiteraard. En, ik hou er wel van. Ik vind het wel leuk.
0: Ja. Wat heb je geleerd van al die jaren in de spotlicht?
1: Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je jezelf niet verloochent. Dat je vooral trouw blijft aan jezelf. Want we gaan wel eens dikwijls mee in een hype die op een gegeven moment hoogtepunten bereikt. En dan voel je, iedereen gaat die richting uit. En denkt van, ja, misschien is het dan wel net leuk om tegen de richting in te zwemmen en gewoon je eigen ding blijven doen.
0: En wanneer is dat bij jou gebeurd?
1: Goh, ik heb dat eigenlijk ik zeg het altijd, hè, je krijgt 7 vette jaren, krijg je 7 magere jaren. En dan denk je in die magere jaren, fuck, moet ik dan toch misschien mee met de stroom? En dan heb ik niet gedaan. En dan denk ik van, oké, er komt wel terug opnieuw een moment dat ik mijn moment terug kan invullen. En dat is er eigenlijk ook altijd wel geweest. Dus ik ben nu 35 jaar bezig en ja, hoogtepunten kan je niet blijven behouden in je leven. Je krijgt altijd wel eens een dieptepunt om terug opnieuw dan te pieken. En dat is ook belangrijk. Ik denk dat elk mens nood heeft aan een dieptepunt om dan terug opnieuw sterker te worden en naar dat hoogtepunt te werken.
0: En dan soms ook te denken van, nu stop ik er helemaal mee.
1: Die momenten hebben we ook gehad. Want ik denk dat corona toch wel een hele grote hap heeft genomen bij heel veel mensen. En dat je dan ook denkt van, ja, er kwam plots een nieuwe totaal nieuwe generatie aan. Dan denk je van, how am I gonna survive?
0: Ja.
1: Maar dan denk ik van, ja, en daarom dat ik zeg, het is belangrijk toch dat je trouw blijft aan jezelf. Want er zijn wel heel veel mensen die wel naar jou blijven luisteren en die blijven komen. En dan denk ik van, ja, daar doen we het voor. We doen het eigenlijk vooral. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je iets moet doen waar je zelf heel erg in gelooft. En dat kan je ook overbrengen. Als je dingen gaat doen omdat de grote massa doet, dan denk ik van ja, dan ga je jezelf verliezen en dan komt het niet goed, denk ik.
0: Ja, het publiek is in ieder geval hier wat arbeidsvitamine 's ochtends op Radio 5 betreft je trouw gebleven. Vooral met dit liedje dat altijd weer wordt aangevraagd.
1: Ja, dat klopt. Blijft ook een echte geweldige klassieker natuurlijk.
0: Westenwind, Dana Winner.

0: studio is Dana Winner. We draaide haar Westenwind. Zit ook een hit trouwens in België geweest, deze Banger Hart?
1: Ja, uiteraard Banger. Sowieso Rob de Nijs was toch wel een hit bij ons. Ja, natuurlijk.
0: Populair, hè?
1: Ja, heel populair.
0: Leeft hier ook bij de luisteraars enorm nog.
1: Ja.
0: Ik spreek met jou over je carrière, die 35 jaar zeker is. Je hebt gehoord dat je een zwak hebt voor Zuid-Afrika. Je tweede thuisland, heb je dat wel eens genoemd?
1: Ja, ik ben daar eigenlijk de eerste keer naartoe geweest in de jaren 90, 97. Omdat ik toen een platencontract had wat wereldwijd was. En de baas van Zuid-Afrika die kwam af en die kwam naar Tina Turner kijken toen in Gent. En hij wilde ontbijt doen met mij, omdat hij wilde mij toch naar Zuid-Afrika krijgen. Ik dacht van, wow, Zuid-Afrika. Ik dacht, het is the middle of nowhere. We gaan daar landen tussen de wilde dieren. Maar niks was minder waar, want datzelfde jaar, denk ik nog, stond ik in Zuid-Afrika samen met Steve Hofmeijer. Die was ook in Zuid-Afrika. Hebben we dan een duet opgenomen, You Don't Bring Me Flowers.
0: Ja, Steve Hofmeijer is een Zuid-Afrikaan?
1: Dat is een Zuid-Afrikaan en die heeft... Als die echt zijn bek open doet, dan heeft hij echt Neil Diamond.
0: Oh, mooi.
1: En toen dachten we, gaan dat nummer als opener doen. En dat was echt wel bingo in Zuid-Afrika. En ik ben terug naartoe mogen gaan. Ik heb daar concerten gegeven. Leuk, echt wel heel leuk. Ja, we vulden daar dadelijk een zaal van 7000 mensen.
0: Ja.
1: 2 dagen na elkaar.
0: En dat is niet waar de wilde dieren rondliepen, maar in Kaapstad of Johannesburg?
1: Nee, het was zowel in Johannesburg als in Sun City. Want daar hebben ze een Super Bowl en daar kan je dan eigenlijk heel veel mensen zetten. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, dat Las Vegas van Zuid-Afrika een beetje, toch?
1: Ja. Ja, en ik had dan mijn volledig orkest meegenomen. Ik denk dat wij in totaal met een 25, 30... mensen daar plaatsen. Ik dacht van, we hebben eigenlijk veel te veel meegenomen. Want nu zouden ze eigenlijk allemaal zeggen van, kijk, laat de artiest komen. En we pakken muzikanten vandaar en we gaan het zo invullen. Maar ik nam de hele hutse kluts mee.
0: Oh ja. Zo, en was het iets geweest dan om daar à la Paul Simon ook met lokale muzikanten iets op te nemen?
1: Dat hebben we gedaan. We hebben gedaan daar met de koren gedaan. Dus, en dat was ook wel leuk. Dus geef de kinderen de wereld. Mensen die even gaan YouTuben, die gaan het waarschijnlijk ook wel vinden. Geef de kinderen de wereld. Er waren mensen die... Dus doof zijn en deze met via geefbare taal het lied Let the Children Have the World. Mm. Op een steen eigenlijk in het water hebben ze dat dan eigenlijk opgenomen. Het was eigenlijk wel leuk. Ik heb daar eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan.
0: Ja.
1: Mensen die zeggen, oh, naar Zuid-Afrika moet je niet gaan, want het is daar gevaarlijk. Oh, toch.
0: Nee, dat is
1: nee, maar het is hoe dat je het,

0: alleen maar goede herinneringen aan. Want ja. Mensen die zeggen, oh, naar Zuid-Afrika moet je niet gaan, want het is daar gevaarlijk. Oh, toch.
1: Nee, maar het is
0: zo'n beetje hoe dat ze het zelf naar buiten brengen. Want we gingen naar Nelson Mandela, naar het huis. En dan zeiden ze van, oh, maar je moet er niet alleen naartoe gaan, want het is te gevaarlijk. En ik dacht van, we hebben daar een leuke zwarte gids gehad die ons fantastisch heeft rondgeleid.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk nooit het moment gehad in Zuid-Afrika van, het is hier gevaarlijk.
1: Nee. Ben je niet veel terug geweest dan?
0: Ja, ik ben nog heel dikwijls terug geweest. En ik heb eigenlijk alleen maar leuke ervaringen gehad met de lokale mensen. Dat zijn lieve mensen. Ik zeg altijd, je krijgt wat je geeft.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke waar. En het Belgisch, of het Vlaams ligt waarschijnlijk toch dicht bij het Zuid-Afrikaans. Dichter dan het Nederlands bij het Zuid-Afrikaans.
0: Is dat zo?
1: Het is zangeriger. Het is wat dichter. Ja, ik heb vaak het idee dat als ik naar Zuid-Afrikanen luister, dat ze dan bijna ook iets Vlaams hebben.
0: Ja, het zou kunnen. Maar iedereen zegt, dat is een gemakkelijk taaltje. We kunnen het verstaan als ze heel langzaam praten. En omgekeerd ook, maar ik vind het toch nog altijd een... we hebben natuurlijk die vervoegingen niet, wat wel makkelijker maakt naar ons toe. Maar ja, ik vind het een sappig taaltje.
1: Ja. We hebben een collega hiervoor, die heeft een vraag voor je ingesproken in het programma Magical Mystery Tour. Luister even mee.
2: Beste Dana, je bent wereldberoemd in België, daarbuiten trouwens ook. Want in 2016 ging je viral met jouw versie van One Moment in Time van Whitney Houston. Dat bracht je zelfs tot in Thailand. Binnenkort word je opgenomen in de eregalerij van de collega's van de Belgische Radio 2. Mijn vraag is, welke persoon in jouw directe omgeving verdient een plekje in jouw eigen eregalerij en waarom?
1: Nou, dat is mooi. Goeie vraag.
0: Ja, ik zeg altijd, waar zou ik zijn zonder mijn ouders en dan de eerste plaats zonder mijn moeder. Ons moeder heeft ons op de wereld gezet, die heeft ons samen met mijn vader een beetje gekneed, hè, als jonge mens. En dan ga je je eigen leven leiden. En ik moet zeggen, ze is nu 91. En ik ben nog altijd apetrots op mijn moeder. Want mijn moeder is een fantastische figuur die toch het gezin van 5 kinderen bij elkaar nog steeds houdt. En waar wij nog altijd heel erg graag naartoe gaan. Dus ik kan mij geen grotere spil in mijn leven voorstellen dan mijn moeder.
1: Nou,
0: dat is ja echt waar. Dat is nog altijd... brandend actueel en ze is nog heel goed met verstand en ze doet nog heel veel dingen zelf.
1: Wat goed.
0: Ja, dat
1: is een luxe inderdaad. En welke plek had jij binnen die 5 kinderen?
0: Was je ik was de jongste.
1: De jongste was je. Ah, oké. Okay. Ja. En ik hoop dat ze nu zitten luisteren dan als je dit...
0: Ik denk niet dat ze nu zitten luisteren, want mijn moeder... op dat vlak is ze technologisch niet meer zo aangelegd, maar ze is nog heel bij de hand. Ze weet nog heel goed wat ze wil en zeker wat ze niet wil. En dat is wel goed.
1: Mooi. Ik draai Bonnie Sinclair met Waikiki Man.

0: In studio is Dana Winnen. We hoorden haar met Regen van Geluk. Hoe oud is dit liedje trouwens?
1: Ik denk dat begin jaren 90 ergens moest geweest zijn op de plaat Mijn Paradijs, denk ik.
0: Ja, is je stem heel erg veranderd, vind je zelf?
1: Ja, uiteraard verandert een stem, ze wordt rijper. Mensen zeggen dikwijls, uw stem is een beetje zoals de wijn, wordt beter met de jaren. Dus het voelt goed. Mijn stem is hier nog heel solide.
0: En doe je je best ook daarvoor om je stem zo te halen?
1: Ja, ik ben sowieso geen roker en geen drinker. En ik probeer ook echt rumoerige plaatsen te vermijden.
0: Je hebt eigenlijk, het lijkt wel makkelijk, hè? Ik bedoel, als ik het op de radio ook hoor. Je hebt een hele kristalheldere stem. Alsof de woorden er ook heel natuurlijk uitkomen. Dus ik denk, of er zit een enorme studie achter waarschijnlijk je leven heeft gekost om het zo mooi perfect te hebben. Maar ik heb altijd idee vanaf de start van je carrière dat je die stem ook zo al inzetten.
1: Ja, ik heb die altijd zo gehad. Want mijn spreekstem is inderdaad anders dan mijn zangstem. Als ik praat, gaat die natuurlijk wat hezer zijn. En als ik zing, is die heel helder. Dus dan zullen waarschijnlijk mijn stembanden toch nog iets meer sluiten, waardoor dat het helderder wordt.
0: Ja, Peter van Rijsingen zegt, je hebt niet alleen een mooie zangstem, maar ook een hele prettige radiostem, net als vroeger.
1: Dat is fijn, dank je.
0: Ja, dus wel, leuke reacties komen er altijd binnen wat dat betreft. We hebben hier een programma dat staat bol van de Nederlandstalige succesnummers ook, tussen 4 en 6 op vrijdag. Je kunt hier geen dorpskermis of feesttent of kroeg binnenlopen zonder bijvoorbeeld Cheerio of Zwoele Zomernacht op dit moment. Die hebben een enorme opmars gemaakt, die liedjes. Hoe zit dat in België?
1: Ja, ik zit nu in de race naar de zomerhit met de Stilte van de Stad.
0: Dat is een televisieprogramma, is dat, hè?
1: Dat is een televisieprogramma op VRT en je kan daarvoor stemmen. Dus mensen die dit nu horen kunnen vooral voor mij stemmen.
0: Ik zal straks nog even ze attenderen op dat programma.
1: Want er zijn nog toch 20 in de race en er blijven er 10 over. En dan weten we aanstaande 23 augustus of dat ik erbij ben. En de uitzending waar ik in zit, die wordt nu zaterdagavond uitgezonden. En dan kunnen mensen kunnen eigenlijk wekelijks blijven stemmen.
0: Ja.
1: En ik weet, een van jullie gasten, want je noemde nu net
0: Justin de Wild, bijvoorbeeld.
1: Je hebt er nog een die nu op één staat.
0: Dat is, even kijken, want die Zwoele Zomernacht, noemde je René van Barneveld? Cheerio?
1: Die staat nu op. Die zingt ook, ik heb de zon zien zakken in de zee of zoiets.
0: Ja, dat klopt.
1: Die zat in onze uitzending. En de dag ervoor zat die Cheerio erin. Nu die Cheerio. Die gast, die heeft de gitarist die bij ons speelt, heeft het nummer geschreven.
0: Oh, oké. Okay, ja.
1: En ik weet dat het hier hot is om dit soort nummers.
0: Ja, is dat repertoire bij jou zou passen? Want de Stilte van de Stad is toch wel weer.
1: Ja, het is iets anders. Pas op, De Oude Man in de Zee was in der tijd, daar ben ik ook mee begonnen. Maar ja, je evolueert als artiest ook en je maakt een keuze in je leven van waar wil ik naartoe. En ik wilde heel graag naar theaters gaan en toch een verhaal ook vertellen.
0: Ja.
1: En dan kom je sneller bij wat ik nu doe dan wat ik vroeger deed.
0: Je kunt het wel waarderen, zo'n Justin de Wild. Cheerio, ja?

0: De zomerhit van Dana Winner, De Stilte van de Stad. En ze zit hier in de studio. Leuk om toch te lezen wat mensen allemaal ook weer inbrengen. Hè? Wat fijn, een interview met Dana Winner. Ons lievelingsnummer is dus Geef de Kinderen een Wereld. Prachtige song. Groeten van twee echte fans uit Zeeuws-Vlaanderen. Herman en Saartje de Smit uit Waterlandkerkje. Nou, het is toch leuk, hè, dat mensen zo kunnen reageren.
1: Top, absoluut.
0: Ja, het is leuk. Wat zijn je weekendplannen trouwens? Treed je op?
1: Nee, ik vertrek naar mijn dochter naar Spanje, want die verjaart zondag. En ze zegt, mama, komt je niet af? Dus ik ga een aantal dagen naar daar.
0: Ah, familie is heel belangrijk, hè, voor
1: absoluut,
0: je.
1: Absoluut, ja. Ik heb maar één dochter. Dus,
0: ja, je hebt één dochter natuurlijk. Ja, dat is waar. Nou, ik vond het ontzettend leuk dat je hier was. Morgen 8 augustus ben je te zien in de uitzending van VRT Zomerhit.
1: Klopt.
0: Fans kunnen nog tot 22 augustus wekelijks opnieuw stemmen voor De Stilte van de Stad, dat we net hoorden.
1: Maar goed, Hans.
0: En dat liedje kan je dan een plaats bezorgen bij de 10 finalisten. Bereid je de finale, dan start een nieuwe stemronde, waarin het publiek dan ook je tijdens de grote finale op 29 augustus kan zien.
1: Heel goed.
0: Ja, hè? Ik zou het zo kunnen presenteren.
1: Die zomer. Absoluut, dankjewel.
0: Leuk dat je er was.
1: Heel fijn, dankjewel. Goed weekend aan iedereen, dag.
0: Dana Winner, tot zometeen.

0: zondagmiddag weekendborrel.
1: Met Hans Schiffers op NPO Radio 5.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
4: Zes van jeugdzorg komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
3: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 5:00, Renate Kok met het NOS Journaal.
13: Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt zich zorgen over de conditie van de dijken tussen Den Haag en Rotterdam. Deze week telden inspecteurs 180 scheuren. Bij de vorige controleronde waren dat er nog 30. Er zijn nog geen spoedreparaties nodig, maar de dijken worden wel steeds slechter als het droog blijft. Al het beschikbare zoetwater is volgens het Hoogheemraadschap nodig om te voorkomen dat die dijken verder uitdrogen. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten dood en had daarvoor al zijn grootouders gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn er wel wapenwetten in Thailand, maar worden die nauwelijks gehandhaafd.
14: Mensen kunnen gewoon vrij makkelijk aan wapens komen via of hun partner of andere familie. En er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
13: In de haven van Amsterdam is afgelopen zondag 800 kilo cocaïne aangetroffen. Het gebeurde tijdens een reguliere controle. Die drugs die zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container was van West-Afrika onderweg naar Antwerpen, zegt het OM. Cocaïne is inmiddels vernietigd. En verdrietige reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt hem een markante inwoner met een groot hart. En cultuurminister Letchert noemt hem een veelzijdig acteur en een vertrouwd gezicht voor velen. Begin jaren 70 was Faber medeoprichter van theatercollectief Het Werktheater. Daarin speelde hij onder meer samen met actrice Olga Zuiderhoek.
15: Peter was altijd geen gelul, maar doen. Tot actie komen, want je moet met z'n tien het
0: eens worden over iets. En dat, nou ja, dat kan eindeloos duren. En die heeft een boek gelezen en huppeldepup. En die heeft in zijn familie dat meegemaakt. En dan kon Peter gewoon ineens zeggen... en nou gaan we repeteren. Dan gaan we eerst dat doen en gaan we dan dat spelen. En gaan we repeteren.
13: Ja, op NPO 2 is vanavond een herhaling te zien van een gesprek met Peter Faber uit het tv-programma De Kist. Het weer dan vanavond, flinke opklaringen, het blijft droog. Vannacht is het fris, lokaal kan de temperatuur uitkomen op zo'n 7 graden. Het weekend dan weer zonnig en warm, 25 tot misschien wel 30 graden.
1: De Weekendborrel, Hans Schiffers.

Leen, dat is Paul Eduard met Ik wil jou uit 1979. Hij heeft toch een lekkere eigenwijze draai aan zijn carrière gegeven. Want in 2018 speelde hij met andere muzikanten nog mee in de theatershow Rot op met die geraniums. En daarvoor Anita Meijer met Idaho uit 1982. Ja, inderdaad.

0: Met de handenbewegingen die doen wij er hier in de studio bij ook. Ik zit hier samen met Chantal. Hoe gaat het tot dusver? Een beetje? Was leuk, hè?
1: Ja, met Daan de Winner. Leuk, hè? Met Daan de Winner, ja.
0: Ja, was leuk, ja.
1: Lieve vrouw.
0: Lieve vrouw. Ze moest de hond in de auto laten.
1: Ja, dat was wel sneu. De hond mocht niet naar binnen op het Mediapark.
0: Waarom mag dat dan niet?
1: Ja, dat zou ik even aan de portier moeten vragen. Maar het was wel sneu.
0: Ja, dat was wel goed. Ze snel nu naar de hond terug en ze zijn lekker aan het rijden. Ik weet niet of ze de radio aan hebben gezet, maar
1: pas wel.
0: Dat zal wel.
1: Dag Dana, goede reis.
0: Ja, goede reis. Wat hebben wij bij een Deutsche Dijenkletser hebben het uur. Daarvoor kun je dan ook je aanmelden via de Radio 5-app. We hebben ook nog wat aandacht voor het overlijden van Johnny Kaagman dit uur. En daarover sprekend, tegelijkertijd met het nieuws over Johnny Kaagman, bleek ook dat Peter van der Bos, alias Tony Scott, is overleden op 54-jarige leeftijd. Tony Scott was in de jaren 80 een pionier in de Nederlandse house- en hiphopmuziek. En de verschrikkelijke ziekte multiple sclerose heeft hem bijna blind en doof gemaakt. Hij moet echt een schim van zichzelf zijn geweest in vergelijking tot hoe hij klonk toen hij nog een belofte was. The Chief noemden we hem altijd. En met Ben Liebrand en Big Band The Skymasters heeft hij ooit dit stuk opgenomen. Vond dat toen hartstikke leuk. Terwijl die Skymasters, een oud AVRO-orkest, in vergelijking dan of in relatie met die lekkere rapper die hij was. Tony Scott, Move to the Big Band.

0: Jarno Wagner is dat met de paradeplaat sinds vandaag gekozen. Bachato Bailando, klinkt lekker. Straks heb ik nog wat nieuws over de vierde aflevering van het muziekfest op het plein, maar dat is pas later.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Want eerst mag ik jullie iets gaan vertellen over de televisiehistorie. En daar heb je dan ongelooflijk veel televisieprogramma's die tegenwoordig ook terug te zien zijn in de schatkamer van Beeld en Geluid. Maar wat we hier altijd doen is een weekendborrel rugtas weggeven. Naar aanleiding van een melodietje van een televisieprogramma. Dat kan dus van alles zijn. Dat maakt het ook zo ontzettend lastig. Want je kunt over 60, 70 jaar televisiehistorie nauwelijks in je hoofd hebben wat er allemaal langs is gekomen. En toch denk ik dat als je dit zou horen, je zou kunnen weten welk televisieprogramma daarbij hoort. Dat wil ik dan graag van je weten. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En voor de winnaar die met de juiste titel komt, de Weekendborrel rugtas. Wat kan ik er verder nog over zeggen? Niks. Dit is het goede.

0: De definitie is het eigenlijk een smartlap, maar wel een zalige smartlap eigenlijk. Connie van den Bos met een roosje, mijn roosje.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Ja, die televisieprogramma's en de melodieën die daarbij horen, dat is nog een hele een hersenbreker soms. Johan Plaatsman uit Almere, goedemiddag.
2: Goedemiddag Hans.
0: Jij wist het meteen of niet?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, een klodertje roze hier en een klodertje roze daar van Tante Til.
0: Hoe oud was je toen je daar naar keek?
2: Even kijken, wanneer in 1980 begon, was ik 15.
0: Was je 15? Oké, dan wil je er wel goed naar kijken, denk ik. Dan sla je dat allemaal op wat daar gebeurt. Wat was het leuke van familie Knots?
2: Ja, dat acteurs die speelden meerdere rolletjes. En van het ene op het andere moment, ja, dan heb je oma Knots, dat was Hetty Heiting. Ja. En dan was er weer Tante Til, dat ze aan het schilderen was. En die neef Herbert en wat dan ook. Of die andere, dat hij weer inspecteurtje was en wat dan ook.
0: Ja.
2: Dus het was gewoon hartstikke leuk om te kijken toen.
0: En die ene en die andere, ja. Ken je die namen nog of niet? Dat weet ik niet.
2: Ja, Marnix Kappers. Ja, neef Herbert was dat.
0: Ja,
2: ik heb hoe heet het even op staan, Wikipedia.
0: Oh, ja. Heel goed dat je het zei. Nou, dan doen we die andere ook nog even eruit slingeren. Dan hebben we dat gehad.
2: Ja, opa Knots, Jan-Simon Minkema.
0: Jan-Simon Minkema, dan hebben ze alle drie bij elkaar. Ja, heel goed. Ja. Nee, leuk. Ja, het is helemaal een maaksel van Hetty Heiting, hè? Die heeft het helemaal zelf geschreven. Ja, wel heel knap. Nou, we belonen jou met een prijs. Je krijgt namelijk een weekendborrel rugtas.
2: Kijk, dat komt heel goed uit als ik weer ergens naartoe ga foto's te maken.
0: Oké, heel goed. Nou ja, doe je best. Hartstikke leuk. Foto's maken. En die foto in de tas ermee.
2: Ja, dankjewel.

0: Jan, Jaap en Robin vol met plannen. Zo bleef vanmiddag bij Daniel Dekker. De drie J's met hun nieuwe plaat. Je zit in mijn hoofd. Renate Kok, vertel het maar.
1: Een man die hier nog een straf van 43 maanden moest uitzitten is in België opgepakt. Een speciaal team dat voortvluchtige criminelen opspoort wist hem te arresteren op een camping langs de Vlaamse kust. Die man was onder meer veroordeeld voor poging tot afpersing en diefstal en bedreiging. Hij zat zijn straf thuis uit met een enkel band, maar knipte die half juni door. En sindsdien was hij op de vlucht. KLM gaat deze maand weer vliegen op Tel Aviv. Vanaf 25 augustus wordt de verbinding weer hervat met een tussenstop op Cyprus. Een half jaar geleden werd die vlucht gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om niet zomaar afval uit het autoraampje te gooien. Het is sowieso verboden. Maar nu de bermen langs de weg erg droog zijn, is een klein vonkje al voldoende om brand te veroorzaken. Plastic, glas of een sigarettenpeuk zijn extra gevaarlijk. En een opvallend gezicht in de Amerikaanse stad Chicago. Daar dobberden 90.000 gele badeendjes door de rivier. Het is de Ducky Derby, een race om geld in te zamelen voor het goede doel. Het idee is dat iedereen dan een eendje koopt.
2: Or you can do a quack pack or a ducky dozen or as many as 240 ducks. You can get a whole flock. So there's some great prizes to win if you adopt a duck.
1: Ja, degene van wie het badeendje als eerste over de finish kwam, die won daarmee een auto. $700.000 is er opgehaald voor het goede doel. Het weer dan vanavond en vannacht flinke opklaringen. Fris wordt het ook. Lokaal komt de temperatuur vannacht uit op zo'n 7 graden. Dit weekend dan weer zonnig, warm. Zondag misschien 30 graden.

Brink Groeneveld en Pieter Kok waren Peter Kok, bekend duo Greenfield en Cook met Jaap Egmond achter de knoppen. En daarvoor hoorde je ook nog Richard Kot met Vrede. Ja, Johnny Kaagman. Er is sinds gisteren, toen bekend werd dat ze vorige week vrijdag is overleden, al zoveel gezegd over haar. Wie kent haar niet? Ze werd 79 en als we naar Henk-Jan Smits luisteren, die haar tot haar dood kende, is het ook een opluchting dat ze niet meer hoeft te lijden aan die verschrikkelijke ziekte van Parkinson. In mijn leven was Johnny lang de ambassadeur van de muziek in Nederland. Zo kwam ze jaarlijks langs in Schiffers.fm op Radio 2 om te onthullen wie de Buma Awards ging winnen. En hier herinner ik me haar vooral als een koningin, achtervolgd door camera's om dat radiomoment vast te leggen. En daarbij had ze ook een stoïcijnse humor. En alles ook met perfectie uitgesproken. Er kwam beslist geen onzin van haar. En ik vind het wel jammer dat altijd en overal dat blauwe pak weer wordt besproken. Want het is zo iconisch geworden dat alle andere muziek van Earth and Fire dat mee naar de achtergrond is verdwenen haast. En dat terwijl ik als tiener al die LP's luisterde met muziek die de meest wonderlijke vormen aannamen. In alle genres, want Journey moest als zangeres haast wel van elastiek zijn om die hele jaren 70 mee te gaan in de veranderende smaken die de band in leven hield. Gate to Infinity is een favoriet van me, met de invloed van jazzrock en fusion bassist Theo Hertz. Ik hou van haar unieke stem.

0: Ja, dat is Bojura, de Nederlandse Marion Faithful, zegt Jan daar nog even over. Marga Nelen heb ik onthouden. Hè? Dat is degene die ons vandaag die Deutsche Dienkletscher levert. En Rüdiger Lang, die heeft hem ooit ingesproken. Die is namelijk uit Duitsland. En die verheugt zich vast als hij nu luistert ook op zijn eigen jingle.
1: Der Deutsche Dienkletscher.
0: Dat klopt helemaal. En als er nou iets een Deutsche Dienkletscher is dit het wel. Hier is Rex Gildo.

Rex Gildo, Marie, der letzte Tanz is nur für dich. Dat was de Deutsche Dying Kletscher van zo vlak voor het weekend. Nou, dit was het. Ik mag nog even zeggen dat vanavond de vierde aflevering is van het Muziekfeest op het Plein. Op NPO 1 is dat te zien om 9:05. En vanuit dat Muziekfeest zie je Robert en Hemels van Donnie. Je ziet Gordon en Replay. John de Bever komt voorbij. Dries Roelvink. En zo kan ik nog even doorgaan. Dus ik wens je gewoon een hele gezellige avond. Nou, ik geef door aan Simone Walraven. Met haar lekkere muziek zometeen. En wat de weekendborrel betreft sluit ik af met de disco classic die Corné altijd draait. Volgende week ben ik ook nog een beetje. Dit is The Neck. Fijn weekend. Do it!

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
5: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 6 uur, Renate Kok is hier met het nieuws. Goedemiddag, goedenavond.
14: Goedenavond. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava. Daardoor waren zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar, meldt Volkskrant. Ook zijn thuisadres was makkelijk te achterhalen en waar en wanneer hij op vakantie was. In reactie zegt hij dat hij zich niet bewust was dat zijn Strava-account nog actief was. Inmiddels zijn de gegevens ook niet meer zichtbaar. De Grote Markt in Groningen stroomt vol met lopers. Vandaag was daar de laatste dag van de wandelvierdaagse. Ook dit stel werd met bloemen onthaald door RTV Noord.
15: Fantastisch, ja. Magnifiek, ja.
16: Welke afstand hebben jullie gedaan?
15: 4x20, hè.
16: Ja. En nu? Wat zijn de plannen nu?
15: Een eierbal.
17: Daar hadden we voor vandaag bedacht.
14: Ja, het was de tweede editie van die vierdaagse in Groningen. Er deden meer dan 3000 lopers mee. Twee dijken in Zuid-Holland die moeten meteen versterkt worden, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om dijken bij Hoogmade en bij Reewijk. Een woordvoerster van het Hoogheemraadschap zegt tegen het ANP dat de kade in Hoogmade al op de planning stond om aangepakt te worden, maar dat het werk nu naar voren wordt gehaald omdat er een grote scheur is ontstaan. En een verrassing in de Tour de France Femme. De Poolse Nivia Doma is de nieuwe drager van de gele trui. Ze won net met grote voorsprong op de Mont Ventoux.
18: Ze komt nu over de streep met haar handen in de lucht. Kasia Nivia Doma wint op de Mont Ventoux. Een prachtzegen van de Poolse. Geel voor Nivia Doma, net als de ritzegen. Maar Vollering op kleine achterstand is nog steeds in de running om de eindzegen.
14: Nou, Vollering staat nu 16 seconden achter Nivia Doma in de strijd om het geel. En er zijn nog 2 etappes te gaan. Het weer dan, vanavond nog flink wat zon. Vannacht blijft het droog, het gaat flink afkoelen. Het wordt tussen de 15 graden. Morgen dan opnieuw veel zon, weer iets warmer. 25 tot misschien wel 30 graden.
12: De avondstart. Simone Walraven.

Jackson Brothers. En Cuba. We hebben het even opgezocht. Ze hebben er nooit opgetreden.

0: uurtjes weekendborrel. We gaan er een muzikaal feestje van bouwen tot 8 uur met de beste evergreens ooit gemaakt. Zometeen hoor je het allereerste plaatje van een van de beste vrienden van Billy Joe Royal. En in de catacomben gaan we funken met de Temptations. Maar eerst vraag ik even je hulp in met het vullen van een leeg plekje op de playlist aan de hand van de
1: avondspreuk.
0: Die staat op naam van Tom Waits. Hij heeft ooit gezegd: ik heb altijd gedacht dat liedjes films voor de oren zijn. En films als liedjes voor de ogen. Oh, wat een prachtige uitspraak. Welk nummer komt er nu bij je aanwaaien? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Gaan we door met de Who.

0: Frank Sinatra voor Once in My Life van Stevie Wonder. Ze hebben het later nog een keer samen opgenomen, ook in 1994. Ook met Gladys Knight erbij.
1: Uit de catacombe der vergetelheid. Forgotten Funk.
0: De Temptations hadden een hele grote held die veel van hun muziek heeft geïnspireerd. Vooral eind jaren 60, begin jaren 70. En dat was Sly Stone. Ik heb hier een Temptations album waarop ze hebben samengewerkt. Wings of Love uit 1976. Het was geen commercieel succes, maar het staat wel vol heerlijke grooves. Uiteraard, want de muziek werd ingespeeld door Sly en een paar leden van zijn band, The Family Stone. Hier zijn ze met Up the Creek Without a Paddle.

Ondertussen stroomt de app vol met de meest uiteenlopende suggesties voor een plaatje bij de avondspreuk van Tom Waits. Die heeft gezegd: ik heb altijd gedacht dat liedjes films voor de oren zijn en films als liedjes voor de ogen. Nou, je muzikale gedachtenspinsels zijn van harte welkom in de NPO Luister-app.

0: Het werd geschreven door zijn goede vriend en weergaloze artiest Joe South. En Joe die begon op zijn 18e met muziek maken. En dit was zijn allereerste liedje. Well, a purple was a blowing like a people leader should. The witch doctor picked like a Johnny B. Good. They went up. Ja, je moet toch ergens beginnen.
1: Vrijdag, klikjesdag.
0: Dat brengt ons bij de klikjesdrieling. Drie plaatjes die zijn overgebleven uit de stapel van suggesties en verzoekjes en fragmenten van de afgelopen tijd. En we beginnen met een berichtje van Toon Hardeveld uit Geleen. Hij schrijft: hoi Simone, als boer ben ik vaak te vinden op het land. Ik neem dan Radio 5 mee in mijn oren. Ik ga komende vrijdag, vandaag dus, de koeien tellen. En zou je voor mij Manhattan Transfer willen draaien met Spice of Life?

0: when you reach September.
1: Nou, dankjewel Augustijn. Het is heel erg leuk om te horen hoe James Brown er zijn eigen draai aan heeft gegeven. Weergeloos. Daarvoor Boy from New York City van Adlibs. Het was een verzoekje van Jenna uit Snake. En ze stuurt erbij dat ze wel even toe was aan jaren 60 muziek na een Snake Week vol harde bomboe. Harde bomboe.

De Bintangs, Riding on the L&M, brengt ons bij de avondspreuk van Tom Waits. Hij heeft ooit gezegd: ik heb altijd gedacht dat liedjes films voor de oren zijn en films als liedjes voor de ogen. Echt zo mooi gezegd. Heel veel dank voor alle suggesties. We gaan voor de Drifters, want die weten wel raad met een bezoekje aan de

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
8: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
7: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
7: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, dat meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
13: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
12: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit en daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee daar niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
14: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
12: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind en 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
15: De avondstart. Simone Walraven.

Mr. Blue Sky. En het vrijdagavondgevoel stroomt door de digitale ether. Fijn dat je erbij bent. Ik heb nog veel meer evergreens voor je in petto. Waaronder van Casey en de Sunshine Band en de Flirtations. En zometeen onweerstaanbare funky blues uit de vergetelheid. Steely Dan is onze avondster. En de huisband gaat een nieuwe notenkraker voor je spelen. Maar eerst...

van het album John Wesley Harding uit 1966. Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. De Amerikaanse bluesgitarist Sun Seals was als klein jongetje niet weg te slaan uit het café van zijn vader. De Dipsy Doodle Club heette die. Het echte, dat is een juke joint. Je kon er gokken en genieten van live muziek. Van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld en Albert King. Dus die kleine Sun Seals leerde gewoon direct muziek maken van die gasten. Rufus Thomas was er, Junior Parker en ga zo maar door. Als een spons zoog hij het allemaal op en dat kan je horen. Hier is hij zelf, Sun Seals uit 1984 met Bad Axe.

0: Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.
1: De Avondster.
0: Ja, de hele week hebben wij Steely Dan gehad als avondster. We hadden er zo een weekje aan toe kunnen voegen met alle geweldige verhalen en muziek van de band. Als kerstje op de taart heb ik een nummer van het album Aja voor je. Walter Becker speelt hier nou eens een keertje niet de gitaar, hij speelt de bas. En de gitaar was voor rekening van Lee Ritenour en Larry Carlton. Zo, je hoort ze met Deacon Blues.

Someone Out There uit 68, The Flirtations. En 5 jaar later, toen verliet zangeres Viola de groep en ging ze solo verder onder de naam The Pearly Gates.

is ook leuk. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Ja, zometeen krijg je het hele fragment te horen van onze huisband. En als jij dan de titel weet van de Evergreen die zij hebben omgetoverd, kun je eventjes bellen met ons. Maar eerst Luke Combs. Ik vind het wel fijn eigenlijk.

David Bowie, Absolute Beginners. Nou, en absolute beginners, dat zijn heel veel NPO-luisteraars niet meer. Jarenlang notenkrakers. De huisband heeft een heel oeuvre opgebouwd. Er is een fanclub opgericht. Ik ben benieuwd of jij de titel herkent van de Evergreen die zij hebben ingespeeld voor je. Als je het weet, bel eventjes 0800 3000 555 en dan ligt hier een sleutelhanger op jou te wachten. Succes!

0: betreft kunnen ze zo spelen in de Grand Ole Opry. Goedenavond met de avondstart. Met wie heb ik het genoegen?
1: Goedenavond, Simone. Ik spreek met Joop Wouters.
0: Dag Joop Wouters, heb jij enig idee?
1: Goedenavond. Ja,
0: vertel het maar dan.
1: Ik dacht het te herkennen. Boogie Wonderland.
0: Ja. Ja, Earth, Wind & Fire hebben dus besloten om het niet als country liedje op te nemen. Maar onze huisband vond het wel gepast. Ik vond het een leuk.
1: Ook leuk, hè?
0: Toch?
1: Ook leuk. Weer het wel anders.
0: Ja, precies.

de heupjes gaan vanzelf voor bij dit liedje. Elvis Presley, His Latest Flame. En dat brengt ons aan het einde van een week vol avondstart met liefde bereid. Fijn dat je erbij was. Ik dank mijn team. Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter en Grady Milovic. Veel plezier zo met Jeroen Snel en de avond van 5. Ik wens je een fijn weekend. Graag tot maandag. Wij gaan eruit met Turley Richards uit West Virginia en I Will. Mooie avond.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Donnie en Robert van Hemert. Sven Verstegen en Likke Pep. Jannes en Samuel Welten. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit en daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken en heeft het account inmiddels afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
14: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
13: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Jeroen Snel.

Glenn Frey, 1985. Hij sleutelde dit nummer in slechts 2 dagen in elkaar. Hij werd gevraagd om muziek te maken voor de film Beverly Hills Cop. Nou, op 1 dag schreef hij het liedje en nam hij de zang op. En de volgende dag de gitaarsolo en de achtergrondkoortjes. Ook die zong hij zelf in. En voor die hele klus ontving hij destijds $15.000. Toen, in 1985, toch snel verdiend.

Gezellig. Gezellig dat je er bent. Het is vrijdagavond. Fijn dat je luistert naar de avond van vijf. Ja, samen luiden wij dit weekend in. Het belooft qua weer echt wel een lekker weekend te worden. Morgen 27 graden, zondag 32 graden. Met niet al te veel wind. Dus ja, het wordt ook wel weer echt warm. Maar goed, ja, liever dit dan kou en regen. Ik had een paar druppels vandaag toen ik aan het wandelen was. Maar liever die warmte. Nou, Rob en ik, we zijn bij je met wat gezelligheid. Een leuk gesprek straks over de Golden Earring. En we spelen Wat mis je. En natuurlijk sowieso 3 uur lang de lekkerste muziek en de beste evergreens. Bij I'm Not In Love van 10cc, ja, voel ik altijd de zomer wel een beetje. Ik weet niet hoe dat komt. Het is echt ook wel een plaat voor de avond. Voor een zomeravond. Voor de avond van vijf. Helemaal goed dus. Uit 1975 is hier I'm Not In Love, 10cc.

0: Be My Baby, Vanessa Paradis. Het was haar allereerste Engelstalige liedje. Als Franse zangeres, ze nam het in 1992 op in de VS. Op dat moment had ze een relatie met Lenny Kravitz en hij produceerde ook dit nummer. En het werd wereldwijd een hit. Ze brak toen echt internationaal door. Na Lenny Kravitz had ze een relatie met Johnny Depp, heeft ze twee kinderen meegekregen. En daarna kwam ze in de armen van een Franse acteur terecht. En nu net deze week is bekend geworden dat ook die twee uit elkaar gaan. Nou, Vanessa Paradis, we zijn weer bij. Iets anders, van een gesigneerde gitaar van George Corymans tot het iconische videoclip Jack van Barry Hay uit het nummer Burning Stuntman. Maar ook een handgeschreven songtekst van Hammer of Love. Het zijn enkele items van de legendarische Haagse rockband Golden Earring die straks allemaal te zien zullen zijn in een permanente expositie. Want het Haags Historisch Museum ontving namelijk onlangs een unieke verzameling popgeschiedenis, geschonken door nabestaanden van superverzamelaar Kees van Rutte. Die verzameling is over 2 jaar, vanaf 2028, als het museum heropent, te bewonderen voor het grote publiek. Lex van Tilburg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent een van de conservatoren bij het Haags Historisch Museum.
1: Dat klopt.
0: Hoe omvangrijk is die verzameling die jullie kregen van de erven van Kees van Rutte?
1: Nou, het is een vrij beperkte selectie. 7 voorwerpen zijn het, dus het is niet een heel grote collectie. De collectie zelf van Kees van Rutte is gigantisch. Want hij verzamelde alles wat uitkwam van de Golden Earring. En wij hebben daar als museum zelf een selectie uit mogen maken.
0: Okay.
1: En we hebben het redelijk beperkt gehouden.
0: Maar zodoende kan het wel een permanente expositie worden en blijven?
1: Nou, zeker. En we zijn er super blij mee, want we hadden eigenlijk nog niks van de Golden Earring in onze collectie. Terwijl de geschiedenis van Den Haag als beatstad is toch zo belangrijk. En dit is een soort van gedroomde aanwinst.
0: Ja, nog even die Kees van Rutte, verzamelaar. Maar wat was het voor een man?
1: Nou, ik heb hem zelf niet persoonlijk gekend. Ik heb begrepen dat hij grafisch vormgever was en fotograaf. Maar hij was fan van het eerste uur. Dus hij kocht toen hij het eerste singeltje uit 1965 kocht van de Golden Earring, toen nog de Earrings geheten. Toen was hij meteen verkocht.
0: Ja.
1: En al heel snel daarna is hij gaan verzamelen. Hij kocht een plaatje, een singeltje. En dat heeft hij dus, naar eigen zeggen, letterlijk grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Waardoor hij dus een nieuwe moest kopen. En toen zag hij dat het label op dat plaatje anders was dan het label dat op zijn eerste plaatje zat.
0: Ja.
1: En zo is eigenlijk zijn verzamelwoede begonnen. En hij heeft zijn hele leven lang heeft hij dus Golden Earring spullen verzameld.
0: Ja.
1: Voornamelijk heel veel platen dus. Echte uitgaves van Argentinië tot aan Zimbabwe. Dus ook heel zeldzame uitgaves. Maar hij kende ook de leden van de band. Hij was in hetzelfde deel van Den Haag opgegroeid als een aantal Golden Earring leden. En zodoende heeft hij dus ook een aantal spullen van hen gekregen die zij zelf gebruikt hebben. Een gitaar noemde je al, setlists, een handgeschreven songtekst.
0: Ja.
1: En juist die voorwerpen zijn voor een museum als het ons natuurlijk interessant, want dat zijn echte unica.
0: Ja, zeker. Wat vind je zelf het meest bijzondere voorwerp?
1: Nou ja, toch die gitaar van George Corymans.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dan kom je toch wel heel dicht op de band zelf en op wat ze deden. Hè, die weet dat hij daar echt in de jaren 70 op gespeeld heeft. Heeft hem ook nog gesigneerd. En ik vind, als je iets met muziek gaat doen in een museum, iets met een band als de Golden Earring, dan moet je toch ook een instrument kunnen laten zien.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik vind het super tof dat we die gitaar hebben.
0: Want hoe gaan jullie die items vormgeven, tentoonstellen?
1: Nou, dat weten we nog niet precies, maar we zijn nu bezig met nieuwe opstellingen te verzinnen en te maken voor als we weer open gaan in 2028. En een van de nieuwe vaste opstellingen zal gaan over Den Haag als stad van zand en veen.
0: Ja.
1: Dat gaat heel erg over de sociale tegenstelling in de stad, eigenlijk tussen de Hagenezen en de Hagenaars. Dus het gewone volk tegenover de meer bekakte inwoners van Den Haag. Maar in die tentoonstelling willen we ook stilstaan bij fenomenen die typisch Haags zijn. En we hebben daar ook allerlei mensen gevraagd om een lijstje te maken van welke zaken vind jij nou typisch Haags. Dus echt de inwoners van Den Haag. En daar wordt ook de geschiedenis van Den Haag als beatstad, als bakermat van de Nederlandse popmuziek. En de Golden Earring wordt daar heel vaak in genoemd.
0: De Golden Earring,
1: kunnen.
0: Want de Golden Earring is denk ik wel de grootste band ooit uit Den Haag.
1: Dat kun je wel stellen, ja.
0: Shocking Blue, was dat ook naar Haag? Nu ga ik een beetje freewheelen, maar...
1: Shocking Blue was zeker ook
0: Den Haag. Oké, ze zijn ook wereldberoemd natuurlijk met Venus, maar...
1: Oh ja, klopt, maar ik denk dat was meer eenmalig succes.
0: Ja, dit tijdperk is zo groot, zo lang, ja.
1: Ja, meerdere grote hits gehad in de Verenigde Staten. En zij zijn echt het symbool ook voor Den Haag als beatstad, voor die hele cultuur.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Het is nog even wachten, 2 jaar om precies te zijn. Maar dan gaan jullie opnieuw open. Het Haagse Historisch Museum. Waar zit het in Den Haag?
1: Het zit aan de Korte Vijverberg.
0: Oké, mooi.
1: Aan de Hofvijver.
0: Ja, nou prachtig. Nou, dat is...
1: afstand van het Mauritshuis.
0: Ja. Dus dat is makkelijk te vinden. En een mooi stukje Den Haag ook om te lopen al, vind ik daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat gaan we zien over 2 jaar. We houden de luisteraars op de hoogte, Lex.
1: Super, dankjewel.
0: Lex van Tilburg, bedankt. En ja, natuurlijk, de Golden Earrings. Ken je Daddy Buy Me a Girl uit 66?
1: Die ken ik niet. Nee.
0: Dan ga je er nu kennis mee maken.
1: Dankjewel.
0: Fijne avond. Dag Lex.
1: Fijne avond.
0: Bye.

0: Schitterend. Gisteren hadden we een duettenuitzending, Gerja Wolf en ik. Deze had er prima bij gekund. Ook een duet, Keith Urban met Michael McDonald. Nummer is net uit en terug te vinden heel vaak op NPO Radio 5. Deze maand augustus als de schijf van NPO Radio 5. We Go Back, Keith Urban dus met Michael McDonald. Een gouden combinatie, Australische countryster. Met natuurlijk de onmiskenbare soulstem van Doobie Brother. Icoon Michael McDonald. Wij gaan spelen. Het is 8:30 precies. Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Ja, is de opgave. En dan over 3 kwartier heb ik jou misschien wel aan de lijn. Nou, je weet het, hè. Wat is nou lekkerder dan op een vrijdagavond als deze die geweldige evergreens mee te zingen? Moet je wel weten hoe de tekst gaat natuurlijk. Want dan kan je meezingen, hardop of in gedachten. Nou, er komt een fragment. En deze zomer hebben we het lekker makkelijk gemaakt. Al week in week uit. Met steeds Nederlandstalige nummers. Zo ook vanavond. Dus dat meezingen, ja, dat gaat bijna vanzelf, denk ik. Ik zou zeggen, let goed op. Dit is het fragment. Zing mee en zing vooral door als het fragment stopt.
2: Is dit nu later? Is dit nu later?
0: Hij is mooi, hè? Is dit nu later? Stef Bos, geven we ook weg. Nou, uiteraard zong je door. Ik mocht het niet, want de microfoon stond aan. Maar ik zou zeggen, zing over een 3 kwartier ook even door. Als je bij ons in de uitzending bent, laat even weten wat het antwoord zou moeten zijn. Doe dat via de app van NPO Luister. En mocht ik je in de uitzending spreken, nou, dan win jij zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Dus wie weet spreek ik je over ongeveer 3 kwartier. Voor nu, come back and finish what you started. Gladys Knight en de Pips.

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens. De

Dit was zo'n beetje hun doorbraak 1982. Met dank aan Frits Spits. Die Doris D. van Doe Maar in 1982 helemaal grijs draaide. En zo werd vaderlandse popgeschiedenis geschreven. We gaan het hebben over een andere internationale soulklassieker. En dat verhaal dat begint in het najaar van 1976. Denise Williams zingt op dat moment nog als achtergrondzangeres bij Stevie Wonder. En tijdens een optreden in Los Angeles zingt ze een eigen nummer over de drang naar onafhankelijkheid, om jezelf te kunnen zijn, met als belangrijkste tekst: I wanna be free, I just got to be me, free. Nou, in de zaal zit niemand minder dan Maurice White, de legendarische oprichter van Earth, Wind & Fire. En hij raakt zo betoverd door haar buitengewone stembereik dat hij haar meteen een platencontract aanbiedt. Hij kruipt zelf achter de knoppen als producer voor dit nummer, om het die warme, lome vibe eigenlijk mee te geven. En als je de albumversie van Free zou opzetten, dan hoor je dat nog meer, het artistieke en het jazzy meesterwerk. Nou, Denise die moest in het begin erg wennen aan deze trage, lome versie. Ze was gewend het nummer veel sneller te zingen. En dat snelle zingen, dat deed ze later wel hoor, in haar grootste hit, Let's Hear It From The Boy, 1984.

Nou, voor nu gaan we dus terug naar haar eerste hit, die in de trage versie op haar debuutalbum This Is Niecy terug te vinden is. En in mei 1977 de hele wereld veroverde. Ze treedt overigens nog steeds op, Denise Williams. Ze staat op festivals en als zangeres bij onder andere als gastzangeres bij concerten. En zo deed ze dat ook nog in april van dit jaar bij de Ladies of Soul. Natuurlijk Edcilia Rombly, Treintje Oosterhuis, Birgit Lewis en Kenny Dulfer. En dat allemaal in de Amsterdamse Ziggo Dome. Nou, de singleversie dan nu van Free uit 77. Hier is Denise Williams.

In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Nu vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al 1 miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv en zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde in zijn loopbaan tientallen hits van artiesten en bands als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het dan mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: Four. Jimmy Bullhorn. In de zomer van 1978 was dit de plaat die je eigenlijk wel overal hoorde. Hier in Nederland. DJ Ferry Maat met zijn befaamde Soul Show op Hilversum 3. Die draaide hem grijs. En niet zo gek dat dit opzwepende nummer in alle discotheken de dansvloeren in vuur en vlam zette. Ja. Straks meer wat dat betreft in onze Friday Night Fever. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5. We hebben nog mooie muziek te gaan. Ook namens Rob van harte welkom. Moet ik echt zeggen, hè, Rob? Gezellig, hè, dat je er weer
1: moet,
0: bent.
1: Het moet.
0: Ja, anders word je boos, hè? Ja. Ja, dan ga je schelden, nee. Nee, gezellig dat je er bent. En ja, mocht je bellen, dan krijg je Rob aan de lijn. En natuurlijk communiceren via de app van NPO Luister altijd goed. Want straks rond 9:30 de Friday Night Fever. Ik zei het al, dan gaat onze eigen dansvloer weer open voor jouw dansplaat. Dus laat op de app van NPO Luister vooral jouw favoriet achter. Op welk nummer, op welk dansnummer ging jij helemaal op? Welk nummer bracht jou hoe dan ook aan het dansen? En vertel ons ook maar waarom. En waar ging je uit in die tijd? In Nederland of misschien wel op vakantie met een vakantieliefde. En had je verkering of niet? We zijn erg nieuwsgierig hoe het allemaal zit. Laat het maar weten, dan draaien we straks jouw nummer en keren we terug naar die onbezorgde tijd van wel eer. Nou, verder in het heden, het hier en nu, spelen we gewoon straks Wat mis je? Nummer van Stef Bos. Of je het mee kan zingen en door kan zingen. En wie weet heb ik jou aan de lijn. Maar voor nu gaan we dansend het strand op. Zon, zee en pure nostalgie. Met Cliff Richard en The Shadows. En een heerlijke hit, On The Beach, uit 1964.

0: Have I Told You Lately, Van Morrison. Het is een evergreen uit 1989, oorspronkelijk helemaal niet als romantisch liedje geschreven. Van de Man, hij bedacht het in eerste instantie als een gebed. Schrijft ook Stefan op de app. Mooi tekst, Stefan, dankjewel. Jij zegt The You uit de titel, dat is God. Van Morrison stelde de vraag dus aan God. Ja, mooi om te weten. Wij gaan even kijken, 13 over 9, naar Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Aan de telefoon heb ik... Wie heb ik eigenlijk aan de telefoon? Huub?
2: Huub, ja.
0: Huub Heijnen uit Pij. Dat ligt in Midden-Limburg zo'n beetje?
2: Op de grens met Zuid-Limburg.
0: Ja, want ik vraag me altijd af, wat is nou Midden-Limburg en waar begint Zuid-Limburg?
2: Zuid-Limburg begint bij Susteren.
0: Oh, en ja, daar zit je dan net nog voor.
2: Net 4 kilometer voor. Ten noorden van Susteren. Ja,
0: dus bij Echt moet je linksaf naar Pij?
2: Ja.
0: Ja, nee, dan weet ik het. Net hoorde je dat liedje van Stef Bos 3 kwartier geleden. Toen dacht je, oh, dat weet ik wel.
2: Ja, maar ik heb één probleem. Ik kan niet zingen.
0: Oh, maar dat is vervelend. Ja. Ik wilde nou net die waterfles jouw kant op duwen.
2: Ik weet alleen... De tekst weet ik, maar ik kan niet zingen.
0: En als we het samen doen?
2: Is dit later, als je rood bent?
0: Ja, daar ga je al. Nou, dat leek al een beetje op zingen, hoor.
2: Ja.
0: Nou, probeer maar. En anders zeg je het maar. Maar het fragment komt eraan. Ben je er klaar voor? Ik denk het wel, ja. Hè? Komt-ie aan.
3: Is dit nu later? Is dit nu later?
0: En dan?
2: Is dit nu later als je groot bent?
0: Ja, nou, goed gedaan. Applaus voor jou. Maar dat zingen, dat gaat je nog redelijk af, hoor, Huub.
2: Nou.
0: Ja.
2: Geweldig.
0: Ja, je hebt die waterfles gewonnen. De avond van 5 waterfles. Ben je er blij mee? Of had je hem al?
2: Nee, heb ik niet.
0: Die had je nog niet. Nou, dat komt goed uit. Ik dacht, ik vond het leuk om je aan de lijn te hebben vanavond. Heb je een fijn weekend in het vooruitzicht?
2: Denk ik wel.
0: Ja?
2: Morgen vroeg fietsen. Ja. En zondag weet ik nog niet.
0: Nee, maar het wordt lekker warm weer. Dus.
2: Dus morgen vroeg op en dan een rondje Zuid-Limburg.
0: Oké, heerlijk. Ja, heerlijk. Het leven is goed daar, bij jullie.
2: Ja.
0: Ja.
2: Een beetje bourgondisch.
0: Heerlijk. Zou wat voor mij zijn. Huub, bedankt. Blijf even hangen. Ja. Rob die gaat jouw gegevens noteren. En goed weekend alvast. Hè.
2: Ja. Ja, dankjewel.
0: Wij gaan uiteraard draaien. Stef Bos, Is dit nou later? Ik vind het echt een fantastisch nummer. Fantastische zanger natuurlijk. En het nummer werd ook gebruikt in de tv-serie, hè, bij de VARA. Over de voetballers. All Stars.

Silver Star, The Four Seasons. En wist je dat in dit nummer niet de vertrouwde stem van Frankie Valli te horen is? In de jaren 70, 1976, kwam Silver Star uit, kampte hij met gehoorproblemen. En zodoende werd de microfoon overgedragen aan drummer Gary Polkey. Extra knap dat het toch weer zo'n swingend geheel werd, zou je kunnen zeggen. We gaan naar verse muziek van eigen bodem. Ilse de Lange met haar gloednieuwe single Something Good. Nadat ze eerder voor andere opnames de hele wereld over reisde, keerde ze terug naar Nederland, naar haar eigen vertrouwde studio. Om juist daar deze heerlijke positieve plaat op te nemen. Ilse dus met haar nieuwe single Something Good.

Wat een artiest, wat een kunstenaar is die toch, hè? Paolo Conte. 1987 al maakt hij Gli Impermeabili. Bijna goed, Impermeabili. En dat betekent zoiets gewoon zoals regenjas. Het is 3:03. We gaan de dansvloer op. Ja hoor, we gaan terug naar de dansvloer van weleer. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Op welke plaats ging jij helemaal los op vrijdagavond? Of op welke plaats schuifelde je misschien wel met je eerste vriendje of vriendinnetje? Op die klasseavond, weet je wel, hè? Dat je eindelijk toenadering kon zoeken. En misschien was je helemaal niet zo'n danser. Niet met de disco-nummers, niet met de schuifelplaten. Maar stond je stilletjes met een drankje in een hoekje. Het kan allemaal. Laat het ons weten welk nummer je terugbrengt naar die avonden van toen. Laat het even weten via de app van NPO Luister. En wie weet draaien we hem tussen nu en 10:00. Voor nu naar 1979. Ja. Heb je disco-muziek, heb je disco-muziek. Nou, Anita Ward hoort daar absoluut bij. Ring my bell.

1979, Ring My Bell, Anita Ward. Pauline liet een leuk bericht achter op de app van NPO Luister. Goedenavond, Jeroen en Rob. In 1989 was ik 17 jaar en gooide ik mijn heupen los in de discotheek aan de Agenzee, Tirol, op Sit and Wait van Sydney Youngblood. Heerlijk. Brengt mij terug naar die geweldige, leuke tijd. Gezellige avond en een lieve groet van Pauline. Dank je, Paulien. Uiteraard gaan we hem draaien. Inderdaad, 1989. Toen kwam dit nummer uit. Sydney Youngblood dus. En Sit and Wait. En ja, ik ken hem nog als de dag van gisteren. Ik zing hem gewoon mee.

Heerlijk, die trompetten. En tussendoor, het kon allemaal, 1985. Glow, Rick James. Stomende hit destijds. En wist je dat de melodie van dit nummer uit 85 toch wel erg doet denken, en vooral het ritme ook, aan een hele andere soulklassieker, namelijk I'm Every Woman van Chaka Khan. Luister maar even.

0: I'm Every Woman. Nou, het lijkt er inderdaad een beetje op. We kregen natuurlijk eigenlijk als vanouds weer een verzoekje binnen van Stefan. Stefan Titelepta uit Leiden. Hartstikke leuk, Stefan. Jij komt met een apart verzoek, namelijk 8 Wonder en I'm Not Scared. En je hebt het zelf weer even geïntroduceerd.
1: Hé, hey Joen. Ja, ik heb over een plaat waarop gedanst heb in de jaren 80. Want we hebben het altijd over jaren 80 wat mij betreft. Dan kom ik uit bij een lied geschreven door de Pet Shop Boys, gezongen door actrice Patsy Kensit. Ze speelt onder meer in Little Weapon 2. Het nummer heet I'm Scared en gezongen door Patsy Kensit voor de band 8 Wonder. Ja, ik vroeg me af, ken je het nummer nog? En misschien lekker om te laten horen.
2: Take these dogs away from me.
0: Ja, natuurlijk. Lekker nummer, Stefan. Goede suggestie, dankjewel. Patsy Kensit in 8 Wonder en I'm Not Scared. Geschreven inderdaad door Neil Tennant en Chris Lowe. Van de Pet Shop Boys, geschreven in 1988.

was eerst een nummertje van Tony Esposito, de Italiaan. En daarna, heel snel daarna, nam Boniem ook deze versie op. Augustus 1984, de grote zomerhit van dat moment. We sluiten af de Friday Night Fever met een mooie slowplaat, zoals het ook echt op de vrijdagavond ging in de discotheek. Willem vroeg aan Mighty Sparrow en...

0: Friday Night Fever.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. €1,49. Dat is dan voordeel.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de douche bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de douche zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan om de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraude-helpdesk. Vaak worden er nep-advertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
8: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
7: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Jeroen Snel.

Prachtig evergreen natuurlijk, 1981. Je hoort het in het intro. Randy Crawford, You Might Need Somebody. Welkom terug, fijn dat je luistert. Nog steeds naar de avond van 5. Rob en ik, we zijn bij je tot 11 uur vanavond. Straks hebben wij weer een mooi naamplaatje. En heb je nou een liedje met een naam erin? Een naam in de titel? Een naam van een persoon die iets voor je betekent? Iemand van vroeger, die je nooit meer hebt gezien? Of iemand die nog steeds in je leven is? Vraag het aan en we draaien hem graag een keer op een vrijdagavond. Dus heb je een favoriet lied met een naam erin, wat je altijd aan een persoon doet terugdenken? Vraag het aan voor het naamplaatje. En doe dat natuurlijk via de app van NPO Luister. Straks ook weer 2 voor de prijs van 1. Straks vertel ik daar meer over. Maar eerst gaan we even naar Latijns-Amerikaanse soul. Het jaren 60 van Georgie Fame en de Blue Flames. Met hun legendarische hit Yeah Yeah, 1965. En het is een bekend verhaal. Georgie die was een beetje gefrustreerd omdat zowel de BBC als Radio Luxemburg de plaat gewoon weigerden te draaien. En toen dacht hij, nou, dan begin ik een eigen radiozender. Op zee. En dat werd Radio Caroline. 1965, dus voor Georgie Fame.

0: Ze mogen voor altijd doorgaan. Ruim 4 minuten horen we No Woman, No Crime. Het is niet lang genoeg eigenlijk. Bob Marley en de Wailers. Leuk weetje is dat Bob Marley de opbrengsten van deze wereldhit, ik neem dan aan een deel van die opbrengsten, ten goede stelde aan een gaarkeuken die een vriend van hem runde in Trenchtown in Kingston, zodat die gaarkeuken maar kon blijven bestaan.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Het is nu nog 21:15, maar straks aan het eind van dit uur, aan het eind van de avond van 5, uiteraard 2 voor de prijs van 1. En vanavond doen we dat met Ray Charles. Wij draaien straks als eerste zijn fenomenale uitvoering van dit nummer, Busted, een klassieker. Het leverde hem in 1964 maar liefst 2 Grammy Awards op. Maar welk nummer van Ray Charles wil jij graag daarna horen? Dus ik zou zeggen, duik even in je platenkoffer of in je cd-kast. En kom met een mooie suggestie. Een nummer dus van Ray Charles. Wij draaien Busted, maar welk nummer wil je daarna horen? Laat je suggestie achter via de app van NPO Luister. Gaan wij voor nu naar John Allen en zijn nieuwe single. Hoewel, het is een oud nummer van hem, maar hij heeft het opnieuw akoestisch op de plaat gezet.

0: You to Me Are Everything, 1976 voor The Real Thing. En wist je dat de Britse soulgroep deze naam van de band te danken heeft aan een Coca-Cola reclame? Want inderdaad, daar zie je ook altijd The Real Thing. Destijds de manager Tony Hall die zocht naar een naam voor de groep en toen zag hij dus de billboard op Piccadilly Circus in Londen met It's the Real Thing. Nou, en toen dacht hij, hey, zo kan onze band ook heten. We gaan op 11:08 naar het naamplaatje.
1: Naamplaatje.
0: Het naamplaatje van deze week komt van Jasmin van Gelen. Zij schrijft: Daniel woonde vroeger bij ons in de straat en Daniel was zo'n jongen die altijd vriendelijk gedag zei, ook op momenten als niemand anders daar zin in had. In de zomer voetbalden we op het pleintje tot het bijna donker was en dan moest Rutger, een ander vriendje uit die tijd, naar huis. Rutger werd dan door zijn moeder geroepen vanuit het slaapkamerraam. En Daniel die vond dat altijd heel grappig en deed die moeder dan altijd nog even na met Rutger naar huis. Nou, als ik Daniel hoor van Elton John, denk ik altijd weer aan Daniel. En die gewone avonden van vroeger, die later ineens veel mooier blijken dan toen. Ach, is dat zo, Jasmin? Vroeger? De avonden van vroeger waren die mooier. Ja, misschien wel, hè? Die zomeravonden. De zomer duurde ook in ieder geval veel langer. Nou, speciaal voor jou, Elton John en Daniel.

0: jackpot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: Dat zien we dan alweer.
1: Daniel Loos. Dat zien we dan wel weer, 2022. Ja, lekker nuchter. Zo van, het leven wordt een stukje fijner als je gewoon niet zo heel erg druk maakt om dingen. Nou, zo'n kunst op zich kan niet altijd. Maar inderdaad, we maken ons soms druk over kleine dingen. Niet nodig. Negatieve energie niet doen. We gaan naar een mooie Motown klassieker, eentje van Stevie Wonder, My Cherie Amour uit 1969. Het nummer werd oorspronkelijk door hem geschreven in 1966. In amper een uur tijd. En ja, hij deed dat omdat hij een beetje verliefd was op een meisje bij hem op de blindenschool. Maar goed, My Cherie Amour groeide in 1969 uit tot een wereldhit. Stevie Wonder.

Nobody does it better. Carly Simon. En ja, natuurlijk was dit een ballad in de film Nobody Does It Better. In de film The Spy Who Loved Me. James Bond, oog uit 77. Het groeide uit tot een van de meest succesvolle Bond-nummers aller tijden. En dit is muziek van de Sandy Coast uit 71. Gewoon een vriend, just a friend.

0: Bloemen im Wind. Juliana Wedding, 1986. 70 jaar oud is ze nu. En al een jaar of 15, 16 geleden ging ze met pensioen. En toen dacht ze, ik hoef niet meer op te treden. Ze is nog een tijd therapeute geweest. Ze heeft boeken geschreven. Maar de spotlights, die had ze voorgoed achter zich gelaten. Het is bijna 13 minuten voor 11. Ja, hoog tijd voor 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: En vanavond is dat met Ray Charles, de legendarische soulmuzikant. Hij liet zich door zijn blindheid eigenlijk nooit tegenhouden. En hij stond ook wel bekend om zijn geweldige humor en zelfspot, heel nuchter. En een van de mooiste anekdotes over Ray Charles gaat over zijn grote liefde voor autorijden. Hij bezat in de jaren 60 ook een auto, een Chevrolet Corvette. En ondanks dat hij volledig blind was, hield hij ervan om op lege terreinen, grote parkeerplaatsen of achterafwegen zelf achter het stuur te kruipen en gewoon gas te geven. Waarbij vrienden of familieleden dan bij hem in de auto zaten en zeiden hoe die moest sturen. Nou, zijn zoon Ray Charles Jr. vertelde ooit over een moment waarop zijn vader in zijn Corvette bij een medewerker van een valet parking, een valet parking, aankwam. Dat is zo'n man die dan jouw auto wegparkeert, hè, bij chique tenten. Maar dat Charles gewoon zei, geen zorgen, ik parkeer zelf al even. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Wij gaan in 2 voor de prijs van 1 beginnen met Busted uit 64. En daarna hoor je Here We Go Again. Het origineel is uit 1967. Maar wij draaien de versie met Norah Jones uit 2005. En die versie kwam een half jaar na zijn overlijden uit. Here We Go Again is trouwens de keuze van Marja. Marja, dank je wel daarvoor. 2 voor de prijs van 1 dus met Ray Charles. Te beginnen met Busted uit 64.

0: like nothing.
1: Twee voor de prijs van één.

0: I will.
1: Mooi, hè? Heerlijk voor de late avond. Ray Charles, Norah Jones, Here We Go Again. Uitvoering uit 2005, zoals gezegd. Ja, dat was hem alweer, de avond van vijf. Het zit erop voor vandaag, geen zorgen. Maandagavond ben ik gewoon terug. Gerjaar is even op vakantie, hè? We hebben het gisteren over gehad. En maandag is ook Boppen weer natuurlijk, een shower power. En ja, ikzelf ben hier ook morgenavond nog met de muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5 vanaf 9 uur. Wie weet luister je dan ook. Nou, kan je voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan lekker luisteren. Straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust. Rob en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En vergeet niet, hè, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent nooit alleen. Dank je voor het luisteren. Bedankt voor alle mooie berichten. Graag tot later.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse enclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van de balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Excelsior is het nieuwe eredivisie-seizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden nieuwkomer Cambuur met 4-0. In het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon, weinig wind en 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Kruip er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Middernacht, het begin van zaterdag 8 augustus. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer vannacht zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms en dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer vannacht zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.